0: noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
1: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Nel uit de Akersloot.
3: Ik ben je Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De

0: ontbijttafel.
1: Kaasschaaf.
2: Ik had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
2: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
2: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
2: Nee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.

0: Ik ben Gideon uit Oudekerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Anne, je hebt al verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland? Is er iets aan de hand?
7: Nou, er is wel iets aan de hand op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Want bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag staat een auto in brand en de verbindingsweg is daar dicht.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel
10: met Pieter Kok.

0: Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuten over 6. Op die vroege donderdagochtend en nog steeds geen wolkje aan de lucht. 13 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Het is vandaag natuurlijk the day after.
1: Ja.
0: Ik zeg het niet graag, Anne, maar ik moet je helemaal gelijk geven.
1: Ja?
0: Jeetje, wat was het gezellig.
1: Vond je dit echt?
0: Ik vond dit echt.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik ben de straat op gegaan.
1: Oh ja?
0: Ja, in het dorp. En het was fantastisch. Mensen kwamen bij elkaar. We hadden het er even over. En we waren weer helemaal één grote gezamenlijke prachtig mooie provincie.
1: Jeetje, wat fantastisch.
0: Ja, ik heb er echt van genoten. Ik heb het natuurlijk over de eclipse of de zonsverduistering. Ja, het was tenminste bij mij, laat ik het zo zeggen dan.
1: Ja.
0: Ik vond het echt heel leuk. Ik vond het een samenzijn waar we met z'n allen lang op hebben zitten wachten.
1: En vond je het ook het natuurverschijnsel ook vet?
0: Nou,
1: dat maakt je niet uit.
0: Nee, ja, wel geinig.
1: Want je had geen brilletje, toch?
0: Nee, nou, dat is leuk dat je het vraagt. Maar ik had een krankzinnige situatie. Ik had samen met mijn vrouw en dochter hadden we bedacht... we fietsen een stukje de polder in. En daar hebben we dan een mooi weidse uitzicht.
1: Mm-hmm.
0: En dan nemen we dan maar mee, want we hebben geen dienst. Ik weet dat dit allemaal niet mocht en zo, maar toch gedaan. 2 cd's mee, over elkaar plakken, zeg maar op elkaar leggen. Nou, dan kon je echt niks zien.
2: Ja.
0: Maar toch net aan nog een heel klein beetje een randje van de zon zien.
1: Indirect? Dus,
0: nee, gewoon zo de cd tegen je oog houden.
1: Heb je door de cd gekeken?
0: Door de cd? Nee, door 2 cd's heb ik gekeken vanwege angst. Let op.
1: Vanwege
0: angst heb ik 2 cd's op elkaar gedaan. Zo gekeken, handje op het ene oog en dan cd's tegen de andere geplakt. En dan, let op, kijken en wegkijken. Veiligheid voorop.
1: Nee. Wat zeg je nou? Dit werkt niet zo.
0: We hebben nog helemaal
1: met een oogarts gebeld.
0: Weet ik, maar die zei 1 cd is geen goed idee. En toen dacht ik, 2 cd is wel een goed idee.
1: Maar was er niemand in de straat?
0: Wacht nou even. Daar kom ik zo op. Er was op de heenweg naar die plek... kwamen we mensen tegen. Mensen om brilletje. En ook mensen die we toevallig dan kenden uit het dorp. Zo,
1: ja.
0: Ik gewoon heel even door het brilletje kijken. Ja, even door het brilletje kijken. En dan hartstikke leuk. En daarin kwam echt meer licht doorheen dan door mijn 2 cd's.
1: Wat zeg jij nou weer?
0: Ja, dat was
1: dat
0: gewoon
1: is
0: zo.
1: Niet waar.
0: Dat was wel waar.
2: Je bent al blind geworden meteen.
1: Dat denk ik.
0: Jongens, hou even op. Dat was echt zo. 2 cd's op elkaar. Weet je hoe weinig licht daar doorheen komt?
2: Ik heb daar nog nooit doorheen gekeken, Piet. Natuurlijk weet ik dat niet.
0: Dat kan namelijk ook niet. Je ziet niks. Behalve als je naar de zon kijkt. En nou, het was echt heel veilig wat we deden.
1: Maar ik snap het niet. Heb je door dat rondje gekeken?
0: Nee, schat, natuurlijk niet.
1: Oh, ach, dat dacht ik.
0: Wat denk jij nou?
1: Ja.
0: Nee, je kijkt door het metaal van de cd heen.
1: Oh.
2: En dat was in 99 helemaal.
0: Dat was in 99, deden we dat allemaal zo.
1: Er stonden mensen naast mij, die keken door dat rondje heen.
0: Nee.
1: Ja.
2: Echt waar?
1: Ja, die keken door dat rondje heen.
0: Nee. Ja. Oh, zo werkt het niet.
1: Nee, dat heb ik ook gezegd.
0: Het is niet zo dat je door een heel klein rondje moet kijken. Je moet door het metaal kijken van de cd.
2: Ja, dat komt er door. Maar die mensen, oh jee.
0: Och jeetje.
1: En toen, ik heb even gezegd, willen jullie even door mijn brilletje kijken?
0: Ja, dat is ook wel.
1: En toen zei ze, ja.
2: Ja, wie bent u? Ik zie u niet. Dan komt die stem vandaan.
0: Nee, natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Ben je niet achterlijk?
1: Ja, zo ja.
0: Wat dacht je? Oh jeetje, dit is een generatieding, Frank.
2: Ja, dat
0: nu
2: was
0: hoor ik het opeens.
2: Ja,
0: nu maar... hoor ik het opeens. Jij bent helemaal nooit gewend om een cd vast te houden.
1: Nou, dat is helemaal niet waar.
0: Nee, maar wat gebeurt hier nou? Als er dan gezegd wordt, je kunt door een cd heen kijken... denken mensen als dat je door het gaatje moet kijken. Zijn er echt mensen die dat gedacht hebben?
2: Ik heb het niet goed uit.
1: Nee.
0: Wat vreselijk.
1: Ja.
2: Oh mijn hemel, we moeten echt het oogziekenhuis gaan bellen.
0: Ja,
1: dat denk ik
0: maar ik had in ieder geval 2 cd's op elkaar en door het metalen gedeelte... en er kwam echt bijna geen licht doorheen. Dus echt niks aan de hand, hoor.
1: Nou, wat fantastisch. Dan ben ik trots op.
0: Nee, ja, ik ben
1: en blij
0: zelf
1: dat je het leuk vond.
0: Ja, was inderdaad ook leuk. Maar...
2: Oké.
0: Nu komt het.
2: Ja, ja.
0: Ik zit dus te kutten met die 2 cd's samen.
2: Wat
0: met mijn vrouw en dochter.
2: Ja.
0: En nou, hartstikke gezellig. Hè? Het was wel echt even met z'n drietjes. Mooi plekje. Een picknicktafeltje staat daar dan toevallig midden in de polder.
1: Ja, superleuk.
0: En echt hartstikke leuk. En je bent dan niet echt meer op je omgeving aan het letten. Hè? Je bent alleen maar aan het kijken zo, door die cd's en dat soort dingen. Je bent niet bezig. Komt er iemand aan of wat dan ook. En het is een paar minuten na 8.
1: Mm-hmm.
0: En opeens staat er een man naast ons.
2: Oh.
0: Zonder t-shirt. Er staat een man met alleen maar korte broek.
1: Ja.
2: Oh, oké.
0: En een, nou echt een mooie voorgevel, zou ik maar zeggen. Echt een goede,
3: echt een lekkere, ja? Weet je wel, echt een... En zo'n man die zo mooi eigenlijk zijn eigen... Ja,
1: zo'n bierbuik.
3: Nou ja, zo kun je het noemen, maar hij had in ieder geval iets om vooruit te duwen als hij aan het lopen was, weet je wel? Het was een fenomeen, deze man. En die staat opeens voor ons neus en zegt niks. Maar haalt wel uit zijn achterzak een eclipsbril.
1: Wat goed!
4: Maar Pieter, ja, verscheen die na de verduistering?
3: Nee, dit was voor de verduistering.
4: Oh, nee, niet dat je gewoon tegen een buik aan hebt zitten onderhoeren door die cd, hè?
3: Nee, en die... En ik zeg, oh, heb je zo'n bril, mag ik even kijken? En hij geeft hem. En hij zegt nog steeds niks.
1: Wat lief.
3: En ik begin dat ken je wel van mij. Als iemand niet praat, begin ik heel veel te praten. Dus ik begon heel veel te praten tegen die man. En hij zei eigenlijk, nou, verdomd weinig. En uiteindelijk zei ik van, bedankt hè, dat we je bril mochten kijken.
2: Ja, is goed, ik had hem toch in de caravan liggen.
1: Wat een topper.
3: Uit 1999.
1: Ja,
3: dat was een oude brilletje. Oh, had hij gewoon in zijn zak gedaan. Was lekker gaan wandelen. Van tijd tot tijd keek hij eventjes. Toen kwamen nog vriendinnen van mijn dochter. Mochten ook even door zijn brilletje kijken. Oh. En zo heb ik nog gezien. En mijn ogen doen het
1: nog. Wat goed.
3: En ik heb niet door het rondje van de cd gekeken. Dat is krankzinnig.
5: Goedemorgen. Gaat het nu
3: mijn
5: met jou?
3: Ogen doen het nog.
5: Heb je goed kunnen slapen? Waar je wakker van de kou?
3: Nou, het is graad of 17. Het is niet koud hoor.
5: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
3: Zometeen lekker krantenkoekquiz naar Lois Lane met Takes a Million.

0: De Doobie Brothers met Listen to the Music.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes geweest en hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijke quiz. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen. Op de vroege donderdagochtend dacht ik zo. 3 stuks, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Onderzoek, dubbele punt. Honden voelen zich blij als je naar ze lacht.
1: Kop 2.
0: Meer dan 200 gouden minibeeldjes van Willem-Alexander gestolen.
1: Kop 3.
0: Excuses van BBC aan kijkers die Schotse weervrouw niet verstonden. Nou... Eén van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-5152.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het kop 1 onderzoek, honden voelen zich blij als je naar ze lacht? Is het kop 2 meer dan 200 gouden minibeeldjes van Willem-Alexander gestolen? Of is het kop 3 excuses van BBC aan kijkers die Schotse weervrouw niet verstonden? Laat maar weten, je weet waar je wezen moet. Kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Incognito met Always There.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij ook donderdagochtend. Na zo'n late eclipseavond waar we allemaal van bij moeten komen. We weten wel.
1: Kop 1.
0: Onderzoek, dubbele punt. Honden voelen zich blij als je naar ze lacht.
1: Kop 2.
0: Meer dan 200 gouden minibeeldjes van Willem-Alexander gestolen.
1: Kop 3.
0: Excuses van BBC aan kijkers die Schotse weervrouw niet verstonden.
2: Nou,
0: een van deze drie is dus niet waar. Laten we maar kijken wat er binnengekomen is. Ik begin bij Christian, Frank, Els en Lidie. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Onderzoek, dubbele punt. Honden voelen zich blij als je naar ze lacht. Maar dit is gewoon waar, hoor. 14 honden hebben ze hiervoor getest.
3: Wat leuk.
0: Ja. Ze hebben plaatjes van verschillende emoties laten zien. Ze gingen onder een grote scan. En toen bleek dat ze dus heel erg vrolijk werden van mensen die aan het lachen waren.
3: Een lief onderzoek.
0: Zelfs blij als ze die persoon in kwestie ook helemaal niet kenden.
3: Als iemand gewoon op een foto naar ze lacht, dan vinden ze dat al goed.
0: Ja, dus bij Boquito een keer helemaal misgegaan, hè? Ik wil het maar zeggen, die vrouw ging altijd lachen naar Boquito. En die heeft dat, nou goed.
3: Dat, ja, dat was een minder leuk onderzoek.
0: Nee, ja, iets te praktisch ook allemaal. Gaan we door naar, in dit geval, eens even kijken hoor. Kop 3, Jeannette, Monique, Cynthia en Stan, die dachten dat die niet waar was. Excuses van BBC aan kijkers die Schotse weervrouw niet verstonden. Ja, dit is echt waar, het gaat om Judith Ralston. Ze kregen meerdere klachten bij de BBC. Ze zeggen dat een technisch probleem ervoor zorgde dat het geluid zachter was. Okay. En dat het dus niet ging om haar Schotse accent.
3: Oh.
0: Of iets dergelijks.
3: Zielig.
0: Het is inmiddels wel opgelost. Allee, en het is helemaal goed gekomen.
3: Ik vind een Schotse accent dus heel leuk.
0: Fantastisch.
3: Echt prachtig, vind ik.
0: Maar ik denk dus dat er heel gemene, boze Engelsen zijn die vinden dat dat dan niet in het Schots mag. En dat ze dan gaan zeggen dat het komt door haar Schotse accent.
3: Ja, zet je dan... Dit zijn de zuurste Engels moet praten.
0: Ja, dit zijn toch wel de zuurste Engelsen die je kunt bedenken.
3: Ja,
0: denken.
3: Stom,
0: die gaan
3: leuk.
0: Dan de BBC zitten mailen met... ik versta haar niet. Ik versta haar niet.
3: Misschien een brief sturen.
0: Ja.
3: Hoe doen ze dat?
0: Oh, bah. Goed, zijn er opnames van? Ongetwijfeld heb ik even niet bij me. Gaan we door naar de kop die vandaag niet waar is. Dat is natuurlijk kop 2. Meer dan 200 gouden minibeeldjes. Vliegt hier een mug? Ah, dan had ik hem.
3: Echt?
0: Meer dan 200 gouden minibeeldjes van Willem-Alexander gestolen. Is niet waar. Ja, dat is echt heel tragisch. Beeldjes van Mozart zijn gestolen in Salzburg.
3: Oh.
0: Ja, dat was ter ere van zijn 270ste verjaardag.
3: Wauw.
0: Dat is al een tijdje terug allemaal. verdwenen uit de openbare ruimte. Binnen 2 weken zijn er al meer dan 80 beeldjes verdwenen. Het lijkt alsof er sprake is van de georganiseerde diefstal. Na de expositie zijn ze inmiddels 100 euro per stuk. En als je er dan 200 jat, tel uit je winst.
3: Nou, inderdaad.
0: Gaat hard. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor Natteralle, Joke, Els, Gea, Koos, Frank, Annelies en Marcel. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: en Amy uit het dynamische Beverwijk.
1: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
2: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30 in Neder-Oostenberg, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Honderden boeren verzamelen zich vanavond op een weiland in Schermerhoorn. Ze gaan hun trekkers zo neerzetten dat ze vanuit de lucht gezien een boodschap vormen. Ze zijn namelijk boos. Aanleiding voor het protest is een brief die in juni door de stikstofplannen van minister Van Essen van Landbouw en een voornemen

0: gestabiliseerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: Ja, de fondsen zorg en welzijn, mentaal en techniek en de bouw hebben nu de cijfers gepresenteerd. Alle drie hebben een winst tussen de 4 en bijna 6%. Ja, en dan de zonsverduistering. Hè. Heel Noord-Holland staarde gisteren natuurlijk naar de eclips. Ook bij de sterrenwacht Copernicus in Overveen. En ook daar ging het natuurlijk vooral weer over het brilletje.
2: Buurvrouw heeft nog een hele oude, maar die werkt ook. Dus daar heb ik doorheen kunnen kijken. Zo druk had ik het niet verwacht. Echt niet. Onderweg op de fiets, ik dacht, nou kom maar nooit. Maar ben er gekomen en ik ben blij dat ik ook door een brilletje heb kunnen kijken. Heel fijn dat de mensen elkaar dat gunnen om elkaar om er doorheen te mogen kijken. Dat is gewoon prachtig. Echt niet. Hier is het goed hoor. Hier is het leuk. En ik hoef niet naar Spanje ervoor.
1: Kijk. Zo is het
3: net. Dat is toch geweldig. En dat inderdaad mensen het elkaar gunnen om even door het brilletje te mogen kijken.
1: Het brilletje zo doorgeven. Ja. Die houding die ken ik eigenlijk alleen van mensen met een leesbril. Voor als daar tekort aan is. Hè?
3: Ja.
1: Zeg maar voor het schap in de supermarkt.
3: Ja.
1: Mensen die dan zo'n leesbril doorgeven. Maar ja. dit werkt ook.
3: Ach man, heerlijk. En ik heb ook al door allemaal brilletjes van mensen mogen kijken gisteren. Want ik had ook niet zo'n ding.
1: Nee.
3: Maar het allergrappigste vond ik wel dat in onze appgroep van het werk iemand zei, na deze hele exercitie, na de zonsverduistering, zei die, iemand nog zo'n bril kopen. Dan zie je ook maar weer, want het is daadwerkelijk een kwartier waarin je iets heel erg nodig hebt.
4: Ja. Een kwartier?
3: Nou, ongeveer.
4: Okay, ja.
3: Waarin het echt, ja, ik weet wel dat jij 2 uur lang wil zitten kijken, aan, maar zeg maar een kwartier heb je dat ding nodig. Voor jou. 2 uur lang heb je zo'n ding nodig. Helemaal als hij, nou goed. Alles daarvoor is helemaal in het werk gesteld. Mensen staan in rijen op plekken waar er dan nog 700 te krijgen zijn. Dus dan staan duizenden mensen te wachten.
1: Ja.
3: En na dat hele gedoe hebben we nergens meer behoefte aan.
1: Ik heb het nog even opgezocht. Want ik had ook eclipsbril stress.
3: Nou Frank, jij hebt iets gedaan op dit vlak. Daar wil ik het zo meteen eigenlijk over hebben.
1: Oh.
3: Dit uitstellen, ik vond dit zo'n goed verhaal.
1: Dat wist ik eigenlijk niet.
3: Ik ook niet.
1: Dan maar meer brilletjes in
4: de jeetje, spannend.
3: Ja, maar jij hebt iets meegemaakt.
1: Ja. Nou, wat ik? Dat is ongelooflijk. Meer brillennieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer dan nog even. Ja, de zon speelt opnieuw een hoofdrol, maar dan gewoon omdat die schijnt. Het wordt vandaag heet met de tropische temperaturen van 30 graden. In Noorderprovincie tot 36 graden meer landinwaarts. Dat zijn wel echte uitschieters hoor. De zon schijnt en flinkt. Maar er waait ook een lekker briesje zo hier en
3: daar. Oh, wat lekker. Nou, klinkt als een fantastische dag als je een beetje van de warmte houdt.
1: Ja, het is wel echt warm.
3: Het is echt warm. Even rekening mee houden. Goed, gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anwar, staat het vast in Noord-Holland?
4: 1 melding hebben we op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Want bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag staat een auto in brand en de verbindingsweg is daar dicht.

0: Dealer's Wheel met Stuck in the Middle with You.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 geweest, op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een bakker, een timmerman, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar Huizen, waar Suzanne van de Egelopvang op zo'n hete dag aan het werk is. Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het een drukke periode met egeltjes eigenlijk nu?
2: Het is een beetje het begin van onze drukke periode.
0: Oké, en waar merk je dat aan?
2: Dat merken we aan meer egeltjes die binnenkomen. Baby-egeltjes die binnenkomen.
0: Oh, baby-egeltjes.
2: En als je de eerste baby-egeltjes binnenkrijgt, dan weet je dat je het druk gaat krijgen.
0: Dat het seizoen er alweer aan zit te komen.
2: Ja, inderdaad.
0: En hoeveel egeltjes heb je in de opvang zitten dan op dit moment?
2: We hebben er nu ongeveer 40 zitten, dus we kunnen er echt nog wel een stuk meer opvangen.
0: Ja.
2: Maar ik had er gisteren 7 binnengekregen. Dus als dat zo door blijft gaan, dan zitten we wel snel aan.
0: Is binnen
2: aan
0: een week
2: meer.
0: Weer helemaal vol. Ja, maar 7, ja. Waren dat dan 7 babyegeltjes?
2: Nee, het was 1 babyegel zonder moeder. En het waren 3 babyegels met moeder. En de rest was volwassen.
0: Ja, wat grappig. Dat dan alweer zo snel gaat allemaal. Ze zullen ook wel last hebben van de droogte, of niet, die egeltjes?
2: Ja, nou, dat zeker. Het is echt al lange tijd inderdaad super droog. Dus dat merk je ook wel aan de egeltjes die binnenkomen.
0: Ja, mijn dochter zei gisteren toevallig... Ik heb volgens mij laatst een muis door de tuin horen lopen. Dus ik zei, volgens mij klopt dat niet helemaal. Want muizen hoor je echt niet door de tuin lopen. Wat heb je gehoord dan? Ja, ik hoorde echt zo geritsel door de bladeren. Dus toen zei ik, dat is denk ik een egeltje geweest. En toen zei zij, kunnen egeltjes ook snel lopen dan? Toen heb ik ja gezegd, maar ik weet het niet zeker.
2: Ze kunnen best snel lopen, ja.
0: Ze kunnen toch best wel
2: dus
0: rap als het nodig is.
2: Gezegd. Ja,
0: nou,
2: klopt.
0: Nou, kom ik daarmee weg in ieder geval. Maar wat kunnen wij nou nog eens voor de egeltjes doen in de achtertuin? Want melk neerzetten, dat moeten we niet doen, dat weet ik. Maar voor de droogte klopt. Een beetje water of zo? Of,
2: Ja, een bakje water inderdaad. Liefst een beetje een laag schaaltje. Omdat je nu dus ook de baby-egeltjes hebt die straks wat groter worden. En dan met mams gaan meelopen door de tuin.
0: Ach.
2: En dan kunnen zij er ook goed bij. Dus een beetje een laag schaaltje.
0: Hoe groot zijn die baby-egeltjes dan eigenlijk? Hoeveel centimeter moet ik dan aan denken voor een baby-egel die door de tuin achter moeders aanloopt?
2: Ja, dan zijn ze alweer wat groter. Als ze zijn geboren zijn ze echt maar een paar centimeter. Maar als ze met moeder gaan meelopen, dan zijn ze zo ongeveer rond de 10, 12 centimeter.
0: Oh ja, oh goshie. Ik heb wel zin om ze te zien. Ja, ik zie ze eigenlijk bijna nooit hoor, egels. Ik zie ze echt te weinig. Ook bij mij in het dorp doe ik wel eens een rondje 's avonds en dan zie ik wel eens een egel, maar niet heel vaak. Ik vind het zo wonderlijk dat jullie er zoveel krijgen altijd.
2: Ja, ze komen ook uit een redelijk groot gebied, dat scheelt. Maar inderdaad, ze worden toch wel overal gevonden. Langs wegen, straatjes, in de tuin heel vaak.
0: En waarom is deze, je had het over een moeder met 3 kindjes die binnengebracht zijn. Waarom werd die dan binnengebracht? Wat was er mis mee dat ze niet gewoon konden blijven zitten waar ze zaten?
2: Nou ja, het was een beetje lastig. Die waren bij iemand in de schuur gaan zitten. Of in ieder geval de moeder was bij iemand in de schuur gaan zitten. Want die was eergisteren nog tot laat aan het klussen. Dus de schuur stond open.
0: Ja.
2: En toen heeft ze snel een nestje gemaakt met wat schuurpapier dat ze had gevonden. En wat andere spulletjes uit de schuur.
0: Ja.
2: Dus sowieso niet het meest ideale nestje. En die schuur moest ook daarna weer dicht, want die man ging weg.
0: Ach jeetje,
2: dus
0: Die
2: schuur ging dan weer dicht en dan konden ze geen kant op. Dus het was allemaal net even niet zo handig.
0: Nee, en dat een nest van schuurpapier, dat lijkt me ook niks, eerlijk gezegd.
2: Nee.
0: Ach, als je een babyegel bent.
2: Dat is niet ideaal.
0: Daar ga je moeder ook niet voor bedanken, natuurlijk. Wel gek geworden. Oké, goed. Dus een laag bakje met water neerzetten. Altijd verstandig in deze droge periode als je de egels een beetje wil helpen. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, en je kan ze ook heel erg helpen door toch weer kattenbrokjes neer te zetten. Omdat ze eten eigenlijk insecten, wormen en slakken. Maar die zitten ook allemaal best wel verstopt omdat het dus zo droog is.
0: Ja.
2: Dus ook met bijvoeren kan je ze heel erg helpen.
0: En is dat dan een kattenbrokje wat een natte brokje moet zijn of een hard kattenbrokje?
2: Harde kattenbrokjes.
0: Oké, harde kattenbrokjes. Ja. Okay. Goed, wat staat er voor vandaag allemaal op de agenda? Moet je iets bijzonders doen nog?
2: Nou ja, dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Je hebt vaak onverwachte dingetjes, dat je toch weer naar een dierenarts moet of dat soort dingen. Of de egels die binnenkomen, dat kan je ook nooit voorspellen. Dus eigenlijk ja, ga je er blanco in en ga
0: zie
2: je het
0: wel
2: allemaal meemaken.
0: Ja, ja. Goed, Suzanne, ik zal je niet langer van je werk houden, maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag en je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel.

0: Yola Wills met If You Could Read My Mind. Het is vandaag natuurlijk the day after. De enorme eclipse. En daar wil ik het ongetwijfeld nog even met je over hebben zometeen. Want wat was het? Een gezellig samen zijn al.
1: Ja, ik vond het wel.
0: Het was sociaal. Iedereen deelde brilletjes met elkaar. Wat een feest was het. Zometeen meer hier bij de ontbijttafel op NH. Na Rondé.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden, zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH. Dit is een Uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een Uittip.
4: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
8: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
9: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
10: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
11: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhorn opnieuw tegen de plannen van de overheid. Het is even geleden, 2 jaar zo'n beetje. Maar ze komen weer samen. Er worden honderden trekkers verwacht daar. Veel pensioenfondsen doen het goed sinds ze zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel. Door goede resultaten op de beurs kunnen de pensioenen waarschijnlijk volgend jaar omhoog. En overal in Noord-Holland genoten we natuurlijk van de zonsverduistering gisteren. Bij sterrenwachten op de hei en ook op het strand was het lekker druk. Straks weer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
16: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
15: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
17: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
15: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is er nog wat aan de hand op de weg in Noord-Holland?
18: Ja, op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Want bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag staat een auto in brand en de verbindingsweg is daar dicht.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
20: vakantie!
19: ANWB en gaan!
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: De ontbijttafel.
24: Met Pieter Kok.

0: Train met Drive-By. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege donderdagochtend. The day after de enorme eclipse natuurlijk. Het is 13 augustus. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Frank, ik wil toch eventjes op een moment nemen om jou een applaus te geven. Voor wat jij... Ik denk dat het wel de vader van het jaar award verdient ook. Voor wat jij gisteren voor elkaar gebokst hebt als het gaat om die eclipsebrillen. Wat heb jij gedaan, Frank?
2: Ik heb het heel efficiënt getimed. Het zijn, denk ik, hoogleraren logistiek. Die dit slechter plannen dan ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Veel strakker was onmogelijk.
2: Onmogelijk. 7:05 kreeg ik mijn eclipsebrillen door de brievenbus.
1: Echt?
2: Van de koerier.
0: Ja. Dat is toch ongelooflijk. Hoe lang geleden had je ze besteld?
2: Precies een week ervoor. Woensdagavond.
0: Ja. En het werd maar uitgesteld.
2: Dat was een stress, man.
0: Ja, vreselijk. Verschrikkelijk.
2: Dat was echt vreselijk. Ja. Vorige week woensdag had ik dus die brillen besteld. 4 stuks.
0: Ja.
2: Ik denk, mij heb je niet.
0: Nee, je hebt een kind van 6 maanden, maar die krijgt ook zo'n bril. Inderdaad. Kan me niet schelen.
2: Nou, en ik dacht ook, dan heb ik er één voor een buurman of buurvrouw.
0: Dat is leuk. Kan het sociale aspect.
2: En ik had 1 brilletje had ik nog uit 1999. Dus ik had 5 brillen totaal. Was de planning. Maar die brillen kwamen maar niet, joh.
0: Potverdorie.
2: Oh, daar ben je echt helemaal gek van. Hij kreeg steeds een melding van dat bezorgingsbedrijf... dat mijn pakketje was aangekomen op een locatie in de omgeving.
0: Oh, mooi. Ja, of een sorteercentrum. Dat je ook denkt, ja, maar ik hoef het alleen maar te hebben.
1: Ja, hoeft het niet te sorteren voor me. Ja.
2: En dan aan het eind van de dag kwam er steeds weer een melding... is 1 à 2 dagen vertraagd.
0: Ach.
2: Vreselijk.
0: Kreeg je ook, de bezorger is aangekomen in jouw regio.
2: Ja, dat. Ja, wat staat er nou voor onzin? Wat zijn dat nou voor tekst? Ik zal het even bijboeken. Wat staat er nou? Ik moet echt zoeken.
0: Het is allemaal AI, hè?
2: Nou, dat is wel een rare AI. Want
0: de bezoeker is onderweg. Ja, vanaf waarheen? Hoeveel
1: steden
0: in de rij ben ik?
2: Want het is gewoon een geel busje, rij naar mijn brievenbus.
0: Ja, dat is niet zo moeilijk.
2: En dat deed hij uiteindelijk ook niet. 18:57 heeft de bezorger afgezien.
1: Oh, wat fantastisch. Oh,
2: had ik ineens 4 brillen.
0: Ja.
2: Want ik had het natuurlijk al helemaal voorbereid.
0: Die waren op dat moment nog ongeveer 2,5 uur goud waard, die dingen.
1: Ja,
2: toen. Hè? Ja, inderdaad.
0: Nu niet meer. Nu hebben we er geen reet aan.
2: Nee. Oh, wat was ik blij dat ik ze had, zeg.
0: Ja.
2: Klepperende brievenbusje. Ik ben nog nooit zo blij geweest met dat brievenbusje.
0: En heb je toen vervolgens tegen jouw vrouw Kim ook heel cool gespeeld? Nee, ik heb ze gewoon binnen. Of heb je staan juichen en staan spreken als een klein kind bij de brievenbus?
2: Ja, dat laatste natuurlijk. Want Kim merkte ook wel dat er wat aan de hand
0: was. Oh ja, dat ook wel. Je kon het niet verbergen.
2: Precies. Nee. Ze zei, dit is toch een brilletje voor de kinderen? Ik zeg, helemaal niet. Dat is mijn brilletje.
1: Heb je wel de bezorger even bedankt?
2: Nee.
1: Waarom niet? Heb je niet de deur nog even open gedaan? Het is ook een zware taak voor iedereen.
0: Weet je wat een zware taak is? Alle pakketjes die hij daarna moet bezorgen met eclipsebrillen... die daardoor net aan, zeg maar, om 21:15 aankomen. Ja. Omdat die,
1: gewoon eentje lostrekken om 21:15. Gewoon maar zelf
0: even kijken. Ja, pech gehad.
1: Dan zijn we er niks
0: maar dan kan ik in ieder geval zelf nog kijken, jongens. Heb je ook een DHL-bezorger met bril gezien? Ja. Zometeen naar de tractoren in Schermerhorn.

0: The Jacksons met Blame It on the Boogie.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Vandaag verzamelen naar verwachting zo'n 400 tractoren in Schermerhorn. Doen ze allemaal als protest van Noord-Hollandse boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet en om aandacht te vragen voor de gevolgen daarvan voor de boerenbedrijven. Eén daarvan is melkveehouder Jack Rijlaarstam uit Stompetoren. En ik heb Jack aan de telefoon. Jack, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Waarom sta jij daar vanavond?
3: Ja, om aandacht te vragen voor de onzin die de minister over ons uitstort.
0: We hebben het over minister Van Essen, geloof ik, in dit geval, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe zit het nou precies? Want de laatste boerenprotesten zijn van ongeveer 2 jaar geleden. Het was een tijdje redelijk rustig, maar toen heeft hij een bepaalde brief gestuurd waar de boeren over gestruikeld zijn.
3: Hij heeft een kamerbrief gestuurd waarin behoorlijk wat maatregelen staan. En op zich, iedereen die wil van het stikstofslot af. Dus maatregelen die zijn goed, alleen... Je moet wel eerst gaan kijken wat er schort, wat er moet gebeuren. En daarna ga je maatregelen nemen. Ja. En nu heeft hij het andersom gedaan. Hij heeft nu gewoon maatregelen in de kamerbrief gezet. Zonder te kijken wat er eigenlijk in de gebieden nodig is.
0: Ik heb even naar die brief zitten kijken, Jack. Ja, dat snap ik. Ik heb even gekeken naar die brief, Jack. Maar waar zal ik beginnen? Ik kom cijfers tegen waar ik niks van begrijp. Fosfaatrecht 2035, 0,164, ammoniak, nog wat of zo. Ik begrijp er ook geen snars van. Kun je er wel chocola van maken van wat hij precies geschreven heeft?
3: Ja, kijk, het is ons vak en wij weten wel precies waar het over gaat.
0: Maar leg dat eens uit dan. Heeft hij iets voorgesteld wat onhaalbaar is? Heeft hij iets voorgesteld wat misschien wel te doen is, maar alleen maar in bepaalde gevallen? Wat is het probleem?
3: Nou, hij heeft eigenlijk maatregelen voorgesteld, zoals overgangszones rond natuurgebieden. En je zult eerst moeten gaan kijken wat er nou mis is in de natuurgebieden. En dan ga je daar maatregelen bij bedenken. Maar nu heeft hij gewoon voor alle natuurgebieden overgangszones aangewezen. En daar worden gewoon de boeren gedwongen om te reserveren of te vertrekken.
0: Ja, want dat zijn die bufferzones van 500 meter rondom een natuurgebied of iets dergelijks. Dat is, er zitten heel veel boeren tegen die natuurgebieden aan natuurlijk.
3: Ja, precies. Maar kijk, je zult eerst in de gebieden moeten kijken wat er aan markeert. Want als er bijvoorbeeld aan de waterkwaliteit wordt markeerd of het beheer is niet goed, of er lopen te veel ganzen, of er is tekort water. Ja, dan helpt boeren weghalen rond die zone. Dat helpt helemaal niet.
0: Helpt dan ook niet. Nee, oké.
3: Okay. Het komt erop neer dat de minister die heeft een keukenkastje, er komt water uitlopen en hij legt er een ring van zandzak omheen, zonder te kijken wat nou het probleem echt is.
0: Ja, precies. Dus het gaat meer om het probleem dat jullie vinden dat er niet goed gekeken is naar wat nou uiteindelijk de situatie exact is.
3: Juist, dat moet je eerst in beeld brengen. Stikstof en dan
0: ja, precies. Stikstof is eigenlijk als enige boosdoener aangewezen op dit moment.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Oké, een ander punt uit zijn plannen is dat je mest bijvoorbeeld niet meer mag uitrijden op het land van je buurman. Is dat iets dat nu wel veel gebeurt? Doe jij zoiets?
3: Ja, natuurlijk. Op dit moment hebben we een mestwetgeving. Op elk hectare grond mag een bepaalde hoeveelheid mest aangewend worden. En mijn akkerbouwbuurman heeft geen vee. Dus die mag gewoon mijn mest aanvoeren om zijn gewas te laten groeien.
0: Ja.
3: Dat zou nu eigenlijk niet meer mogen. Want men wil dat een veebedrijf grondgebonden is. Dus dat hij de eigen mest van de eigen veestapel op de eigen grond... aan kan wenden.
0: Ja, maar dan heb je over het algemeen te veel. Hè? Ik ken wel meerdere mensen in de omgeving met die problemen. Die zeggen ook, ja, dan moet ik dus mijn mest afvoeren en dan moet ik vervolgens kunstmest terugkopen.
3: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal krom. Maar kijk, het is al raar dat ik mijn akkerbouwbuurman niet mag helpen met het bemesten van zijn land. Ja, en als ik dan ook nog mest af ga voeren en ik moet kunstmest aankopen om mijn eigen gewas te laten groeien. Ja, dat is dubbel opvreemd.
0: Ja, dan slaat het helemaal nergens meer op. Nee, dat begrijp ik wel. En wat gebeurt er nou met jouw bedrijf als de plannen zoals ze nu voorgesteld zijn toch door zouden gaan?
3: Als de normen van grondgebondenheid gaan gelden, moet ongeveer de helft van het aantal koeien weg. Als de fosfaatnorm, die moeilijke getalletjes uit over had, als die gaan gelden, moet ongeveer de helft van de koeien weg. En ik zit vlakbij de Alefpolder. En daar zou een overgangszone van 500 meter gelden. En daar zit ik net buiten. Dus dat zou dan voor mij geen impact hebben.
0: Nee, precies. Maar de helft van je koeien wegdoen, dat is wel eventjes... dan gaat niet werken op de begroting, neem ik aan.
3: Dat vindt mijn financiën niet zo leuk. Want die wil heel graag dat ik aan het eind van de maand een beetje rente en aflossing ga betalen.
0: Ja, precies.
3: En dat wordt dan best wel lastig.
0: Ja. Gaat het jullie nou alleen om de plannen of ook omdat er geen overleg met de boeren is geweest?
3: Nou, dat is het rare. Er is weinig of geen overleg geweest met de landelijke overheid. Maar in Noord-Holland zitten we met de provincie Noord-Holland best wel vaak op tafel. We hadden best wel redelijke plannen uitgewerkt om dingen te doen in samenspraak. En dus het overleg met de provincie Noord-Holland, dat is er wel. Alleen die wordt nu eigenlijk gewoon gepasseerd door de minister. Ja, en dat is eigenlijk wel heel raar. En
0: krijg je daar reacties op ook van de provincie die zegt van ja, de minister komt nu met iets waar we eigenlijk ook niet helemaal klaar voor waren nog?
3: Ja, die gaan straks ook in overleg met de minister om te kijken of er nog wat te redden valt. Want ja, die gaan liever samen met ons wat doen dan dat ze tegenover elkaar staan.
0: Ja, dat lijkt anders in Brabant of Friesland te gaan, geloof ik, hè, op dit moment. Dat gaat met de provincie daar iets minder soepel, dacht ik.
3: Nou ja, in Brabant dat ging het al een paar jaar wat moeizaam. In Friesland valt het volgens mij wel mee. Alleen daar heeft nu de MLB van Johan Vollebroek heeft wat handhavenverzoeken bij 5 melkveebedrijven neergelegd.
0: Ja.
3: Die bedrijven hebben een geldige vergunning. Alleen ja, de MLB wil een statement maken. Dus die wil gewoon die bedrijven de nek omdraaien.
0: Ja, hartstikke pittig allemaal. Vanavond dus dat protest. Hoe gaat het er precies uitzien? Wat gaat er gebeuren? Moeten we allemaal binnen blijven? En kunnen we niet meer met de auto erdoor en zo?
3: Nee, dat is juist niet de bedoeling. Het is voornamelijk bedoeld voor de boeren zelf, zeg maar. Dus we hebben een perceel afgezet waar 400 tot 450 trekkers een statement maken. Met een symbool wat we gaan uitbeelden. Dan hebben we een podiumpje met wat sprekers. En dan proberen we wat informatievoorziening te doen. En iedereen een hart onder de riem te steken. En een muzikale afsluiting. En proberen we iedereen toch een beetje positief weer in huis te krijgen.
0: Ja.
3: Maar het is dus absoluut niet de bedoeling om iets te blokkeren. Of
0: nee,
3: mensen overlast te bezorgen.
0: Nee.
3: Zo doen we dat niet in Noord-Holland.
0: Maar je hoort wel nog eens een trekker langs rijden daar in de omgeving in ieder geval. Want het zijn er nogal wat, hè? Er komen er iets van 400, is het idee.
3: Ja. De meeste die hebben een toeter mee. En die
0: ga je wel horen. Dus, dat snap ik.
3: Het zal gerust wel iets rumoerig
0: zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Komt er nog iemand van bijvoorbeeld de landelijke overheid of anders de provincie bij kijken?
3: Nou ja, het is een reces, dus dat was een heel mooi excuus voor deze mensen om niet aan te sluiten, zeg maar.
0: Oh ja, oké. Okay. Goed, laten we hopen dat het iets van effect heeft en dat jullie toch wel weer positief om tafel kunnen de komende tijd. Mooi zo. Dankjewel, melkveehouder Jack Rijlaarsdam over het boerenprotest vanavond in Schermerhoren.

0: Shoes in Texas. En daar is iets mee aan de hand met dit nummer. Handen met deze artiest ook in zijn algemeenheid. Ellen Langley.
1: Ella?
0: Ja. Zij staat op het punt om een record te breken dat 23 jaar al stand houdt.
1: Wat voor record dan?
0: Beyoncé, die op nummer 1 heeft gestaan. Ja? Met 2 nummers. In 1 jaar, in 2003 was dat. En het lijkt erop dat ze dat, als ze nog 1 week op nummer 1 blijft staan, deze Ella Langley, dan heeft ze dat record verbroken. Van Beyoncé na 23 jaar.
1: Met dit nummer?
0: Met dit nummer.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik best wel cool.
0: Ja, vind ik ook best wel cool. En je hoort het een beetje, Shoes in Texas, lekker gezellig. Maar het is meer dan dat. En we gaan nog heel veel van deze dame horen, denk ik.
1: Wauw, ja. 27.
0: Ze is inderdaad 27. Ondertussen is het ook 7:27 en is het tijd voor het nieuws. En daarna het weer met Jan Visser.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
22: Ik ben Fanny Henkert. Ik kom uit Hilversum.
23: Ik ben Jan. Ik woon in de Entree in Alkmaar.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 19:30 in Abbenes, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhorn opnieuw tegen plannen van de overheid. Ze zijn boos over nieuwe stikstofplannen rondom natuurgebieden. En er is nauwelijks maatwerk, zeggen ze. En ook wordt er niet met ze overlegd. Nou, daar zijn ze boos over. Bij de demonstratie in Schermerhorn worden honderden trekkers verwacht vanavond. De boeren zetten hun trekkers zo neer dat er vanuit de lucht een protest te zien is. Een protesttekst. Het is niet de bedoeling dat er blokkades komen, zegt de organisatie. Maar er zal in de omgeving natuurlijk wel wat te doen zijn, want er rijden een hele hoop trekkers door de straten. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk iets omhoog, met 0,5%. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs? Nou, dan gaan de pensioenen omhoog en ook andersom dus. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed, maar het tweede kwartaal zat het in de lift.
26: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen.

0: het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
1: De eerste wedstrijd van Xavi, zoals we het blijkbaar zeggen. En Oranje is eind volgende maand. Duitsland is dan de tegenstander in de Nations League.
2: Dus we hebben een Spanjaard opeens als bondscoach. Hebben we dit vaker meegemaakt? Iemand uit het buitenland die Nederlands bondscoach is?
1: Ja, 1978.
2: Oh, wie was dat dan?
1: Dat weet ik wel. Ga ik nu zeggen...
2: 88 was Rinus Michels.
1: Ja, nee, in 78 was Oostenrijk. En dan kom ik toch niet op die naam, joh. Oh. Ernst Happel.
2: Oh, toch. Daar is die.
1: Ernst Happel, ja. Okay. Wonderbaar. Ja.
2: Maar dat is 50 jaar geleden dus. Tenminste.
1: Ja, dit is een unieke keuze. Ja. En het is ook wel heel bijzonder. Want het lekte dus inderdaad niet uit zoals deze...
2: Ik weet echt niet wie deze man is. Sorry. Ja. Wie is deze man?
1: Het is een legende, man. Het is wel echt een hele grote voetballer geweest. Alleen als trainer heeft hij nog niet zo heel veel klaargespeeld. Hij is wel even trainer geweest van Barcelona. Daar volgens mij ook één keer kampioen geworden. Daarna een beetje in het Midden-Oosten gewerkt. En nu komt hij dus na 2 jaar niks gedaan te hebben naar het Nederlands elftal. Maar het is wel echt zo'n jongen uit de Barcelona-school... die helemaal opgevoed is volgens de wetten van Cruijff, zeg maar.
2: Ja.
1: En ja, dat is echt een goede voetballer. Bijna ruim 500 wedstrijden voor Barcelona.
2: Oké. Okay. Was het niet Louis van Gaal die zei... goed paard maakt nog geen goede ruiter?
1: Ja, Co Adriaanse was
2: dat. Oh, was dat?
1: Maar een beetje dezelfde type.
2: Zelfde man.
1: Ja. Absoluut waar. Dus helemaal de vraag. Maar ja, dit is wel een... Ja, ik vind het wel spectaculair.
2: Ik vind het ook spectaculair. Ja, ik ga helemaal met jou mee. Ik weet hier nog veel te weinig van. Ik wil hier veel meer van weten.
1: Anne heel moeilijk kijken ondertussen.
2: Ja, die is Ernst Happel aan het googlen. Dat is niet echt een vrij plaatje.
3: Ja, dat ook.
1: Ernst Happel,
3: en ik snap niet waarom een buitenlandse trainer...
1: Waarom?
3: Is dat vetter of zo?
2: Nou, de afgelopen jaren met de Nederlandse trainers niet echt goed gegaan. Vind je wel?
1: Nee,
3: ik had gehoopt dat het misschien Sarina zou worden of zo. Dat had
2: Sarina Wiegman. Maar die heeft al gezegd dat ze er geen zin in had.
3: Vind ik toch jammer.
2: Ja, is ook jammer.
3: Ik dacht, misschien doet ze schijnbeweging komt ze toch.
2: Ja, zou kunnen. Maar nee, gaat niet gebeuren.
1: Nee.
2: Maar deze Xavi.
1: Xavi. Het is een kat, ik weet het niet. Het is een Catalaan
2: ook. X-A-V-I, hè?
1: Ja, meneer Hernandez.
2: Ja, meneer Hernandez. Maakt veel makkelijker. Ja. Stond niet op zijn shirt, denk ik, of wel? Op zijn shirt stond Xavi waarschijnlijk. Xavi niet Hernandez.
1: Nee, inderdaad. Xavi stond op zijn shirt. En we hebben een middenvelder in Nederland. Xavi Simons.
2: Ja.
1: En die is vernoemd naar deze Xavi.
2: Meen je niet?
1: Ja. Ja.
2: Jeetje.
1: Komt wel erg dichtbij.
3: Dan mag je wel mee, toch?
2: Krijg gewoon een plekje in de basis. Ja,
1: ja inderdaad. Lijkt me ook. Meer nieuws in de app of op rnnieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
2: Het is natuurlijk vandaag de day after. Jan, of niet?
4: Ja, dat kunnen we wel stellen.
2: Toch wel, hè? Ja. Vertel eens eventjes, hoe heb jij de eclipse beleefd, Jan?
4: Ja, in alle rust in ieder geval.
2: Fijn.
4: En af en toe gekeken door een prachtig eclipsbrilletje... dat ik van een ontzettend aardige dame Annie uit Permanent heb mogen ontvangen.
2: Oh ja, hoe kwam Annie bij jou terecht dan, Jan?
4: Ja, via jullie.
2: Echt waar, wat lief. Ja. Had ze gewoon even gehoord dat jij geen brilletje had... want jij kon hem niet vinden meer, hè?
4: Ja, klopt, ja.
2: Nou, wat lief. Dus die ze komen brengen naar jou, Jan?
4: Nee, ik heb het zelf
2: even opgehaald. Ach, wat lief, wat heerlijk dat dat allemaal goed gekomen is. Maar je hebt dus in alle rust lekker kunnen kijken, Jan.
4: Ja, zeker. En die continu, hè. Want brilletjes 1999, hoe goed bewaard en hoe goed geconserveerd... die zijn volgens de kenners, kunnen die toch...
2: Ook weer niet overbrengen. Te lang blijven kijken, ja.
4: Dus precies, niet te lang, maar van af en toe. Dus En wat er opviel, want het meest opvallend was dat het gewoon natuurlijk... Het begon een beetje te schemeren, maar verder veranderde er niet zo heel veel.
2: Nee, werd het wel wat fris, of heb ik dat bedacht?
4: Nou, nauwelijks. Ik zag van Peter de Vries, die vroeger bij het KNMI heeft gewerkt. Die had ook een overzicht gemaakt en die zei van... nou, ik zie het aan de temperatuur nauwelijks. En ook aan mijn zonnepanelen niet eens, zei hij.
2: Oh, echt?
4: Ja.
2: Dus we kunnen met veel minder zon eigenlijk prima toe.
4: Ja, dat inderdaad. Ja. Het scheelt wel qua temperatuur.
2: Ja.
4: Maar niet zo heel veel. Maar het is natuurlijk 's avonds. Kijk, midden op de dag zal het wel wat schelen. Want dan, dan demp je die zon behoorlijk natuurlijk. Ja. Hè?
2: En zag je een beetje mensen op straat ook brilletjes delen met elkaar en dat soort dingen?
4: Nee,
2: Jan?
4: Eigenlijk niet heel weinig.
2: Nee, meen je dat nou?
4: Het was heel rustig in de buurt. Ja,
2: ja het was bij ons echt hartstikke gezellig. Maar niet iedereen heeft zo'n mooi balkon als jij natuurlijk daar, hè, Jan. Waarvan je het zo mooi kunt zien.
4: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook later als met huizen te kampen, die er aan de overkant staan. Maar goed, om 8 uur was dat wel goed te zien.
2: Was dat prima te doen. Ja. Maar heb je er ook een beetje van genoten? Heeft het je een beetje geraakt? Of,
4: Nou, geraakt. Ik vond het wel mooi.
2: Ja.
4: Maar als je zo die beelden uit Spanje bekijkt, met die corona en zo.
2: Die
4: complete zonsverduistering. Ja, dat geeft toch wel iets heel bijzonders.
2: Voor de duidelijkheid, want ik merk dat weinig mensen zin hebben om het woord corona te gebruiken. Maar dat noem je toch gewoon die lichtring die je eigenlijk ziet.
4: Ja,
2: als die
4: klopt.
2: Precies
4: dat zijn eigenlijk, en dan kun je ook zeg maar die burst, die vlammen zien van de zon, hè, eventjes. Ja. Want dat zie je normaal natuurlijk. Dat is gewoon onmogelijk om dat te zien.
2: Ja, echt waanzinnig, Jan. Ik heb er stiekem toch wel van genoten. Ik was een beetje skeptisch.

0: sceptisch, maar het is goed gekomen met mij.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. Laten we naar het weer van vandaag gaan. Want volgens mij wordt het, op zijn minst bokkie heet.
1: Ja, dit is even een ander dingetje vandaag en morgen, hoor. Hoewel de lucht gelukkig wel droog is, dat scheelt in ieder geval. Maar het wordt dus overal tropisch vandaag. En de temperatuur komt uit op veel plaatsen op zo rond de 33 graden. Verder uiteraard droog weer en veel zon en een zwakke tot matige oostenwind. En ja, nogmaals, het is gelukkig dat de lucht niet al te vochtig is. Daardoor is de hitte te dragen, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou ja, in het zuidoosten van het land kan het kwik zelfs oplopen naar 36 graden, Zuid-Nederland. Nou, morgen dan eveneens droog en zonnig weer. De wind gaat wel al in de ochtend zwak tot matig waaien uit richtingen tussen zuid en west. En later draait de wind naar noordwest in de middag. En dan begint het op de stranden wat te verkoelen. Maar voor de rest ook morgen vergelijkbare temperaturen als vandaag. En in het binnenland wordt het zelfs nog warmer. De beeld kan uitkomen op 35 graden. En in het zuiden van het land 37 graden.
0: Ja.
1: Dus dat zijn echt wel bijzonder hoge temperaturen.
0: Dat mag je zeggen, Jan. Ja. En dat is zelfs ook bij ons op Texel 30 graden aan gaat tikken. Dat is ook nogal wat natuurlijk. Hè? Dat gebeurt ook niet zo vaak.
1: Niet vaak, nee.
0: Nee.
1: En morgenavond komt er dan geleidelijk wat meer bewolking. En dan begint het langzamerhand in de kustprovincies, dus ook bij ons, wat meer af te koelen.
0: Okay.
1: Dus,
0: maar wordt het dan wel wat drukkender ook, of valt dat mee?
1: Dat valt waarschijnlijk nog wel mee, ja.
0: Oké, maar we kunnen wel nog s'avonds op vrijdagavond nog lekker een barbecue'tje buiten doen, toch? Of niet?
1: Ja,
0: of,
1: want als er een bui komt, de kans daarop is niet groot. Dat is wat meer weggelegd voor zaterdag, maar... Ja. Dat ziet er allemaal wel goed uit.
0: Oké, mooi Jan, we zijn voor nu dan eventjes op de hoogte. En straks gaan we wat verder vooruit kijken wat er allemaal aan zit te komen, goed?
1: Ja, gaan we doen.
0: Tot zo, Jan.
1: Tot zo.
0: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Wel leuk trouwens voor Jan dat die bril nog geregeld is door Annie, de luisteraar uit Purmerend.
2: Ja, superlief. Ze belde gisteren.
0: Ja, ze belde om te zeggen, ik heb voor Jan nog wel een brilletje.
2: Echt lief.
0: Ah, echt lief. Je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
2: Nee, maar wel twee meldingen. Eentje dus nog op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Want bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag zijn bergingswerkzaamheden. En de verbindingsweg is daar dicht. En ook op de A10 een melding van knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan staat een kapotte vrachtauto en de oprit is daar dicht.
0: Oké, dan zijn we weer op de hoogte. Thuis in heel Noord-Holland. En zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart met Stromma door Amsterdam. Voor twee personen.

0: Bob Marley met Iron Lion Zion.
1: NH ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, daar zijn we dan alweer. Het is alweer ruim 7:15 geweest. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stromma voor maar liefst 2 personen. En dit is de vraag van vandaag.
4: Deze helpt je vaak de weg zoeken in het donker.
0: Hé, wat?
4: Deze helpt je vaak de weg zoeken in het donker.
0: Deze helpt je vaak de weg zoeken in het donker. Vaak. Niet altijd. Ik heb geen idee.
4: Deze helpt je vaak de weg zoeken in het donker.
0: Nou, wat is dat? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Zo, was ik er even vroeg bij.
0: Ja, je was er inderdaad vroeg bij. Wat is je naam?
5: Diana.
0: Diana, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ik denk een zaklantaarn.
0: Een zaklantaarn. Eens even kijken of je gelijk hebt. Nee, is niet goed. Ah, verdikke me. Volgende keer beter hoor, Diana.
5: Yes, doe mijn best. Doei.
4: Deze helpt je vaak de weg zoeken in het donker.
0: 2 kaarten voor de rondvaart door Amsterdam kunnen van jou zijn als je denkt te weten waar het over gaat. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Morgen met Johan.
0: Johan, wat denk jij dat het antwoord is?
6: Ik dacht aan de Polster.
0: De Polster, even kijken. Nee, hij is niet goed, maar ik snap de denkrichting. Je zit er niet ver vandaan. Volgende keer beter hoor, Johan.
6: Oké, dankjewel.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
7: Met Petra.
0: Petra, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Een kaars.
0: Een kaars, even kijken. Nee, het is ook geen kaars, Petra.
7: Jammer.
0: Volgende keer beter hoor.
7: Dag.
0: Doeg.
4: Deze helpt je vaak de weg zoeken in het donker.
0: Het is geen kaars, het is niet de Polster. Wat is het wel? 088-850-5152. Het is je enorm gegund natuurlijk, die 2 kaarten voor de rondvaart door Amsterdam. Maar dan moet je wel bellen, want dat is de enige manier om hier in de uitzending te komen en kaarten bij mijn bureautje weg te slepen.
4: Deze helpt je vaak de weg zoeken in het donker.
0: 088-850-5152. En gewoon bellen met de telefoon, hè, voor de duidelijkheid. Niet stiekem WhatsApp aanzetten, want daar gaat het niet mee lukken. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hoi, goedemorgen Pieter, met Anna.
0: Anna, goedemorgen. Wat denk jij dat het antwoord is?
8: De maan.
0: De maan. Eens even kijken.
4: De maan.
0: Anna, dat is helemaal goed.
8: Yay!
0: Jawel! 2 kaarten voor de rondvaart met Stromma door Amsterdam zijn helemaal voor jou.
8: Superleuk.
0: Gefeliciteerd. Grote vraag is, weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
8: Mijn neefjes en mijn nichtjes, denk ik. Gezellig.
0: Wat gezellig. Ik wens je heel veel plezier met de kaarten en maak er een mooi dagje van, hè?
8: Super.

0: Roxy Music met Dance Away. Ik ga Frankje er even bij halen, want ja, Frank, het is vandaag natuurlijk the day after. Ja. Hoeveel foto's heb jij op je telefoon die nou een heel slechte weergave zijn van, van de zonsverduistering?
1: Ik heb ze al weggegooid.
0: Ja, heb je ze al weggegooid? Ja, ik heb hier in de uitzending lopen vertellen. Daar zeiden heel veel mensen, ja, je moet gewoon een selfie maken. Want dan kun je ook je ogen niet beschadigen. Dan kijk je in je selfiecamera, ja, zeg maar. Ja. En dan maak je een foto van de zon. Je ziet helemaal niks.
1: Niet te geloven.
0: Je zag helemaal niks. Ik heb helemaal zitten mijn best zitten doen om dat nog in te zoomen en te doen en weet ik veel wat allemaal. Het sloeg helemaal nergens op.
1: Je moest ook het brilletje ervoor houden.
0: Ja, oh, dat ja, ook.
1: Ja, ik heb allemaal foto's gemaakt van dat karton.
0: Ik heb echt, ja, precies. Ik heb ook echt mijn best gedaan om wat van te maken, maar het sloeg helemaal nergens op. Nee, maar mocht je nou wel een mooie foto hebben, ja, of wil je met ons, het zou ik eigenlijk het allerleukste vinden, willen delen wat de foto is die je gemaakt hebt. Ja. Ook als het helemaal nergens op sloeg.
1: Ja.
0: Ja, dat zou het echt het allermooiste zijn. 088-850-51-52 kun je gewoon in WhatsApp gebruiken en de foto even toesturen van, ja, nou ja, waar je van gehoopt had dat het zo'n prachtig mooie foto van de zonsverduistering was. Anne, heb jij goede foto's gemaakt van de zonsverduistering?
2: Nul.
0: Ook niet geprobeerd zelfs?
2: Nee.
0: Oh, ja, nee,
2: ik zag iedereen het doen en toen dacht ik, dit is gewoon een herinnering die ik even moet opslaan. Maar ik heb wel spijt van.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ik hoop dat de luisteraar het goed kan maken voor je. Dat gaan we proberen in ieder geval.
3: De ontbijttafel van 6 tot 10.
0: 088-850-51-52. Daar kun je gewoon een foto naartoe sturen. Ik krijg de eerste foto al binnen. Oh ja, dat is inderdaad een heel mooi blik. Ja, dat is niet de beste foto, zullen we maar zeggen. Stuur hem vooral eventjes in. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is Solid Heart.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Dit is een uittip.
5: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
11: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
12: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
13: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
14: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
15: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: De mooiste foto's komen binnen hoor, via 088 850 51 52. Sommige mensen hebben net zoals Anne helemaal een picknick ervan gemaakt.
1: Ja,
17: lekker zitten kijken met z'n allen naar die eclips. Als je je foto in wil sturen, ja, bij mij. Ik heb één heel slechte foto waar je totaal niks op kunt zien. Maar als je er nou ook even van hebt, 088 850 51 52. Of misschien wel een beetje zelf met de eclipsbril op. Dat
1: ja,
17: soort
1: die
17: dingen.
1: Heb ik nog wel.
17: Ja, die heb je wel van jezelf?
1: Ja.
17: Oh ja, dat dan weer wel. Mag je ook insturen, 088 850 51 52. Dan nu, 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. En dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhoorn opnieuw tegen plannen van de overheid. Er worden daar honderden trekkers verwacht. Maar, zegt de organisatie, we gaan niks blokkeren. Veel pensioenfondsen doen het goed sinds ze zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Door de goede resultaten kunnen de pensioenen volgend jaar misschien wel iets omhoog. En overal in Noord-Holland genoten we dus van de zonsverduistering gisteren. Bij sterrenwacht op de hei en aan het strand was het druk. Stonden zelfs lange files. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
19: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
20: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
21: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
20: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
21: Oh, ja.
20: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
19: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: Een paar meldingen. Eentje op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag zijn bergingswerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht. 1 file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein 10 minuten. En ook een melding op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Want bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan staat een kapotte vrachtwagen en de oprit is daar dicht.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
25: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
28: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
29: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Ace of Base met The Sign. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege donderdagochtend. Het is the day after. Het is 13 augustus en wat hebben we met z'n allen toch ongelooflijk lekker genoten gisteren. Ik had niet gedacht. Anne, ik moet heel eerlijk zijn, ik had niet gedacht.
1: Nee, en ik dacht ook stiekem dat je dat dan vandaag nog een beetje ging volhouden. Dat je dat dan toch niet echt vet vond.
0: Het was zo ontzettend leuk.
1: Ja, goed, fijn. Ja,
0: ik heb het natuurlijk over de zonsverduistering van gisteravond tussen 7:10 en 9:10 grofweg. Vond die plaats en ik heb daar helemaal in gezwommen van gezelligheid.
1: Ja. Had ik ook niet verwacht, moet ik zeggen, hoor.
0: Nee, ik ook niet. Ik had 2 cd's op elkaar geplakt, zodat ik nog ergens doorheen kon kijken. In ieder geval niet door het gaatje voor de duidelijkheid, maar het metalen gedeelte. Ik zeg dat maar even bij.
1: Ja, bedankt.
0: Dat is niet voor iedereen goed gegaan misschien gisteren.
1: Nee.
0: In de tussentijd liep ik. Dus ik was ergens bij een picknicktafel gaan zitten, midden in de polder. Op een plek waar bijna niemand was. Samen met mijn vrouw en mijn dochter. Supergezellig, 2 cd'tjes. Zouden nog 2 vriendinnen van mijn dochter langskomen fietsen en zo. Allemaal prima voor elkaar. Maar we hadden dus niet zo'n eclipsbril.
1: Mm-hmm.
0: Op het moment suprem, een paar minuten voordat het zover is, loopt er opeens een man langs. Komt uit het niks opzetten, terwijl je had goed zicht daar, maar ik had hem niet aanzien komen. Zonder shirt, met eclipsbril.
1: Ja.
0: Daar mocht ik hem van lenen.
1: Dat is toch fantastisch?
0: Dat was fantastisch.
1: Ik was ook een uitlener en dat vond ik dus een hele dankbare taak.
0: Dat snap ik wel.
1: Ik voelde me heel verantwoordelijk ook met mijn eclipsbrilletje. Want ik was met 2 vrienden.
0: Ja.
1: Dus wij gaven de hele tijd door op het kleedje. Want ik had natuurlijk ook een picknickkleedje.
0: Ja, natuurlijk een kleedje geregeld.
1: Meegenomen.
0: Ja. Het is goed om een vriend van Anne te zijn, hoor. Want dan is het altijd goed voor elkaar.
1: Ik voelde me dus een hele sociale eclipser.
0: Maar dat was alleen met je vrienden? Of heb je ook buiten de groep gedeeld?
1: Ja. Oh, okay. 2 jongetjes en een vader.
0: Echt waar?
1: Die dus door een cd aan het kijken waren.
0: Ja, maar keken ze door het gaatje? Of
1: ja.
0: Nee, toch?
1: Jawel.
2: Geloven.
0: Er zijn toch niet echt mensen die door het gaatje van de cd kijken, toch dan?
1: Nou ja,
0: je hebt het echt zien gebeuren.
1: Ja. Ik heb geen cd meegenomen, want ik dacht, nou, sorry.
0: Maar hebben ze dat veel gedaan? Hebben ze dat veel gedaan? Hebben ze dat echt zitten...
1: Nou, ik heb niet geteld.
0: Nee.
1: Ik heb niet geteld, maar...
0: Hoe lang ze zaten er... Maar dan zie je toch ook... Dan ben je toch geen enkele verblind. Dan doe je toch je ogen dicht. Dan zeg je, dit werkt niet, die cd. Dan gooi je hem weg.
1: Ja, toch? Ik heb geen idee.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Oké. En jij, Frankie, jij hebt gewoon lekker met de eclipsbrilletjes... Ja. Om, wat was het, 7:03 door de brievenbus kwamen.
2: Dus ik had er ineens heel veel.
0: Ja,
2: dus ik heb echt een paar uitgeleend. Het was hartstikke leuk. Ik heb echt het evangelie van de eclips gepredikt.
1: Ja.
2: Kijk nou, mensen staan. Dan houden ze, joh, je moet kijken. Kom even kijken. Dat zei iedereen, echt wat leuk eigenlijk.
0: Ja, ik heb een paar... Inderdaad, net zoals mijn eigen opnames, knijter mislukte foto's binnengekregen.
1: Ja.
0: Maar ook een paar echt prachtige. Bijvoorbeeld van schaduw op een woonboot op de zijkant.
3: Oh,
0: en daar was ook voor gezegd, gisteren hadden we zo'n kenner aan de lijn. En die zei ook, dan zijn de schaduwen door een boom heen bijvoorbeeld opeens allemaal soort van halve maantjes, soort van sikkeltjes.
3: Oh.
0: Heb ik zelf niet ervaren, want ik zat midden in die polder geen boom te bekennen.
3: Oh, nee,
0: maar prachtige beelden.
3: Ja,
0: als je nog wat wilt delen met ons hier bij de ontbijttafel, wordt zeer gewaardeerd. 088-850-51-52. Jezelf met een eclipsbril mag.
1: Ja,
0: of een heel zwakke foto van die eclips. Daar heb ik ook een paar van in de telefoon.
2: Inderdaad, daar heb ik wel zin in. De echte mislukkelingen, zeg maar. Die, wat die hebben we allemaal gemaakt.
0: Zeker. Ja. Leuk. Dus geef hem gewoon door via 088-850-51-52. Want die selfie stand op je telefoon, die werkte niet.
1: Nee, dat heb ik ook geprobeerd. Ik heb er nog wel eentje dat ik voor de zon stond. Want ik zag het

0: De Rolling Stones met Paint It Comma Black.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: We hebben witte rook. Er is een nieuwe bondscoach. Xavi. Ik weet alleen echt eigenlijk verdomd weinig over hem. Iemand die dat gelukkig wel weet is natuurlijk Barbara Barend. Barbara, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Kunnen we al stellen dat we wereldkampioen worden? Is dat er veel van het goede?
3: Nee, was dat maar zo'n feest. Nee, het is wel een verrassende keuze. Natuurlijk een buitenlandse bondscoach. Het had nog niet meer voorgekomen. Ja, het is heel duidelijk. Spanje doet het natuurlijk fantastisch. Wereldkampioen geworden. En een duidelijk signaal dat we een Spanjaard aanstellen die eigenlijk de Hollandse school, het Hollandse aanvallende voetbal weer moet terugbrengen in Nederland. Wat we zelf een beetje verloren zijn. En wat Spanje zo fantastisch doet eigenlijk.
0: Precies. Johan Cruijff wordt genoemd.
3: Precies. Ja. Ja, naar de invloeden van Johan Cruijff. En hij was natuurlijk met Iniesta, waren dat toen Xavi en Iniesta, de grote middenvelders van Barcelona. Een fantastische voetballer was het. Als trainer heeft hij nog niet zo heel veel gedaan. Hij heeft bij Barcelona overgenomen, doet Koeman daar werd ontslagen. Eerste jaar deed hij het nog goed, maar verder Europees gezien heeft hij weinig gepresteerd. Dus het is wel een verrassende keuze. In dat opzicht ook een verrassende coach, maar een verrassende keuze. Want het is niet iemand die zeg maar al heel veel grote prijs achter zijn naam heeft staan.
0: Maar goed, bondscoach van Nederland, heb ik me laten vertellen, is ook niet de baan waarbij je knijten van geld verdient, toch?
3: Dat is het niet inderdaad. Maar het is natuurlijk wel een hele prestigieuze baan. Het is eigenlijk in Nederland wel zo meestal. Ja, we hebben het wel eens andersom gehad. Hè, dat het een eerste baan was van iemand. Maar het is meestal zo dat als je al heel veel bereikt hebt op clubniveau. Ja, mijn hond gaat ervan blaffen. Ja. Dat je dan uiteindelijk bondscoach wordt. Maar ik denk dat het was lastig. Slot wilde niet. Dat was denk ik de gedroomde kandidaat.
0: Arne Slot.
3: Ja. Ja, en we zijn op dit moment is het allemaal niet. Peter Bos, die ligt vast bij PSV. Kijk, die hadden ze dan eerder moeten vastleggen. Was ook een gedroomde kandidaat. Nou ja, toen ging heel lang de naam Michael Reiziger rond. Maar er kwam heel veel weerstand. Ik weet niet of dat nou wel of niet een serieuze optie is geweest. Ja, en uiteindelijk is toch denk ik echt die drang naar iemand die weer dat herkenbare Hollandse school aanvallende voetbal wil terugbrengen.
0: Ja, wat we mooi vinden om naar te kijken, hè, want dat is ook nog eens belangrijk. Want de wedstrijden van Oranje, als we naar het laatste WK kijken, daar staat niet heel veel flair meer in, hè, wat we eigenlijk zo leuk vinden om te zien.
3: Nou, één wedstrijd wel weer heel erg, hè, en toen was iedereen weer doelenthousiast. Ja. Maar dat is wel waar. Het lijkt wel, kijk, winnen is niet genoeg. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik er ook wel zo iemand ben. Ik wil leuk voetbal zien. Ik kom naar een wedstrijd omdat ik een mooi aanvallend voetbal wil zien in Nederland. En mooie acties wil zien. Ik vind bijvoorbeeld Mourinho is een fantastische coach. Wint heel veel prijzen. Maar ik vind het echt verschrikkelijk voetbal wat hij speelt. Ik kan daar niet naar kijken en ook niet voor juichen. Dus ja, en dat hebben heel veel Nederlanders. Wij gaan blijkbaar liever met heel mooi voetbal ten onder dan prijzen pakken. Dat is natuurlijk ook niet helemaal, of tenminste dan lelijk winnen. Ja. Dat is natuurlijk ook niet helemaal realistisch. Maar goed, Spanje heeft aangetoond dat je fantastisch mooi kan voetballen en ook kan winnen. En dat is natuurlijk de Cruijff-filosofie. Hè? Als je de bal hebt, als jij de bal hebt en zij de bal niet hebben, ja, dan kunnen zij nooit scoren. En als je er eentje meer maakt dan de tegenstander, win je.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk al. En als je dat dan ook nog mooi weet te doen, is het helemaal genieten.
3: Dat is dus meestal de met mooi voetbal, hè? Dan krijg je er ook een paar tegen. Dat bedoelde Cruijff ermee.
0: Ja, dat is
3: dus
0: dan maar zo.
3: Het is ook wel weer een grappige keuze. Maar of het de juiste keuze is, ja, dat is weten ze natuurlijk nooit. Maar het is niet een coach met veel ervaring. Dat vind ik er wel spannend aan.
0: Okay. Is er ook te spreken over iets te zeggen over het team om hem heen? Zijn er al andere mensen aangesteld? Of neemt hij altijd dezelfde mensen mee? Weet je daar iets van?
3: Nou, ik hoorde dat Kluivert genoemd werd als assistent.
0: Oh.
3: Ik denk dat kijk, Van Nistelrooy was natuurlijk assistent Jonk. Ik denk dat ze wel wat Nederland. Ja, meestal neemt zo iemand ook wel iemand uit eigen land mee, hè, uit zijn eigen stal. Maar het lijkt me niet dat wij een hele Spaanse bank gaan krijgen. We hebben zoveel goede trainers. Overigens, Van Nistelrooy noem ik nu. Ik ben helemaal verbaasd dat die nooit genoemd is. Nou ja, Van Bommel is natuurlijk coach van België geworden. Maar ik denk dat hij wel wat Nederlanders om zich heen verzamelt. Maar dan misschien ook Barcelona-adepten. Zoals bijvoorbeeld iemand als Patrick Kluivert. Dat zou geen gekke optie zijn.
0: Nee. Eind van deze maand wordt hij officieel gepresenteerd. Op 24 september mag hij al tegen Duitsland meteen beginnen.
3: Ja, nee, dat is meteen leuk. Weet je, Duitsland speelt altijd leuk. Laatste jaren, dat zijn mensen altijd heel raar aan mij, maar ben ik een enorme Duitslands fan, omdat ik dat echt mooie voetballers vind en vaak leuk voetbal.
0: Ja.
3: Dus dat is meteen een hele leuke wedstrijd en dan gaan we het zien.
0: Ik geef ze wel een hele hoop kans, want we denken altijd hier aan tafel dat iedereen weer wereldkampioen wordt en wij dus ook.
3: Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Ik denk dat ik dan daar maar nog even niet in aan. Dat moet eerst weer Europees kampioen gaan worden. Ja. Laten we daar voor eerst voor gaan.
0: Ah, dat is over 2 jaar alweer aan de beurt. Dat gaat vast wel lukken. Dan gaan we daar eerst op pikken. Mooi, fijn dat we even mochten bellen, Barbara Barend, over die nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Ik ben Niels uit Tobbedoes.
7: Ricardo Kroon, ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wim uit Kralenroord.
9: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 8:30 en in Laren is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhorn opnieuw tegen plannen van de overheid. Ze zijn boos over nieuwe stikstofplannen rondom natuurgebieden bijvoorbeeld. Er is nauwelijks maatwerk en er wordt ook niet met ze overlegd, zeiden ze vanochtend bij ons in de ontbijttafel.
13: Dat is het rare. Er is weinig of geen overleg geweest met de landelijke overheid. Maar in Noord-Holland zitten we met de provincie Noord-Holland best wel vaak op tafel. We hadden best wel redelijke plannen uitgewerkt om dingen te doen in samenspraak. En dus het overleggen met de provincie Noord-Holland, dat is er wel. Alleen die wordt nu eigenlijk gewoon gepasseerd door de minister.
12: Ja, er worden vanavond in Schermerhorn honderden trekkers verwacht daar.

0: gaan de pensioenen ook omhoog. En andersom natuurlijk. Ja, Xavi Hernandez dan. Dat is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinige mensen op het kandidatenlijstje. Maar hij is toch de trainer geworden van het Nederlands elftal. En sportverslaggever Barbara Barend vindt het ook verrassend.
1: Een fantastische voetballer was het. Als trainer heeft hij nog niet zo heel veel gedaan. Hij heeft bij Barcelona overgenomen, doet Koeman daar werd ontslagen. Eerste jaar deed hij het nog goed, maar verder Europees gezien heeft hij weinig gepresteerd. Dus het is wel een verrassende keuze. In dat opzicht ook een verrassende coach, maar een verrassende keuze. Want het is niet iemand die zeg maar al heel veel grote prijzen achter zijn naam heeft staan.
0: Nee, de eerste test van Xavi en Oranje is eind volgende maand lekker tegen de Duitsers. Die zijn dan de tegenstander in de Nations League. Die hebben trouwens ook een nieuwe trainer en dat is Jurgen Klopp. Ja, en dan de zonsverduistering. Kan ik toch ook niet links laten liggen. Hebben we natuurlijk allemaal massaal naar gekeken gisteren. Bij de Sterrenwacht in Overveen. Copernicus heet die, was het ook druk. En daar ging het natuurlijk vooral over het brilletje.
2: De buurvrouw heeft nog een hele oude, maar die werkt ook. Dus daar heb ik doorheen kunnen kijken. Zo druk had ik het niet verwacht. Echt niet. Onderweg op de fiets. Ik dacht, nou kom maar nooit. Maar ben er gekomen en ik ben blij dat ik ook door een brilletje heb kunnen kijken. Heel fijn dat de mensen elkaar dat gunnen om elkaar om daar doorheen te mogen kijken. Dat is gewoon prachtig. Echt niet. Hier is het goed hoor. Hier is het leuk. En ik hoef niet naar Spanje ervoor.
0: Wel nee, dat kan gewoon lekker op Hollandse bodem. En dat hebben veel mensen gedaan. Er stonden allemaal files richting de kust.
3: Man, ook. Ja. Onze collega's die natuurlijk gisteravond een prachtig live programma gemaakt hebben op televisiekanaaltje 30 van Ziggo, 509 van KPN. Was echt hartstikke gaaf om te zien. Die stonden ook in de drukte.
0: Ja.
3: Ongelooflijk.
0: Ik zag ook foto's van Anna. Daar zat er ook, daar kon je ook over de hoofden lopen. Foto's die jij stuurde.
3: En de enige plek waar het rustig was, daar zat ik.
0: Ja,
3: nee, maar dat was gewoon een plek, daar kun je met de auto niet komen. En daar komt eigenlijk voor de rest ook bijna nooit iemand. Maar op zo'n avond is dat de beste plek ter wereld.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja. En iedereen was ook bang gemaakt volgens mij voor dat die zon zo ontzettend laag zou staan op het moment dat het zover was. Maar dat viel wat mij betreft heel erg mee nog, toch?
0: Ja, je moest een beetje horizon hebben. Ja, je moet niet...
3: Je moet niet tussen de flats gaan zitten.
0: Nee, je moet niet in de Bijlmer gaan zitten. Nee. Maar op het dak van zo'n flat.
3: Wel weer... Ja, dat is wel weer gaaf. Ja, en we hadden ook een collega die was eventjes met een bootje het water op gegaan. Was ik ook wel jaloers.
4: Fantastisch, hè?
3: Dat is ook wel gaaf.
4: Ja, prachtig.
3: Ja, eventjes gewoon lekker het Markermeer op of iets dergelijks.
4: Ik had echt niet verwacht gisteren dat jij nu zo ging zijn.
3: Nee, ik had zelf ook niet verwacht. Nee, maar dit is niet trots. Daar hoef je niet trots op te zijn.
4: Ja, ben ik
3: het,
4: toch hoor.
3: Het gebeurde gewoon, omdat mensen waren zo gezellig op straat.
0: Ja, Piet.
3: En maar nog eens een brilletje uitleden en nog eens dat je mensen nog weer eens tegen... Het had je vroeger ook met Oud en Nieuw. Dat heb ik al jaren niet meegemaakt, maar met Oud en Nieuw...
0: Zit je alleen maar binnen? Wat gebeurt er?
3: Ik ben vaak binnen. Ik hou erg van... Nee, dat is onzin. Maar
0: doe je deur eens open. Ja. Stap naar buiten. Je zal zien.
3: Er zijn best aardige mensen.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
5: Pieter, goedemorgen.
3: Die ook nog een brilletje heeft gekregen van luisteraar Annie. Daardoor kon hij het gisteravond ook allemaal mooi meemaken. Was wel interessant, hè Jan?
5: Ja, absoluut, ja. Ja.
3: Bedankt nog, Annie.
5: Yes,
3: oude topper.
5: Zonder meer. Ja.
3: Laten we naar het weer van vandaag gaan kijken, Jan. Want de zon is, ik mag toch wel zeggen, volop weer aanwezig, hè?
5: Ja, de zon die draait op volle toeren vandaag. Het wordt een zeer zonnige dag, maar ook een zeer warme dag. Want er wordt warme lucht aangevoerd. De temperaturen, tropische temperaturen krijgen we. Want het wordt op de meeste plaatsen 32 tot 33 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. Gelukkig is de lucht wel droog, hoor. Dat kon je ook al zien in de minimumtemperatuur de afgelopen nacht. In droge lucht dan daalt de temperatuur ook behoorlijk. Dus dat viel ook nog wel mee qua warmte in de nacht. Fijn natuurlijk ook. Maar vanmiddag is het toch wel eventjes afzien. En dan vanavond zal het nog wel lang warm blijven. Maar de komende nacht zien we de temperatuur toch ook alweer dalen naar een graad of 16, 17. En op het platteland misschien wat lager. En in de grote steden iets hoger.
3: Ja, ik krijg al appjes van Anja onder andere. Die zegt, het wordt weer even 2 dagen overleven voor mij. Want na vandaag zijn we er nog niet, hè Jan?
5: Nee, na vandaag zijn we er nog niet. Maar het weekend wel, hoor. Maar morgen inderdaad is het opnieuw droog, zonnig en heet. Met temperaturen tot 33, 34 graden. Op de stranden 30 graden. En dat komt ook omdat de wind geleidelijk omgaat. Het trekt ook een zwakke storing over ons land. Ja, een droge storing, er is verder niet veel van te merken. Maar wel dat de wind omgaat. Die draait naar zuid naar richtingen tussen zuid en west. En in de middag gaat de wind uit het noordwesten waaien. En dan is het op de stranden natuurlijk wat minder heet. En de hoogste temperaturen in het zuiden van het land... daar kan het wel zo'n 37 tot 38 graden worden. En dan zit je echt aan de top van augustus. En morgen...

0: Avond dan zet de afkoeling toch wat sneller door. En dat komt omdat de wind uit het noorden gaat waaien. Er komt ook wat meer bewolking. Wat onstabiliteit op wat grotere hoogte. En dan zaterdag trekt heel langzaam een koufront over ons land. Op en nabij het front kunnen een paar buien ontstaan met onweer. Hoe het precies gaat lopen is nog niet duidelijk. Het wordt nog wel zomers warm, rond 25, 26 graden. Alleen in de kustgebieden zijn de temperaturen wat lager. Waait de wind ook uit het noorden trouwens. En dan zondag blijft de temperatuur overal beneden de 25 graden. Kans op buien is klein, maar volgende week dan begint toch de oceaan een rol te spelen. De westelijke stroming komt geleidelijk op gang. En er komen meer storingen naar het Noordzeegebied. En dat betekent dat de neerslagkansen duidelijk gaan stijgen.
1: En wat voor neerslag moet ik dan aan denken? Is dat langdurige regen? Zijn dat de hele tijd buien? Wat is dat voor iets?
0: Dat zullen wel buiengebieden zijn.
1: Oké, okay, ja. Maar ja, alle beetjes helpen zou ik willen zeggen. Komt er ook echt wel wat water aan of valt dat dan wel weer mee?
0: Ja, er komt echt ook wel wat water aan. Ik ga niet meteen zeggen van het komt met bakken naar beneden. Dat zal in een bui natuurlijk best wel gebeuren. Maar echt enorme hoeveelheden neerslag. Dat moeten we nog even afwachten. De Noordzee is natuurlijk ook pittig warm. Hè? Dus ja. Het zou best kunnen zijn als de bovenlucht afkoelt, dat er voor de kust het een en ander gaat ontstaan. Ja, en als dat gebeurt, dan gaan alle remmen natuurlijk wel los. Hè?
1: Ja, precies. Dan komt het inderdaad wel even flink naar beneden zetten. Nou, zover is het nog niet. Of in ieder geval, dat zit nog niet helemaal op die manier in de voorspellingen. Maar als het zover is, dan horen we dat ongetwijfeld zo snel mogelijk van jou, Jan.
0: Ja, en verder kan ik nog melden dat ten westen van de Azoren, het is op grote afstand, is de derde tropische storm van het seizoen tot ontwikkeling gekomen. Oh. Cristobal.
1: Oh, kijk eens eventjes.
0: Het is een kleintje, want hij is vanavond alweer weg.
1: Oh.
0: Ja, dat gaat ontzettend snel.
1: Het is niet echt een engert.
0: Nee, en dat komt omdat we dit jaar te maken hebben met El Niño, die echt de activiteiten van buienclusters die tot orkanen of tropische stormen kunnen uitgroeien, enorm onderdrukt.
1: Ah, oké, okay. Dus dat wordt juist weer wat minder door El Niño. Ja, ik volg het allemaal niet meer helemaal. Ik weet in ieder geval dat vandaag en morgen heel warm wordt. En daarna zie ik wel weer, Jan.
0: Ja, dat is goed, Pieter.
1: Mooi zo. Dank en we spreken elkaar later.
0: Ja, hoor.
1: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Een paar meldingen. Allereerst die nog steeds op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Want bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag zijn nog steeds bergingswerkzaamheden. En de verbindingsweg is daar dicht. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein. Daar staat het langste vast 10 minuten. Ook een melding op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij knooppunt Koenplein staat een kapotte vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 5 minuten. En als laatste op de N235 van Purmerend richting Amsterdam tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam iets meer dan 5 minuten.

0: samen, take a chance.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Je hoorde het net al van Jan Visser. Het wordt knijtertje warm vandaag. Sterker nog, het wordt bokheet. Dus het is natuurlijk ook wel strandweer, hè? En iemand die dan een heel leuke baan heeft is Nathan de Vries. Dat is chauffeur van de kustbus. En ik heb hem aan de lijn. Nathan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat die lijn ook alweer? Van waar naar waar?
3: Van Petten naar Den Helder en weer terug.
0: Dat is eigenlijk een prachtig ritje ook, of niet?
3: Ja, zeker. Je rijdt door een heel mooi natuurgebied. Langs de kusten, langs de duinen. Dus altijd genieten als we mogen rijden.
0: Geen straf om te mogen rijden. En wat is de, eerste stop? Waar stopt die dan?
3: We beginnen op de halte op plein 1945 in Petten.
0: Okay.
3: En dan rijden we door via de campings in Callantsoog naar Den Helder station. En dan gaan we daar vandaan weer terug.
0: Ik heb me laten vertellen dat het strand van Hargen ook zo mooi is. Is dat daar ook nog tussen of ligt dat zuidelijker dan Petten? Ik weet het nooit precies.
3: Dat ligt net iets zuidelijker.
0: Ligt net iets zuidelijker weer, hè? Ja, ja. Dat is al ingewikkeld allemaal. Is er nou ook een soort van tropische dresscode in de kustbus? Moet jij ook nog met een Hawaii-shirt aan achter het stuur zitten of dat niet?
3: Nee, ik zit gewoon netjes in mijn uniform van het bedrijf achter het stuur.
0: Oh ja, oké. Okay. Het is niet de bedoeling dat je met de korte broek en de slippers lekker in de bus stapt. Nee. Okay. Is dat dan spannend? Want wat, is het, wat zijn de criteria voor de kustbus om te rijden precies?
3: Vooral vrolijk zijn, gezellig, goede communicatie met de passagiers. En gewoon lol in je werk hebben en dat uitstralen.
0: Ja. En hij rijdt alleen maar als het dan 30 graden is of warmer? Of rijdt hij eigenlijk wel vaker dan dat?
3: Nou, hij rijdt wel vaker dan dat. We zijn begonnen in juli en we rijden nu door tot en met eind augustus. Eind augustus.
0: Ja, precies. En je kunt gewoon opstappen, toch? Kost er geen geld of wel?
3: Nee, hij is helemaal gratis, dus iedereen is welkom om mee te gaan.
0: Ja, hartstikke mooi. Zijn er dan ook wel eens mensen die daar bij de bushalte staan met een enorme opblaaskrokodil? Dat je denkt, van, dit is niet zo handig als hier nog allemaal lucht in zit?
3: Komen we wel tegen, inderdaad. Zolang het niet al te druk is in de bus, vind ik dat nooit zo erg. Maar dat hebben de meeste mensen altijd ook wel door van of het wel handig is of niet handig is om met de opblaaskrokodil zo de bus in te stappen.
0: Ja, kan niet ideaal zijn natuurlijk. Een picknickmandje of een coolboxie, dat moet natuurlijk wel kunnen, toch?
3: Ja, dat gaat allemaal mee. Ja.
0: Is het dan ook een extra vrolijke boel in die bus over het algemeen?
3: Over het algemeen wel. Het is, mensen hebben altijd wat zin. Of ze gaan naar het strand of ze gaan een dagje naar Den Helder, naar het Marine Museum. De meeste zijn op vakantie, maar we vervoeren ook gewoon mensen uit de regio die gewoon even van de bus gebruik maken.
0: Ja.
3: Die er wel heel blij mee zijn dat ze weer met de bus mee kunnen.
0: En spreek je ook een aardig woordje Duits? Want dat is vast wel handig, of niet?
3: Dat spreek ik inderdaad. En het gaat heel veel in het Duits ook, inderdaad. Ja. Dat vinden de toeristen wel heel prettig altijd.
0: Ja, dat ze gewoon gezellig kunnen spreken zoals dat thuis gaat. Oké.
3: Okay. Ja,
0: heb je dan
3: zeker
0: ook een Duits zinnetje dat je altijd eruit gooit als er een paar Duitsers voor je neus staan?
3: Schönen guten Morgen.
0: Kijk eens. Geweldig, wat goed dat je dat doet.
3: En als ze willen overstappen naar de bus naar Texel, dan is het altijd bieden omstijgen of hard te stellen.
0: Ah, kijk eens even. Ik was niet verder gewoon in mijn gerade huis, maar ik vind dit een stuk beter klinken. Ik ga een hele mooie dag wensen, want het zal ongetwijfeld een gezellige drukte zijn daar dan. Nathan, de kustbuschauffeur, naar het strand. Wil je die kant op? Tot 30 augustus kun je bij hem instappen. Dankjewel, Nathan, en veel plezier vandaag.
3: Dankjewel. Werk ze. Hoi.

0: Third World met Now That We Found Love. Anne, ik heb opeens een idee.
1: Opeens een idee?
0: Ja, kunnen wij niet nog even 2 kaartjes voor de rondvaart door Amsterdam weggeven voor de slechtste foto van de eclips van gisteren?
1: Jij wil de slechtste fotograaf uit de provincie hebben.
0: Die wil ik graag even feliciteren. 088 850 51 52. Je mag hem nog insturen en dan gaan we daar zo meteen eens eventjes mee aan de bak.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
13: Dit is een uittip.
14: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
15: Dit was een uittip.
16: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
17: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
18: Ik ben Edgar uit Hilversum.
19: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
20: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Bij inspecties van dijken in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Gevaarlijk is het niet, zegt het Hoogheemraadschap, maar het moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken kwetsbaar zijn. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhorn. Ze zijn boos over plannen van de overheid. En ja, hij was natuurlijk schitterend. De zonsverduistering in Noord-Holland gisteravond. Maar sommige mensen, daar was niet genoeg voor. Die vlogen ervoor naar Spanje. Was hij ook mooi. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
24: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
25: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
24: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
0: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
24: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
1: Nou, een aantal meldingen nog. Nog steeds hier op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Want bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag zijn bergingswerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein iets meer dan 5 minuten vertraging. En nog een melding op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Want bij knooppunt Koenplein staat een kapotte vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
27: geeft ruimte. Mensenrelatie Radboud Visser.
28: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
27: Jazeker.
29: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
32: De ontbijttafel.
33: Met Pieter Kok.

0: The Culture Club met Karma Chameleon. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plekjes om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 9 minuutjes over 9 op een prachtig mooie donderdagochtend. Maar let op, hij wordt Bokkie Bokkie heet. Dus hou de boel goed nat en lucht de boel een beetje door. 13 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, potverdorie jongens. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb op deze day after nog een paar keer naar mijn fotorol op de telefoon gekeken. En ben erachter gekomen dat de foto's die ik gemaakt heb van het gezelschap waar ik mee was heel erg gezellig eruit zien. Mm-hmm. Want je zit naar zo'n eclipse te kijken. Je maakt nog eens een fotootje van de sfeer.
1: Ja.
0: Maar de foto van die eclipse zelf...
1: Nee, dat was het niet, hè?
0: Nee, dat was het niet, hoor. Dat was het echt niet. Nee, ja. Mijn telefoon kon dat allemaal niet. Ik denk, ik ben vast niet de enige.
1: Ja, ik heb het net... Heb je die net op het WhatsApp-kanaal gezet?
0: Ik heb inderdaad op ons WhatsApp-kanaal een fotootje gezet. Van een... selfie.
1: Mislukte.
0: Een mislukte, ja. Want ik had ook nog eens een keer hem heel donker gezet. Zodat je dan zogenaamd wel zou moeten kunnen zien... dat er een hapje uit de zon was.
1: Ja.
0: Niet gelukt.
1: Nee, dat zie je niet. En ik heb ook het... iedere keer als ik naar die foto kijk, denk ik... Oh, je staat met je rug er naartoe. Naar ons.
0: Nee, ik sta
1: met
0: mijn rug.
1: Het is een selfie.
0: Ja, het is een selfie. Ik sta met mijn rug
2: aan de voorkant.
0: Ja, ik ben dat. Ja, dat kun je ook bijna niet zien. Mocht je het willen zien, stuur eventjes het woord WhatsApp naar 088-850-5152. Als je dat kanaal nog niet volgt, want dan stuur je even een link. Mocht je daarentegen zin hebben in een rondvaart door Amsterdam... want daar ga ik 2 extra kaarten voor weggeven. Sorry, Anne, weet je dat vast. Aan de persoon... Die de slechtste foto van de eclipse gemaakt heeft.
2: Ja,
0: je moet hem nu insturen via 088-850-5152. Ik mag zelf niet meedoen met de prijs, maar wel een kans hebben.
1: Goeie tweede.
2: Dit is geen zonsverduistering, maar een pietsverduistering.
0: Ja. Ja, nee, je ziet inderdaad vooral alleen nog maar de zon eigenlijk. Voor de rest niks meer. Zo kun je het ook zien.
2: Ja, maar het is schitterend, Piet. Echt heel goed.
0: Ja, emotionele foto. Bedankt. Ik kan horen dat jij jonge kinderen hebt. Maar je de hele tijd aardig tegen moet blijven.
2: Hij kan bij ons op de koelkast, laten we zeggen.
0: Ja, goed. Twee dingen. Dus die je kunt sturen naar 088-850-5152 in WhatsApp. Is bijvoorbeeld het woord WhatsApp. Als je het WhatsApp-kanaal nog niet volgt van de ontbijttafel. Stuur je even een linkje. Of je stuurt jouw foto van de eclipse waarvan je denkt... Nou, had beter gekund. Dan kies ik de slechtste uit. En die krijgt zometeen 2 kaarten voor een rondvaart door Amsterdam. Je krijgt 2 liedjes de tijd van me. Wat is er, Ant? Komen er al mooie foto's binnen?
1: Ja, hele onscherpe.
0: Ah, lekker, ja. Hartstikke mooi. Stuur ze vooral door via 088-850-5152. En binnen 2 plaatjes de tijd hoor jij of je dan een rondvaart door Amsterdam krijgt voor 2 personen van me.

0: Wonder met Superstition.
1: De ontbijttafel.
0: Ann, wat zijn we toch hoop slecht? Wat hebben we met z'n allen hoop slechte foto's gemaakt, hè?
2: Er zijn echt een hele hoop lelijke.
0: Ik zag mijn vrouw gisteren ook zijn telefoon weer pakken. Ik zei, lieverd, er staan mensen met ontzettend dure camera's de meest mooie foto's te maken op dit moment.
2: Ja.
0: Sla er daar een van op je telefoon. En dan is het net alsof je hem zelf gemaakt hebt.
2: Ja.
0: Want er zijn weer dingen binnengekomen hier inderdaad. Dat is echt wel te kanig voor woorden.
2: Maar ik snap het helemaal.
0: Ik snap het ook.
2: Heel moeilijk.
0: Ik heb precies zulke. Ik heb een foto van René ook binnengekregen. Ja, dan zie je de zon. En verder eigenlijk niks.
2: Maar wel een sikkeltje of alleen maar...
0: Nee hoor, het is gewoon helemaal... Nee, en de foto van Suzanne ook, die zegt... Beter werd het niet bij de foto. Ze is op een heel mooie locatie gaan zitten. Lekker bij het strand. En het ziet er allemaal prachtig uit. Ja, alleen de zon is gewoon volledig de zon.
2: Toch jammer, hè? Ja.
0: En ik kreeg een, nou ik mag toch wel zeggen... bijzondere collage binnen van Tessa. Tessa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is hier precies gebeurd, Tessa, allemaal?
3: Wij stonden op het dakterras met 11 mensen met 1 brilletje.
0: Ja.
3: En ik had gehoord dat je met je telefooncamera niet rechtstreeks in de zon foto's moet maken. Omdat jou door de lens er niet goed tegen zou kunnen.
0: Ja, heb ik ook gehoord. Ja.
3: Ja, dus wat deed ik? Ik hield dat brilletje ervoor.
0: Ja.
3: En dan krijg je dus dit soort foto's van die rode foto's.
0: Ik weet. Maar wat voor brilletje hadden jullie dan ook in hemelsnaam? Want dit ziet eruit alsof je gewoon een of andere roze verliefdheidsbril opgezet had of zo.
3: Nee, gewoon een officieel brilletje.
0: Oké, want wat zal ik eens zeggen? Probeer hem zelf eens te omschrijven.
3: Je ziet, even kijken, dat moet ik ook even reffen.
0: Ja, ik vind foto 3 die je gestuurd hebt nog wel het mooist. Want dat's...
3: Ja, dat dacht ik al, vond ik zelf eigenlijk ook wel bezig.
0: Helemaal een treinramp, ja.
3: Ik denk dat het... ik had een brilletje ervoor en ik deed die foto denk ik in mijn eentje nog. Met zo'n brilletje ervoor. En waarschijnlijk bewoog ik een beetje. Ja. Waardoor dus een soort... En hang ik hem niet helemaal er tegenaan. Tegen de lens, tegen mijn telefoon. En dan zie je dus een... geel klein stukje. Ja. En eromheen blauwe kleuren. En helemaal aan de rand een beetje rood. Uitwaaierend naar rood.
0: Ja, en het is eigenlijk een soort van... Je had ook vroeger wel eens van die mensen die zeiden... dat je aura-foto's kon laten maken. Zo zie je
3: het
0: er.
3: Een aura van het piepklein zonnetje.
0: Ja, maar die andere foto's heb je dus met iemand anders gemaakt of zo? Hoe heb je dat dan gedaan?
3: Ja, mijn dochter heeft af en toe die heeft echt geholpen. En toen en dat brilletje stilgehouden. En ik dan...
0: Die zei, mam, kom nou maar hier. Laat mij dat nou even doen.
3: Ja,
0: want daar lijkt het wel alsof je een soort van... Ja, hoe moet ik dat nou omschrijven? Alsof je een soort keelpastier gefotografeerd met een roze achtergrond. Meer kan ik er niet van maken. Nou, knijter lelijk en zo lelijk dat je er een prijs mee wint. Je krijgt een rondvaart door Amsterdam met 2 personen.
3: Dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd daarmee. Is het dan ook je dochter die je mee gaat nemen, die je geholpen heeft?
3: Ik denk het aan zelf. We hebben zelf een bootje op gemaakt om zo varen. Maar dit is, ik dacht, ik ga nu dit keer wel weten, want die foto's zijn zo bijzonder.
0: Bijzonder lelijk. Bedankt voor het meedoen, Tessa. Ik wens je ontzettend fijne dag.
3: Ja, oké. Dankjewel.
1: De ontbijttafel.

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: En hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
14: Ik ben Maarten, kom maar boven kast.
15: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
16: Ik ben Peter uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 9:30. In Horen is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Dat bleek tijdens de eerste inspectierondes van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier.
20: We zijn vanochtend pas begonnen. Dus ik heb nu op 3 locaties hebben we scheurvorming. Sommige wat dieper en wat langer. En ook krakkelee, maar ook dat echt door de droogte komt. Maar dit is niet zo'n hele grote scheur. Dus die wordt waarschijnlijk gewoon met kleikorrels opgevuld. En die zwellen op en dan is de scheur ook weer dicht.
19: Ja, gevaarlijk is het dus niet. Maar het moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit in Noord-Holland. Waardoor de dijken kwetsbaar worden. Door de droogte kunnen ze dus scheuren. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhorn opnieuw tegen plannen van de overheid. Ze zijn boos over bijvoorbeeld nieuwe stikstofplannen rondom natuurgebieden en bovendien dat er nauwelijks maatwerk wordt geleverd en dat het ook eens een keer niet met ze overlegd wordt. Zei een van de demonstrerende boeren vanochtend bij ons in de ontbijttafel.
21: Dat is het rare. Er is weinig of geen overleg geweest met de landelijke overheid. Maar in Noord-Holland zitten we met de provincie Noord-Holland best wel vaak op tafel. We hadden best wel redelijke plannen uitgewerkt om dingen te doen in samenspraak. En dus het overleggen met de provincie Noord-Holland, dat is er wel. Alleen die wordt nu eigenlijk gewoon gepasseerd door de minister.
19: Ja, er worden honderden trekkers verwacht vanavond in Schermerhorn. 450 ongeveer. De boeren zetten hun trekkers dan zo neer dat er vanuit de lucht een protesttekst te zien is. Het is niet de bedoeling dat er blokkades komen, zegt de organisatie. Er is een man vannacht neergestoken op de Warmoestraat in het centrum van Amsterdam. Volgens de politie ging aan het steekincident een ruzie vooraf. Later vannacht kon de politie met behulp van een taser 2 verdachten aanhouden. Het gebeurde allemaal vannacht rond 1:00. Wat de aanleiding is geweest van de ruzie is nog niet bekend, zegt de politie. Het slachtoffer is uiteindelijk aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. Hoewel er wel 2 verdachten zijn aangehouden, hoopt de politie alsnog dat getuigen zich melden. Ook iedereen met bruikbare camerabeelden wordt gevraagd om contact op te nemen. Ja, we hebben het er nauwelijks over vanochtend. De zonsverduistering. hij was natuurlijk mooi in Noord-Holland gisteren. Maar sommige mensen vlogen ervoor naar Spanje, Noord-Spanje. Zoals Rian uit Alkmaar. Hij is een echte eclipsjager. Toog dus helemaal... Ja, hij wilde die volledige zonsverduistering zien natuurlijk. Had er al een paar gezien. Maar ook in Noord-Spanje was het toch weer emotioneel.
4: Echt fantastisch. Ja, daar doe je het voor, hè.
19: Ja. Hij schiet er helemaal van vol. Maar de volgende eclipsreisjes staan alweer in de planning.
4: Ja, ik heb de volgende gepland. Die is in Egypte. Dan ga ik naar Luxor. Daar is die bijna 6,5 minuut. Fantastisch. En dan het jaar daarna, dat heb ik nog thuis niet verteld... maar dan gaan we dus naar Australië. En dan gaan we naar Sydney. En dan gaan we daar ook weer naar de volgende zonsverduistering kijken.
19: Ja, moet nog wel even vertellen thuis.
5: Jeetje, kan hij ook meteen naar de kapper daar. Maar Sydney, leuk.

0: Vond er geen reet aan waarschijnlijk.
1: Geen zin in.
2: Ik stond met mijn vrienden op een hangplekkie.
0: Echt waar?
2: Ik heb echt gehoopt dat ze me zouden vergeten.
0: Is niet gebeurd.
2: Niet gebeurd natuurlijk.
0: Nee. Maar heb je hem toen goed kunnen zien?
2: Nee, was bewolkt.
0: Ja, het was volgens mij in Nederland ook best wel redelijk. Ja, er kwam een klein beetje een zonnetje door toen nog. Op het laatste moment,
2: ja,
0: kan ik me
2: herinneren. Ja, dat was bij ons ook wel, geloof ik. Ja.
0: Ja. Maar
2: gisteren te gek, hè?
0: Gisteren was te gek. En gisteren heb je eigen kind al geïndoctrineerd met al deze nonsens.
2: Ach, arme jongetje, ja. Inderdaad, ja.
0: De hele nacht van wakker gelegen waarschijnlijk.
2: Met een brilletje uit 1999.
0: Maar dat heb je aan hem gegeven. Ja, hoe goed dacht jij?
2: Ik ben benieuwd of hij tegen een muur loopt vandaag.
0: Papa, ik zie niks.
2: Gaat al over, joh. Weer nieuws in de app. Kom op. Op nieuws.nl.
0: Laten we naar het weer gaan met Jan Visser.
3: Vandaag is het droog, zonnig en zeer warm. Op veel plaatsen, op de meeste plaatsen eigenlijk wel in de provincie, wordt het vanmiddag meer dan 30 graden, plaatselijk 33 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit het oosten. Gelukkig is de lucht vandaag nog vrij droog. Daardoor geen benauwde toestand vandaag. Morgen opnieuw droog, zonnig en zeer warm, met temperaturen rond 33 graden, op de stranden 30 graden. In de avond komt er iets meer bewolking en begint het ook wat te verkoelen. Het komt door een wind die draait. Eerst waait de wind uit het zuidwesten tot westen, later uit het noordwesten en 's avonds uit het noorden.
0: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is er nog gedonder op de weg in Noord-Holland?
4: Ja, nog steeds op die A2 van Utrecht richting Amsterdam. Want bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag zijn nog steeds die bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is er dicht.

0: Johnny Meyer noemen ze hem in Amsterdam. John Mayer met New Light.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is zeker gaaf. Het is een prachtig ding. Heb ik hem? Ik heb hem hier.
2: Oh ja, ik zie hem.
0: Was je even bang dat je mis... Heb jij eclipsbril nog op misschien?
2: Ja, misschien ben ik blind.
0: Het is tijd om dat ding eens een keer af te zetten tegen deze tijd. Nee, het is tijd om een kaasgaaf weg te geven. En niet zomaar één. De exclusieve ontbijttafel kaasgaaf.
2: Je had die moeten gebruiken.
0: Om door die gaatjes te kijken?
2: Nee, als indirecte.
0: Wat dan? Om dan toch? Via de... Nou, jij bent ook niet goed bij je hoofd, hè, Anne. Soms denk ik, blijf maar een dagje thuis. Nou goed.
2: Lullen.
0: Het is tijd om een kaas...
2: Ja, denk bij jou ook wel eens.
0: Ja, elke dag. Goed, het is tijd om een kaasgaaf weg te geven. En dat is heel makkelijk hoor, om die te winnen. Je hoeft alleen maar even door het kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, ja, zegt de makkie. Als je dat doet, is er niks aan de hand, dan win je hem. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Dus er zijn ook geen poedelprijzen, om het zo maar te noemen.
2: Nee, jammer.
0: Als je zegt, goedemorgen, drie keer kaasgaaf, fout de boel. Als je zegt, drie keer kaasgaaf, ook fout. Als je kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf zegt, easy voor jou.
2: Ja.
0: Zeg het maar twee keer, zeg je het vier keer, zeg je het tien keer, krijg je hem ook niet.
2: Lullig.
0: Ja, echt lullig, maar wel concreet ook. Het is heel strak omlijnd spel, op zich. Wat betreft.
2: Daar hou jij van, hè?
0: Ja, hou ik van. Een beetje regels in het leven. 088-850-5152, het woord kaasgaven hebben. En wie weet, is die zometeen bij jou.

0: Ah, gezellig, hè? The Sweet met Funny Funny.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Gaat goed dan?
3: Met mij wel, met jou.
0: Oh, ja, prima. Ben je daar klaar voor ook?
3: Dat niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog even wachten. Want alleen als Anna er ook klaar voor is, dan... Ik zei je hele naam. Gaan we bellen met iemand. En kijken of we de kaasgaaf weg kunnen geven.
3: 3, 2, 1. Klaar voor.
0: Oké, nou, doe maar dan. Laten we iemand gaan bellen. En kijken of het lukt. Zou zo leuk zijn, toch?
4: Kaasgaaf.
0: Eens gewoon goed, jawel! Met wie spreek ik?
4: Met Frank.
0: Frank, ik heb goed nieuws. Hij is helemaal voor jou, de kaasgaaf. Ja.
4: Fantastisch, man.
0: Had je al een kaasgaaf?
4: Ja, maar ik heb er nog eentje nodig voor mijn camperbusje.
0: Ach, jeetje, heb jij lekker wat van camperbusje, ja. Heb jij, Frank?
4: Ik heb een Volkswagen California.
0: Dat meen je toch niet?
4: Ja, dat meen ik wel.
0: Ik heb ook geen idee wat je zei eigenlijk.
3: Wat zei je nou?
0: Wat zei je nou dat je had?
4: Een Volkswagen California.
0: Ah, een Volkswagen California.
3: Ja, leuk.
0: Dat zijn hartstikke mooie bakken. Die kent Anne zelfs.
3: Ja, ja? Die hebben mijn ouders ook.
0: Echt, hebben die ook een Volkswagen California? Ja. Jeetje, wat leuk.
3: Ja, heel leuk.
0: En waar gaan de trips meestal naartoe dan, Frank? Met de Volkswagen California?
4: Over 2 weken, 8 weken Frankrijk door.
0: Pardon? En dan een hele Tour de France?
4: De Tour de France, ja.
0: Wat lekker. Waar begin je, waar eindig je? Wat zie je tussendoor?
4: Ik begin in Perron.
0: Oh.
4: In de Picardie.
0: Nou, jeetje. En heb je dan ook alles al uitgestippeld? Heb je alle campings al gereserveerd, alles erop en eraan?
4: Nee. De eerste camping gaan we naartoe en daarna zien we gewoon wel verder.
0: Lekker op de Bonnefoy.
4: Helemaal op de Bonnefoy, ja.
0: Heb je dan ook wel eens dat je op een camping zit en dat je denkt... nou, ik blijf hier gewoon lekker 3 weken staan, kan mij het schelen?
4: Die zijn erbij, ja.
0: Ja, heerlijk, hè.
4: Die speciaal in bepaalde gebieden waar zo'n schitterend zwembad hebben... voor slecht weer hebben ze een overdekt zwembad.
0: Oh.
4: Nou, dat is voor pensionada genieten.
0: Ja, je bent er wel een van de zwembaden, begrijp ik al.
4: Nou, meer van de zee.
0: Oh, ook nog.
4: Meer van de zee.
0: Jeetje. Wat ga je een heerlijke trip tegemoet.
4: Daar eindig ik aan de zee.
0: Weet je wat ik het allerleukste vind van dit hele verhaal, Frank? Dat de hele reis ook nog door de kaasgaaf meegemaakt gaat worden.
4: Ja, nee, dat is schitterend.
0: Dat is fantastisch.
4: Kan ik elke dag aan jullie denken.
0: Stuur je nog eens een fotootje van de kaasgaaf aan zee?
4: Zal ik doen.
0: Fijn zo. Ik wens je er veel plezier mee en een fijne vakantie ook, hè, Frank?
4: Oké, dank je.
0: Doei.
4: Doei.

0: Meegedaan op de luchtgitaar door niemand minder dan Bart Slim.
1: De luid is dat. Ik speel de luid.
0: Oh ja, vandaar dat het zo hard klonk. Ja, R.E.M. met Losing My Religion. Is dat een luid, ja?
1: Ik heb geen idee, het is een mandoline.
0: Ik heb geen idee, het is ukulele kan ook nog.
1: Voor mij mag het allemaal.
0: Anyways, hij zit tegenover mij, gaat een prachtig programma zijn. Goedemorgen presenteren zometeen.
1: Zeker, Casey en de Sunshine Band met Keep It Coming Love komt langs. En ook Alex Warren en Fever Dream. En ik doe straks een bakje met Arco Gnocchi uit Amsterdam. Morgen komt zijn nieuwe boek uit en dat gaat over de Arena. 30 jaar geleden.
0: Wat was er 30 jaar geleden?
1: Werd de Arena geopend.
0: Dat meen je niet.
1: Ja,
0: waar is dat al 30 jaar geleden?
1: Bizar, hè? Morgen exact 30 jaar geleden. Hij schreef een boek over de ingewikkelde en soms hobbelige weg die dat stadion heeft afgelegd. Het gaat om
0: de grasmat.
1: Ik zie Frank al met gespitste oren. Die is natuurlijk daar frequent bezoek.
0: Ja.
1: Ja, dus ik ben,
2: God, met geverfd gras. Maar goed, daar zullen we het zo wel over
1: hebben. Enfin, ja, dat gaat allemaal besproken worden, denk ik. Het staat allemaal in het boek. Ik ben heel benieuwd.
0: Allemaal zo te horen bij Bart Slim en zijn goedemorgen na Irene Cara met Flashdance.

0: vanmiddag en vandaag de dag. Het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik ben op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
9: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
10: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
11: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medemblik.
12: Huis in heel Noord-Holland.
13: Tien uur is het. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij inspecties van dijken in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Gevaarlijk is het niet, zegt het Hoogheemraadschap. Maar het moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit waardoor die dijken kwetsbaar worden. Bij een steekpartij in de Warmoesstraat vannacht is één persoon gewond geraakt. Zijn inmiddels twee mensen aangehouden. En ja, hij was natuurlijk schitterend, de zonsverduistering in Noord-Holland. Maar sommige mensen vlogen er helemaal voor naar Spanje. Daar was het ook bijzonder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Nou, laat ik die wegwerkzaamheden nog even noemen. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Muiderberg duurt nog heel even tot 17 augustus aanstaande. En ook de A2 Utrecht-Amsterdam, daar is het hommeles. Bij het knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag, daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. De verbindingsweg is dicht. En de laatste is op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein tussen Landsmeer en het knooppunt Koenplein. Daar doe je er een minuutje langer over. Daar staat een te hoog voertuig.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Goedemorgen.
22: Met Bart Slim.
23: Bakkie zwart, alsjeblieft.
24: Cappuccino met koeienmelk.
23: Geen een koffie zwart zonder suiker.
25: Gewoon een espressootje.
24: Een espresso met havermelk en agave-siroop.
25: Ik hou helemaal niet zo van koffie.

0: superster in wording, zeker. In Amerika speelt hij al hele stadions vol. Alex Warren hoorde je met Fever Dream. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Ja, het is toch een beetje the day after the eclipse before, hè? Ik vond het toch wel een bijzonder moment gisteren. Bijna volledige eclipse, de zonsverduistering. Dit hield ons allemaal behoorlijk bezig de hele dag. Voelde een soort spanning ook, hè? Zo naar dat moment toe. Ik was op het strand van Castricum, niet als enige. Het was er heel druk, niet te. Want ik hoorde toch wel dat het in Bloemendaal en Zandvoort een beetje te druk leek allemaal. Ja, het is dan toch wel bijzonder dat je met z'n allen daar met zo'n mal brilletje op een beetje naar die zon zit te turen. En op het hoogtepunt van de verduistering, zoiets rond kwart over acht, hè, was dat. Toen zijn mijn zoon en ik nog even de zee ingegaan met zo'n brilletje op. En toen stonden we daar toch een beetje met die lauwwarme soep om de enkels naar dat natuurverschijnsel te kijken. Er gingen mensen ook applaudisseren, vond ik ook wel mooi. Ja, een soort wijgevoel. Nou, dan was er gisteren ook nog een meteorenregen die erop volgde. Nou, die heb ik een beetje aan me voorbij laten gaan. Maar er gebeurde een hoop aan het zwerk gisteravond. Ja, en ik zei het al, het zijn toch wel avonden die erbij blijven. Goed, voor vandaag is gewoon weer een dag. Een nieuwe goeiemorgen met de lekkerste muziek. Die is echt weer om door een ringetje te halen. Het nieuws is vers van de pers in heet van de naald en in een bulletin gegoten door Frank Boer. Het laatste nieuws hoor je hier als eerste. Jan Visser heeft straks het uitgebreide weerbericht voor je. Nou, dat is ook louter superlatieve. En ik doe straks een bakkie met Arco Gnocchi uit Amsterdam. Podcastmaker, hartstochtelijk Ajax-fan en schrijver. En zijn nieuwe boek gaat over de arena. Ja, tegenwoordig de Johan Cruijff Arena. Ooit de Amsterdam Arena. Morgen, 30 jaar geleden, dat die opening van het stadion werd verricht door toenmalig koningin Beatrix. Nou, over de roemruchte geschiedenis en de soms gespannen relatie tussen stadion en bezoekers gaan we het zo hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè. Tussen nu en 12 uur straks Dua Lipa. En Be The One. Is Ricky Nelson en Hello Mary Lou. En net als voor iedereen die snakt naar een beetje verkoeling, het gaat misschien wel regenen aanstaande zaterdag. En dus is die dag, maar ook die van morgen en die vandaag met al die zon, een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Arco Gnocchi uit Amsterdam. Arco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart, hoe is het?
1: Ja, uitstekend. Met jou ook alles goed?
2: Ja, heel soepel, absoluut.
1: Mooi. Kan ik nog wat van je inschenken trouwens? Hoe drink jij je koffie ook weer?
2: Met dit weer wel een ijskoffie.
1: Oh ja, ja, dat hoor ik niet vaak, dus daar ga ik me even op storten. Ondertussen gaan we het hebben over jouw nieuwe boek, wat morgen uitkomt. Betonnen dromen, 30 jaar Ajax en Arena. Ja, morgen is ook, niet toevallig natuurlijk, de datum dat de Arena 30 jaar geleden alweer geopend werd. Dat werd live op televisie uitgezonden, kan ik me nog herinneren. Toenmalig koningin Beatrix verrichtte de opening. Treintje Oosterhuis was er, die zong De Zee.
2: Zeker.
1: Dat was wat, hè?
2: Dat was echt toeters en bellen. Heel het land werd gedwongen om mee te kijken en mee te vieren dat er in Amsterdam een stadion werd geopend. Of eigenlijk een groot entertainmentcomplex, wat het toen natuurlijk moest worden.
1: Ja,
2: ja, dat was, het was een beetje wat we afgelopen zomer in New Jersey zagen met de WK-finale. Toen, dat was de bedoeling, met overvliegende straaljagers. En inderdaad, Treintje Oosterhuis, die groot en meeslepend zingt in een jurk op het grootste schilderij ter wereld staand.
1: Ja.
2: En natuurlijk inderdaad de koningin erbij. Ja, het was echt een enorm spektakel.
1: Ja, heel Nederland keek mee, misschien met uitzondering van, laat ik zeggen, de regio Groot Rotterdam. Misschien dat de televisie daar uitstond. Ik vroeg me af, 30 jaar geleden, wat is jouw vroegste herinnering aan het stadion eigenlijk? Want jij was volgens mij 10 toen het geopend werd.
2: Nee, ik was al 16.
1: Okay.
2: En ik ben op mijn scootertje toen heen gegaan. Ik was niet bij de opening zelf, waar we het net over hadden, maar 2 dagen later was er een feest van TMF, de Music Factory, op het veld. En daar mochten mijn neef en ik bij zijn. En natuurlijk even andere mensen. Maar er stonden Two Brothers on the Fourth Floor. Allemaal van die Eurodance knallers uit de midden jaren 90. En toen stonden we daar te feesten op het veld van de Arena. En toen dacht ik nog, ja, dit wordt een geweldig succes, dit stadion.
1: Ja, nou, je hebt het woord al even genoemd. Het veld, ja, het was geen liefde op het eerste gezicht, hè. Laat ik zeggen, tussen het stadion en Amsterdam en Ajax en de rest van Nederland. Ja, het veld was een pijnpunt, maar wat waren nog meer de belangrijkste obstakels in die beginjaren?
2: Ja, de uitdaging, zullen we maar zeggen, zoals spraken ze er ook graag over in de Arena zelf. Die waren er veel, want er was nog niet zo'n stadion in Europa. In Amerika had je dit soort domes, weet je, van die grote overdekte stadions waar ook allerlei monster truck evenementen gehouden werden. Ja, dat moest om een of andere reden moest dat in Amsterdam ook gaan gebeuren. Maar ja, inderdaad, als je een stadion bouwt met een dak, dan kan daar geen gras in groeien vanzelf. Dus dat die pollen vlogen meteen, die stukken gras vlogen meteen door de lucht. Ja, en als je van 18.000 supporters in De Meer, het oude Ajax-stadion, naar 51.000 bezoekers gaat, ja, dan moet je dus een publiek helemaal opnieuw gaan opvoeden wat het betekent om een club aan te moedigen. Want die schaalvergroting was veel te abrupt eigenlijk. Ja, en je had de McDonald's op de overloop en je had een enorme betonnen gracht. Het voelt alsof je van een knus jaren 30 woningetje naar een nieuwbouwhuis in een weiland verhuist.
1: Ja.
2: Dat gevoel kennen mensen misschien wel.
1: Die komst van het stadion liep natuurlijk een beetje parallel aan de enorme successen die Ajax toen beleefde. En je hoorde toen ook al van, ja, wat is eigenlijk de prijs die wij onherroepelijk zullen gaan betalen voor al dat succes? Hoe stond jij daar zelf eigenlijk in, Arco? Heb jij ook wel momenten gehad dat je dacht, dit is een historische fout geweest, dit stadion?
2: Dat gevoel, dat zonk er wel in dat eerste seizoen. Het was natuurlijk, ik ben van de meest verwende Ajax-generatie eigenlijk. Ik ben op mijn 10e voor het eerst naar Ajax gegaan. Nou, dat was toen 1990, vanaf dan begon Ajax onder Van Gaal alles te winnen.
1: Ja.
2: De UEFA Cup en natuurlijk de Champions League. En dat kon maar niet op. Dus dat nieuwe stadion, dat zou vast ook een enorm succes worden, was een beetje gedacht. Hadden we eindelijk ons eigen San Siro of Old Trafford of Bernabeu, weet je wel. Daar waren we aan toe, dat hadden we wel verdiend. Alleen ja, dat liep anders inderdaad. Het was die sfeer verhuisde helemaal niet mee. En de successen dus ook niet. Want Ajax had net gepiekt, wat je zegt.
1: Ja.
2: En dat allereerste seizoen werd Ajax, geloof ik, zelfs 6e onder Van Gaal. Die was net eigenlijk een seizoen te lang gebleven. En al die sterren die waren allemaal bezig met een nieuwe club en weggaan of al vertrokken. Dus dat was natuurlijk een hele pijnlijke timing. Dat je net, als je team een duikvlucht maakt, zo'n gigantische bak moet zien vol te spelen.
1: Maar kun je een kantelpunt aanwijzen? Of is het een proces geweest? Want op een gegeven moment veranderde het toch. Hè? Ja, er kwam natuurlijk uiteindelijk een goede grasmat. Er kwam meer sfeer. Is het een proces geweest? Of kan jij nog herinneren een moment dat je dacht... Oké, we zijn er nu.
2: Nou, het is inderdaad met bloed, zweet en tranen gegaan. Dat nummer wat ook voor elke Ajax-wedstrijd wordt gedraaid. Omdat er gewoon de mensen bij de arena en Ajax er zoveel aan hebben gedaan... om het imago en het veld en de sfeer zoveel mogelijk te verbeteren. Alleen, je kan beton niet sfeervol maken. Daar heb je gewoon momenten voor nodig en herinneringen voor nodig. Ja, dus dat kan alleen maar met tijd. En natuurlijk met heel veel moeite om het leuker te maken, zo'n plek. Maar precies op de helft van waar we nu zijn, dus 15 jaar... op 15 jaar van de arena kwam dat moment van de wedstrijd tegen Twente. 15 mei 2011. Dat Ajax kampioen werd in een rechtstreeks duel. Tegen de concurrent FC Twente. En ja, dat was het moment dat de arena ook bewees dat het een wedstrijd, dat het een extra wapen kan zijn. Dat je dankzij de arena een wedstrijd kan winnen in plaats van ondanks de arena. Ja. Dat was echt een enorm kantelpunt geweest.
1: Maar dat is ook wel weer heel romantisch, hè? Dat je dat eigenlijk kan pinpointen op één wedstrijd.
2: Ja, toch wel, hè? En dat het ook nog eens precies op de helft is, althans op dit moment. En daarna kreeg de arena natuurlijk nog rode stoeltjes. En prompt kwam dat hele seizoen onder Ten Hag dat Ajax bijna de finale van de Champions League haalde. Dus weet je, dat was dat die arena niet meer die gekke gekleurde stoeltjes had, maar een mooie rode Ajax gekleurde stoeltjes. Dat was ook wel echt een enorme boost. Ja. Maar de waterscheiding zit echt op 15 mei 2011.
1: Morgen ga je het boek presenteren op een bijzondere plek. Hè? Op dat veld waar we het net al uitgebreid over hebben gehad.
2: Ja, op het veld mag je nog steeds niet komen. Nee, maar goed, als sterveling, maar er vlak naast inderdaad. Ja,
1: en de gebroeders De Boer, die dat toch ook wel wat voetstappen hebben liggen. Die nemen hem in ontvangst, hè?
2: Ja, daar ben ik heel trots mee.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Het boek heet Betonnen Dromen, 30 jaar Ajax en de Arena. Schrijver Arco Gnocchi, dank voor je verhaal. Veel plezier bij de presentatie morgen. En gefeliciteerd met een prachtig boek.
2: Dankjewel, Bart.

0: laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Ik ben Tineke en ik kom uit Heilo.
20: Ik ben Els en ik kom uit Zaandam.
21: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
22: Thuis in heel
23: Twee over half elf. In Hoorn is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn eerst scheuren ontdekt. Dat bleek tijdens de eerste inspectierondes van het Hoogheemraadschap. Het gaat om het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Ze zijn sinds deze week aan het controleren. Het was meteen raak.
25: We zijn vanochtend pas begonnen. Dus ik heb nu op drie locaties hebben we scheurvorming. Sommige wat dieper en wat langer. En ook krakkelee. Maar ook dat echt door de droogte komt. Maar dit is niet zo'n hele grote scheur, dus die wordt waarschijnlijk gewoon met kleikorrels opgevuld en die zwellen op en dan is de scheur ook weer dicht.
24: Ja, het is dus nog niet gevaarlijk, maar het moet dus wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken kwetsbaarder worden. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhoorn opnieuw tegen plannen van de overheid. Het is terug van weg geweest, want het is 2 jaar rustig geweest op demonstratiegebied daar. Maar nu zijn ze boos over nieuwe stikstofplannen, onder andere rondom natuurgebieden. Het is nauwelijks maatwerk, zeggen ze. Ja, en bovendien wordt er eigenlijk niet met ze overlegd.
26: Dat is het rare. Er is weinig of geen overleg geweest met de landelijke overheid. Maar in Noord-Holland zitten we met de provincie Noord-Holland best wel vaak op tafel. We hadden best wel redelijke plannen uitgewerkt om

0: Hoewel er al 2 mensen zijn aangehouden, hoopt de politie alsnog dat meer getuigen zich melden. En gepensioneerden van de grote fondsen krijgen mogelijk volgend jaar een hogere uitkering. Praten we over pensioenen natuurlijk. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel, deden het namelijk goed op de beurs. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie, vertelt deze verslaggever.
1: Tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend, aan de rente.
0: Nou, in het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, gaan de pensioenen omhoog. Ja, en andersom natuurlijk ook. En dan voetballen, want we hebben een nieuwe bondscoach. Ja, een Spanjaard nota bene. Xavi Hernandez heet hij. Het is een legendarische voetballer van Barcelona altijd geweest. En daarna iets minder succesvol trainer. Maar hij wordt de bondscoach van Nederland. 46 jaar is hij. En ja, het is nog wel een verrassende keuze. Vindt ook sportjournalist Barbara Barend.
2: Een fantastische voetballer was ze. Als trainer heeft hij nog niet zo heel veel gedaan. Hij heeft bij Barcelona overgenomen toen Koeman daar werd ontslagen. Eerste jaar deed hij het nog goed, maar verder Europees gezien heeft hij weinig gepresteerd. Dus het is wel een verrassende keuze. In dat opzicht ook een verrassende coach, maar een verrassende keuze. Want het is niet iemand die zeg maar al heel veel grote prijs achter zijn naam heeft staan.
0: Ja, zei ze vanochtend bij Pieter in de ontbijttafel.
3: Terecht punt voor wat ze maken daar.
0: Maar ook wat te gek, toch?
3: Ja, het is van zin. Nou, en wat ik vanochtend ook in de auto dacht. Ja. Het is, dat heeft de KNVB slim gedaan. Want iedereen had het over Reiziger. En toen werd Van Gaal nog even genoemd. En Ten Hag. En Slot was natuurlijk eigenlijk de eerste keus. Maar die. Dat je er toch in slaagt om iemand dan te presenteren waar werkelijk niemand rekening mee hield.
0: Nee,
3: dat vind ik wel bijzonder.
0: Ik geloof dat een uur voor die presentatie er dan in de Telegraaf wat uitlekte. Van nou, ze zijn in gesprek. Of het wordt onderhandeld. Dan denk je, nou, dan gaat er nog wel een paar dagen overheen. Dan begint het nu te lekken, maar boem, daar was hij al.
3: Ja, en is dat dan toch de verdienste van wie eigenlijk? Nigel de Jong, maar die heeft volgens mij geen verleden bij Barcelona, toch?
0: Dus... Nee, die heeft nooit, volgens mij zelfs nooit in Spanje gevoetbald. Als ik het even uit mijn hoofd zo oplepel. Hij heeft wel eens tegen Spanje gevoetbald.
3: Ja, kan me nog herinneren inderdaad.
0: Daar kan Xabi Alonso zich ook nog herinneren.
3: Blijven de herinneringen aan.
0: Met die trap op het borstbeen van zo'n Spanjaard.
3: Ja, het is wel, er zit wel wat op de bank straks. Dus dat vind ik toch wel heel bijzonder.
0: Het is in ieder geval een waanzinnige voetballer. En de NPO heeft die vierdelige documentaire serie over Cruijff.
3: Ja,
0: met medewerking van de familie Cruijff. Daar wordt hij uitgebreid in geïnterviewd.
3: Ja, schatplichtig aan de Hollandse school. Hè,
0: hij is echt heel erg daar mee bezig. En dat past nu dus wel in het plaatje. Het is wel weer een hard gelach voor Michael Reiziger, die weer achter het net vist.
3: Nou goed, die is bij Jong Oranje. Misschien als assistent. Die heeft natuurlijk wel een Barcelona.
0: Ja, die heeft wel even bij Barcelona. Ik geloof dat Ruud van Nistelrooy nu genoemd wordt. Spits van Real Madrid.
3: Ja.
0: En Kluivert ook, hè?
3: Nou, ik zou zeggen, doen en dan lekker aanvallend weer. Hollandse school. Vamos!
0: Inderdaad. Maar ach joh, als we met alleen maar verdedigend voetbal wereldkampioen worden, hoor je mij ook niet.
3: Linksom of rechtsom, hè?
0: Ja. Maar goed, het zou wel heel leuk zijn als we nu lekker aan gaan vallen. Hup, Xavi.
3: Ja.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Jan Visser.
4: Dag Bart, goedemorgen.
3: Nou, ik denk dat Xavi het qua temperatuur prima naar zijn zin zou hebben nu in Nederland. Want het is nog steeds tropisch, hè?
4: Ja, dat wordt het zeker vanmiddag. Ja. Op dit moment... is het de temperatuur natuurlijk, het is ochtend, nog best wel redelijk. Hè. Afgelopen nacht hebben we ook best wel aangename temperaturen gehad. Op veel plaatsen zo'n 13, 14 graden, binnenland hier en daar iets lager. En wat opvalt vandaag is vooral de dagelijkse gang van de temperatuur. Die is voor augustus buitengewoon groot. Dat is een teken dat de lucht droog is. En als de lucht droog is, dan zijn dit soort temperatuurverschillen zijn groot. Maar dat betekent ook dat de warmte ook wat beter te dragen is. Als de lucht vochtig is, nou vul maar in. Dan is het meteen, met alles wat je doet, is het klef, benauwd. Nou, dat is vandaag niet aan de orde. Moet natuurlijk wel een beetje oppassen, want de temperatuur komt boven de 30 graden uit. Overal in de provincie. En de zonnestraling is intens. Dus het wordt een zeer warme dag. Nu al temperaturen, bijvoorbeeld bij Eikenzee, 27 graden. En we komen vanmiddag op de meeste plaatsen, Bart, uit op 32 tot 33 graden in onze provincie. Verder een zwakke tot matige oostenwind. En volle bak zomer dus.
3: Ja.
4: Morgen plakken we er nog zo'n dag aan vast. Dan vergelijkbare temperaturen. En in het binnenland, hoe verder je binnenland in gaat, hoe heter het wordt. Morgen kan het zelfs in de regio Utrecht 25.

0: 30 graden worden.
1: Tjutje.
0: En het zuiden van het land 37, wellicht lokaal bij ruim 37 tot 38. En bij ons zo'n 32, 33 graden. Op de stranden ietsje lager, 30 graden. En dat komt omdat de wind draait morgen, of die gaat morgen in de ochtend al zuidwest worden. En in de middag noordwest. En s'avonds een noordenwind. En dan zien we het in de avond, niet alleen in de kustgebieden, maar ook elders in de provincie, toch wel redelijk afkoelen. Dat is het beeld voor morgen. Veel zon trouwens ook. En morgenavond komt er iets meer bewolking. Zaterdag begint een koufront aan een tocht over Nederland vanuit het noorden. Dat gaat maar heel langzaam. Het front golft. Daardoor wordt het vertraagd. En op en voor het front uit kunnen een paar buien ontstaan met onweer. Verder temperaturen in onze provincie rond of iets onder de 25 graden. Ga je verder het land in, nog boven de 25 en in Limburg 30 graden. Maar zondag dan blijven we overal beneden de 25 graden. Neerslagkansen zijn dan klein. Zon laat zich geregeld zien. En na het weekend, vooral vanaf dinsdag, zien we toch de oceaan depressies duidelijk aan invloed winnen en nemen de regenkansen flink toe. Dus al bezorgdheid, die natuurlijk zeer terecht is over dijken en andere zaken, ja, die kan dan gelukkig weer, dan wordt het weer een klein beetje verlicht, omdat we dan toch geregeld regen krijgen volgende week.
1: Ja, ja, ja, maar goed, dan is het nog steeds maar eind augustus, hè, dus we kunnen er kan zelfs nog een hele lange een warme periode aankomen, maar voorlopig dus volgende week even een beetje verlichting wat dat betreft.
0: Ja, en ik denk jullie gezegd dat die hitte die we dit week, die we nu hebben en morgen, dat die op de voorlopig niet meer terugkeert,
1: nee,
0: hoor.
1: Nee, nee, nou, dat is misschien ook wel goed nieuws ook, hè? Ja. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje, hè?
0: Ja, hoor.
1: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog van me. Twee meldingen. De A1, dat zijn die wegwerkzaamheden, hè? Amersfoort-Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Maarderberg, dat duurt nog tot 17 augustus aanstaande. En er is nog een andere melding op de A2 Utrecht richting Amsterdam, bij het knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig en de verbindingsweg daar, die is dicht.

0: morgen.
1: NH.
0: Bart Slim.

Total Touch hoorde je met Touch Me There. Nou, liever niet. En ik doe vandaag een... Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. En daarna hoorde je, dat wilde ik nog zeggen... hoorde je natuurlijk de Tremolo's. Ja, met Here Comes My Baby. In Goedemorgen. Straks Maroon 5. En een liedje dat gezongen werd door mijn dochter... en al haar klasgenootjes tijdens het afscheid van de lagere school. Ja, dat heet dan de eindmusical of de eindfilm... En dat is een datum die toch in mijn geheugen geëd staat. Natuurlijk omdat het toch zo'n moment is... Hè, dat je dochter afscheid neemt van die fase van haar leven... en naar de middelbare gaat. Dat was namelijk ook dezelfde avond dat Peter R. de Vries neergeschoten werd. Sterker nog, wij zaten met z'n allen naar die opvoering te kijken... en toen kreeg ik ineens een telefoon in mijn handen gedukt. Met beelden die ik ook mijn leven niet zou vergeten. Dus er maakte zich een beetje een merkwaardige sfeermeester... van het gezelschap dat daar zat. Want mensen zaten elkaar echt telefoons te geven van... kijk nou toch, joh. Ja, en heel merkwaardig hoe daar een soort blijdschap en verdriet en schrik... en zo moeiteloos in elkaar overvloeide. En daar moet ik dus altijd ook aan denken... als ik het liedje van Maroon 5 hoor, wat ik straks ga draaien... Voor die tijd eerst een man die niet alleen heel goed kan zingen... maar ook prachtige foto's maakt. Brian Adams, ja, die heeft zich de afgelopen jaren echt enorm ontwikkeld als fotograaf. Hij heeft exposities over de hele wereld. En het zou zomaar kunnen dat hij wel eens iets verkocht heeft aan Elton John. Want Elton John en zijn echtgenoot David Furnish... die gelden als twee van de grootste verzamelaars van bijzondere foto's in de hele wereld. En die hebben ongetwijfeld ook wat werk van Brian Adams in hun bezit. In Goedemorgen is dit Run To You. Thuis.

0: about you. Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals The King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
3: Ze gelooft in me.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een Uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een Uittip.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Dit is een Uittip.
4: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een Uittip.
14: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
15: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
16: Wij zijn Joop
17: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
18: Thuis in heel
2: Het is bijna 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Gevaarlijk is dat nog niet, zegt het Hoogheemraadschap, maar moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken kwetsbaar worden. Ze drogen als het ware uit. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhorn, maar ze gaan niks blokkeren, hebben ze beloofd. En ja, hij was natuurlijk schitterend, de zonsverduistering in Noord-Holland. Daar hebben we het al veel over gehad, maar sommige Noord-Hollanders die vlogen ervoor naar Spanje. Daar was het ook schitterend. Hoe dat zat, hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
20: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn wegwerkzaamheden, hè? Dat weet je inmiddels. Duurt nog heel even tot 17 augustus. En dan gaat het over de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Diemen. En er is ook nog een melding voor wat betreft de A2 Utrecht-Amsterdam bij het knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig en daar is de verbindingsweg dicht.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
25: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
26: Reis weer met Golden eSIM.
27: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
28: Hij is onderweg.
27: Wie?
28: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
27: Top. Koffietje, ik trakteer.
28: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
29: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
30: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
31: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
32: vakantie!
31: ANWB en gaan!
33: Goedemorgen.
34: Met Bart Slim.

0: De grote kleine man hoorde je Bruno Mars en I Just Might. 11:11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zijn we?
1: Er zijn we.
0: Zeker uurtje 2 van deze donderdagse editie van Goedemorgen. En dat uurtje begon ik natuurlijk met de grote man. Sir Tom Jones en She's a Lady. Dit jaar nog heel veel muziek. Nee, dit uur nog, wilde ik zeggen. Muziek van De Dijk en ook Wham. En natuurlijk ook een plaat die op één cruciaal en hopelijk voor jou herkenbaar moment ineens voorzien is van een toeter. Woordje eruit, toeter erin. En de vraag luidt dan heel simpel. Wat moet er op die toeter? En weet je daar het antwoord op? Onmiddellijk bellen en dan val je misschien wel op deze dag in de prijzen. Zou toch fijn zijn? Je hebt deze toch een beetje, ik zei het een uur geleden al, een beetje de day after, die eclipse before. We zijn allemaal nog een beetje aan het nagenieten van dat mooie spektakel. Ik had gisteren ook nog via de app even contact met vrienden van ons die in Spanje waren. Die zijn vakantie aan het vieren. En die zijn daarheen gegaan. Eigenlijk vooral om daar die eclipse mee te maken. Want daar was hij volledig. Dus die stuurde prachtige foto's van een corona. Hè. Je ziet dan zo'n krans van licht om die zon heen. Waar die maan dan overheen voorschuift. Zijn vrouw was er zelfs een beetje emotioneel van. En zij zei, dat deden ze op het strand in Castricum trouwens gisteren ook. En men ging applaudisseren hè, toen het hoogtepunt bereikt was. Dus ik kan me ook voorstellen dat het wel een soort gevoel van spiritualiteit geeft. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel lang geleden, toen mensen dat allemaal nog niet wisten, van die astronomie en zo, dat mensen verbijsterd waren. Dat ze dachten, wat gebeurt er nu toch? Het einde der tijden is aangebroken. Hè? Als zo'n zonsverduistering zich aandient. Afijn, bijzonder moment. Zag er ook nog één hele bijzondere filmpje of foto voorbij komen. Volgens mij ook ergens in Spanje. Daar hadden ze de zon in volle glorie. Die verdween dus. En helemaal daarvoor hadden ze een ramp neergezet. En daar zag je een skateboarder met de zon op de achtergrond een truc uithalen. Nou, dat leverde werkelijk een waanzinnige plaat op. Die moet je eigenlijk maar even googlen. Goed, dat allemaal op deze donderdag. The day after, the day before. Op nhnieuws.nl. Ja, je hoort het net al in het nieuws bij Frank. Dat verhaal van die dijken in Noord-Holland. Ja, die merken ook de impact van de aanhoudende droogte. En de eerste scheuren die dienen zich aan, bijvoorbeeld bij Grafdijk, die zijn al ontdekt door het Hoogheemraadschap Holland-Noorderkwartier.
2: We zijn vanochtend pas begonnen. Dus ik heb nu op 3 locaties hebben we scheurvorming. Sommige wat dieper en wat langer. En ook krakkelee, maar ook dat echt door de droogte komt. Maar dit is niet zo'n hele grote scheur. Dus die wordt waarschijnlijk gewoon met kleikorrels opgevuld.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: zei Huub bij deze. Ik doe hem uit. Klik.
1: Wat?
2: Wat? Wat moet er?
1: Wat moet er op de toeter?
2: De toeter.
0: Heel goed, Frank. We hebben onze eigen solar eclipse hier in de studio. Nou, mocht je zitten kijken, dan ging het licht inderdaad uit. Heel goed, scherp, Frank.
3: Ja, het was net te laat eigenlijk. Ja, mooie, ja, maar...
0: Nee,
3: ja.
0: Maar geef niks. Nou, we moeten even wat dingen rechtzetten. Ik had een kapitale blunder gemaakt. Ik had een toeter verstopt in Summer in the City van de Love and Spoonful. Maar exact dat liedje hebben we vorige week gedaan. En de toeter had eigenlijk verstopt moeten zitten in Mag het licht uit van de dijk. Had ik helemaal klaargezet. Ik zie hem voor me. Dus dat ging niet helemaal goed. Dus was het aantal reacties ook minimaal. Enfin, doet er verder niet toe. Het leidde ertoe dat jij en ik, Frank, het even, de loftrompet...
3: Nou.
0: En even Huub van der Lubbe op het schild hebben gehesen. Dat en goed. Terecht ook. Hè. Vertel heel even dat verhaal wat je me net vertelde.
3: Nou, ik heb een zoontje van 4. Ja. En die is helemaal fan van de dijk geworden.
0: Ja, en één liedje in het bijzonder. Ja,
3: Dansen op de vulkaan. Want het gaat over een vulkaan, dus dat vindt hij leuk. En toen heb ik hem uitgelegd dat je ook iets tegen een vrouw zou kunnen zeggen... Trek wat moois aan, trek een mooie jurk aan.
0: Trek iets moois aan.
3: En dan gaan we dansen. En die combinatie vindt hij zo fantastisch.
0: Ja.
3: Dansen op een vulkaan, dat vindt hij volgens mij gewoon een...
0: Ja, dat
3: geweldig,
0: beeld, is
3: dat beeld vindt hij geweldig.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar ook zo'n hele lieve, prachtige zin. Trek iets moois aan, dan gaan we dansen.
0: Nou ja, en vervolgens ging het even los over de schoonheid van de liedjes van Huub van der Lubbe. En de prachtige poëzie ook van hem. Hè?
3: Nou ja, ik dacht ook meteen aan als het golft, dan golft het goed.
0: Ja, ja, ja.
3: Wat een geweldige tekst dat eigenlijk is. En, dus ik zit nu weer helemaal in mijn De Dijk-periode.
0: Ja, ja, nou goed, en toen diste ik die anekdote op die ik al wel eens eerder heb verteld. Ik kwam ooit redelijk vaak in een bepaalde koffieshop in Amsterdam. Die heette de Damkring. Goeie in de voetbalsteeg van Doos. Ja, prima naam inderdaad. Nou, er werkte iemand die ik kende. Dus ik zat daar gewoon een jointje er ook. Daar had ik toen. Ik had het soort leven waarin dat paste. En ik ben daar een keer op een doordeweekse woensdag, weet ik veel. Dus ik bestel, ik koop een jointje en ik bestel een koffie verkeerd of zo. En ineens schuift er iemand naast me en die zegt: mag ik hier zitten? Het is natuurlijk, weet je. En toen keek ik nog eens goed. En toen zag ik dus dat dat Huub van der Lubbe van de Dijk was.
3: Wow.
0: Nou, die was dus ook daar. En die had dus bij die vriend van mij die daar werkte ook een jointje gekocht. En die zat lekker een jointje roken. Koffie verkeerd. En die pakt op een gegeven moment een pen. Vulpennetje uit zijn binnenzak van zijn jasje. Pakt een bierveeltje en gaat daar. Nou ja, dat hoop ik dan tenminste. Als het vloeit, dan vloeit het goed. Ja. Dus ik heb.
3: Dat golft, ja.
0: Ja, of het golft, dan golft het goed. Ik heb daarbij gezeten hoe Huub van der Lubbe dus.
3: Heb je dat veeltje niet? Wat stond er op? Mag het licht uit?
0: Ja. Hij stopt het in zijn binnenzak. Ja, voor hetzelfde geld.
3: Dat had je, ja.
0: Ja, voor hetzelfde geld was het een boodschappenlijstje. Maar ik hoop natuurlijk,
3: maakt niet uit.
0: In al mijn romantiek, dat een prachtige dichtregel is die ooit zijn weg heeft gevonden naar een schitterend liedje van de dijk.
3: Schitterend.
0: Ja, mooi, hè?
3: Huub van der Lubbe, ja, geweldig. Heb je nog iets van de dijk?
0: Nou, ik heb net... Mag het licht uit. Ik ga eens even mijn best doen. Even kijken of ik een keer een bakje kan doen met Huub.
3: Ja,
0: misschien weet hij het nog.
3: Nou ja, en we hadden het ook nog heel even over het nummer Wat een vrouw.
0: Ja, jonge man.
3: Die wordt te weinig gedraaid.
0: Nou, die ga ik ook onmiddellijk op de playlist.
3: Oh,
0: ja, wat? Ja. Nou, goed, lang leven de dijk. Goed, geen toeter, wel een mooi eerbetoon aan Huub van der Lubbe. Kan allemaal.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Ik ben Menno, ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
10: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
11: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Twee over 11:30 is het. In Bennebroek is het 28 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij inspecties van de dijk in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Dat bleek tijdens de eerste inspectierondes van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier.
15: We zijn vanochtend pas begonnen, dus ik heb nou op 3 locaties hebben we scheurvorming. Sommige wat dieper en wat langer en ook krakkelee, maar ook dat echt door de droogte komt. Maar dit is niet zo'n hele grote scheur, dus die wordt waarschijnlijk gewoon met kleikorrels opgevuld en die zwellen op en dan is de scheur ook weer dicht.
14: Nou, moet dus wel wat aan gebeuren, maar gevaarlijk is het niet. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken dus kwetsbaarder worden, wordt op tijd gecontroleerd. Een steekpartij op de Warmoestraat in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt. Volgens de politie ging het om een steekincident waar een ruzie aan vooraf ging. Later werden er 2 verdachten aangehouden, dat was diep in de nacht. Politie moest daarbij een stroomstootwapen gebruiken. Het steekincident gebeurde om 1:00. Wat de aanleiding is geweest van die ruzie die er vooraf ging, dat is niet bekendgemaakt. Het slachtoffer is uiteindelijk aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. Gepensioneerden die gebruik maken van de grote pensioenfondsen krijgen mogelijk volgend jaar een hogere uitkering. Pensioenen gaan omhoog. Dat heeft te maken met het nieuwe stelsel waarbij de pensioenfondsen de beurs volgen. En ja, het ging eigenlijk best heel aardig. Er werd flink wat verdiend.
16: Tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten, ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En,

0: in je leme hut daarnaar zitten kijken. Denk, ja. Wat gebeurt hier? Het einde van de tijden is aangebroken. En we zijn allemaal dood of zo. Dus dat spirituele gevoel, dat
1: ja, dat snap ik ook.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd kan je dan ook meteen weer een flinke doorstart maken in het eind der tijden. Want het is ook zo weer voorbij. Dus
0: ja, daarom. Spanje, daar was hij dus goed gezien. Er komt nog een appje binnen van, laat ik haar naam niet noemen. Dat vindt ze misschien niet leuk. Maar wiens echtgenoot helemaal naar IJsland was gegaan. Dat zat in diezelfde baan, zeg maar. Ah. Wat denk je? Bewolkt.
1: Oh, ja. Vreselijk.
0: Niks kunnen zien. Daar heb je een foto gemaakt, want je vaag een sikkeltje ziet. Oh, maar daar in Spanje, daar was natuurlijk de allermooiste plaatje. Ja, waar heb jij me eigenlijk gekeken?
1: Bij mij in de straat gewoon. Oh, ik woon in de polder. En dat was perfect. Ik heb een horizontale horizon natuurlijk.
0: Ja,
1: maar ook een wijdse uitzicht. Dus we waren met de hele buurt naar het speeltuintje dat op de rand van die polder zit getogen. Alle kinderen erbij.
0: Ja, mooi hè.
1: Superleuk, ja. Dat was echt.
0: Ik had ook gisteren in de auto daar naar het strand van Castricum. En ik ben met z'n allen die kant op of zo. Je denkt dan van, heb je het toch wel bijzonder? Applaus ook dan op hoogtepunt.
1: Klappen voor de maan.
0: Ja, en ook maar ik vond het vooral. Ik ging dus, toen hij op zijn hoogtepunt was, dus een kwart over acht, ben ik met mijn zoontje de zee ingelopen met zo'n brilletje op. Toen draaiden we ons om. En dan zie je toch een heel soort aparte schijnsel. Hè. Het licht is heel anders dan.
1: Verstrooid, hè, is het? Ja.
0: Ja, dus ik vond dat toch wel. En dan zie je dus heel langzaam weer die strook licht weer verschijnen. Ja, het is, er gebeurde een hoop aan het zwerk.
1: Ja, te gek.
0: Mooi hoor.
1: En de volgende toch alweer in 2081, geloof ik.
0: Voor je weet is het zover.
1: Bewaar je brilletje.
0: Ja,
1: meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
0: Thanks Frank. Het weer dan, Jan Visser.
2: Het is vanmiddag droog, zonnig en zeer warm, met op de meeste plaatsen tropische temperaturen. Op Texel wordt het zo'n 30 graden, 30 tot 31. Elders in de provincie 32 tot 33. Lokaal in het zuiden van Noord-Holland 33 tot 34 graden maar liefst. Gelukkig is de lucht nog niet al te vochtig. En er waait een zwakke tot matige oostenwind. Morgen vergelijkbare temperaturen, waarschijnlijk een fractie lager, vooral aan zee, vanwege een zuidwest tot westenwind. Die draait in de middag trouwens naar het noordwesten. Verder is het morgen opnieuw droog en zonnig, maar in de avond komt er geleidelijk wat meer bewolking en dan koelt het in de hele provincie wat af door een iets aantrekkende wind uit het noorden.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en Muiden. Dat levert nu een vertraging op van 8 minuten. Die werkzaamheden duren nog tot 17 augustus aanstaande. De A2, Utrecht-Amsterdam. Daar is een omleiding ingesteld bij het knooppunt Holendrecht. Dat is het gevolg van bergingwerkzaamheden. Een verkeer richting de Ring Zuid moet de borden Amstelveen volgen. Gebruikt dan de A9 en de A4. De A2, Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag. Ook bergingswerkzaamheden. Dat zal ongetwijfeld met die vorige melding te maken hebben. Want dit duurt tot er 13 augustus aanstaande. Oh, dat is vandaag natuurlijk. Over een kwartier ongeveer. Nou goed. En dan nog de A7. Dat is een echte vertraging. Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 5 minuten langer over.

Sabrina Carpenter en Taste. En daarvoor nog die jongens van Wham, hè? Nou, met I'm Your Man. Ja, ook maar een bandnaam, hè? Het lijkt me een van de lastigste dingen die er zijn als je een bandje begint. Hoe noem je jezelf? Want ja, stel dat je succes hebt, en dan ben je natuurlijk nog een beetje op uit, dan zit je dus ook voor altijd aan die naam vast. Daar moet je dus goed over nadenken. En vandaar ook dat bands vaak voor inspiratie zich wenden tot films, hè, of boeken. Level 42 bijvoorbeeld, Steely Dan. Allemaal bandnamen die geleend zijn uit een boek. Duran Duran komt uit een film, hè, de film Barbarella. Morlocco, bandje ken je misschien nog wel, uit de film Clockwork Orange. En soms wisselt een band nog wel eens van naam. Hè. Earth, Wind & Fire begon ooit als de Salty Peppers. En Pearl Jam, toch ook een grote band in het grunge-genre, is ooit begonnen als Mookie Blaylock. En Mookie Blaylock was ook de naam van een basketballer. Ja, zo kan dat af en toe gaan. Bij de volgende band was het een gymleraar die hen aan een naam hielp. Leonard Skinner, die was leraar van een aantal bandleden op de Robert E. Lee High School in Jacksonville. Hele strenge, beetje steile man. Vooral als het ging om kleding en op tijd komen. Ja, en die jongens die uiteindelijk die band oprichtten, die hadden natuurlijk lang haar en die droegen wijde spekbroeken, leren jackies, spijkerjackies, dat werk. Nou, dat was natuurlijk water en vuur tussen die jongens en die leraar Leonard Skinner. En eigenlijk hebben ze toen bij wijze van pesterij, toen ze hun band begonnen, zichzelf Leonard Skinner genoemd. Nou, uiteindelijk toen die band wereldberoemd werd, hebben ze de vrede gesloten. En hebben ze hem volgens mij ook een exemplaar van een gouden LP gegeven of zo. Maar ja, god, de naam hadden ze toch echt te danken aan die gymleraar, Leonard Skinner. En we hebben een krankzinnig verhaal nog over een van de leden van Leonard Skinner. Een groot deel van de band en ook een paar leden van de Allman Brothers Band, die zaten in een vliegtuig dat neerstortte. Er vielen geloof ik 6 doden bij. Een van de mannen die het overleefde, dat was Artemus Plyme. En Artemus Plyme was de drummer van Leonard Skinner. Ja, die heeft op wonderbaarlijke wijze die crash overleefd. Hij heeft zich uit het wrak weten te wurmen. En is toen in de richting van een boerderij gaan lopen. Nou, daar aangekomen, is een beetje op de oprit. Je kan je zo'n boerderij voorstellen. Ging de deur op een kier. En toen verscheen daar de loop van een geweer. En die boer die daaraan vast zat, die schoot hem neer. Kogel dwars door zijn schouder. Nou, dan heb je dus net een vliegcrash overleefd en word je neergeschoten door een boer die denkt, nou, man met lang haar, cowboyhoed, onder het bloed, ik vertrouw het niet. Dus die Artemus die lag daar kermend op de grond en die zei, maar ik zat in een vliegtuig dat neergestort is. Nou, uiteindelijk dacht die boer, oh, dus dat was wat ik hoorde, die crash hier iets verderop. En die heeft hem opgepikt en toch maar verzorgd. Ja, het kan verkeren. Dus Artemus Plyme, de drummer van de band die ik nu ga draaien in Goedemorgen. Vernoemd dus naar de gymleraar Leonard Skinner is dit Leonard Skinner en Sweet Home Alabama.

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Joen, wat ga je doen?
2: Joen, wat ga je doen?
1: Joen, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
3: Ja, dat eind van I Saved the Day, dat geloof ik wel. Ga je nog een keer dat hele ding?
0: Ja, nee, daar was ik ook een beetje klaar mee. Bovendien had ik het al heel vaak gehoord. Goedemorgen. Voilà. het bleef zich herhalen.
3: Ja, dat is een beetje, dat kennen we nu wel, hè? Ja.
0: Daar hebben wij een betere optie voor.
3: Zo
0: namelijk
3: dat.
0: Zelf van het woord.
3: Heel belangrijk.
0: Kaat is een tuintijger. Zo noemt zij zichzelf. Ze heeft heel veel volgers op Instagram. Ongelooflijk leuk boek geschreven. Eerder te gastreis bij mij. We gaan het met haar hebben onder andere over de droogte.
3: Ja, wat doe
0: in de tuin en op het balkon. Voor de rest is er een nieuwe kinderfilm. En die heet Het Geheim van de Wonderen Wereldboom. Ga praten met een van de stemmen.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja. En een paar kaartjes uitdelen.
3: Nou, hartstikke fijn.
0: En Maarten is terug.
3: Ja, ik zie het weer. Applaus.
0: Maarten is terug van vakantie. Mijn hart maakt een sprongetje.
3: Ja, dat snap ik.
0: En daarover gaan we het ook even hebben.
3: Hij ziet er ook picobello uit. Hij heeft een goede vakantie gehad. Toch?
0: Ja, precies. Ja,
3: Oké, dat is allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier erbij. Ik draai nog de Foundations en Build Me a Buttercup. Fijne dag, toedeloe.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Wat ben ik?
2: De meester.
1: De meester. Nee, dat is niet goed helaas.
0: Hint 2.
1: Ik word helaas nogal eens genegeerd.
3: Dat lijkt mij een verkeersbord.
0: Vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet het dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ik ben Bas uit Haarlem.
16: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
17: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
18: Ik ben Patty uit Amsterdam Noord.
19: Annie uit Volendam.
9: Ik ben Ruud uit Horen.
8: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Minuut over 12, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Gevaarlijk is het niet, maar het moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken dus kwetsbaar worden. Boze boeren die demonstreren vanavond in Schermerhorn. Ze zijn boos over de plannen van de overheid. En op veel plekken in Noord-Holland genoten we gisteravond van de zonsverduistering. Bij de sterrenwachten op de hei en aan het strand was het enorm druk.
4: Straks. Ja, zeker.
5: En leuk en mooi.
4: Absoluut.
5: Toch? Nou, straks wellicht nog meer daarover. Nu eerst het NOS Journaal.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en Muiden. 21 minuten heeft te maken met een kapotte auto daar.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis slim met Golden eSIM.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Reis slim met Golden eSIM.
3: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: June tot 2.

0: Donderdag 13 augustus. We duiken in de wereld van de tuin. Dat doen we met Kaat. En zij noemt zichzelf de tuintijger. Helemaal goed. We gaan nog even de wereld in van de bios. Er komt een nieuwe kinderfilm aan. En daar hebben we wat vrijkaarten bij. En voor de rest spelen we uiteraard ook Pim Pam Pet weer vandaag. Met normaal gesproken actuele vragen. Maar Maarten en ik zijn het allebei vergeten volgens mij.
1: Oh ja, ja. Dat was mijn taak. Ja, maar ik heb nog een half uur.
0: Het was misschien ook een beetje mijn taak. Oké, maar we gaan even kijken hoe ver we komen. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja.
0: Terug van 2,5 week vakantie.
1: Ja, ik ben er weer.
0: En daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ja. Vanavond over de top. En dat gaat natuurlijk allemaal gebeuren met Jelmer Vlot. Barbara zit boven op het nieuws.
2: Zo is dat. Goedemiddag.
0: En ik wil het even hebben... Ja, ik wil het even hebben over een onderwerp... waar Maarten zich mee bezighouden heeft de afgelopen 2,5 week. Maar dat doen we maandag.
1: Oké. Okay. Oh ja, klinkt cryptisch.
0: Ja, heel cryptisch. Ik wil even terug naar gisteravond. Zonsverduisteringetje. Laten we het daar nog even één keer over hebben. Barbara, waar zat jij?
2: Nou, ik woon in een appartementencomplex in Amsterdam. En ik dacht, ik ga naar het dak. En dat was ontzettend leuk. En want dan kwam ik ook allerlei andere bewoners tegen. Ook mensen die ik nog niet kende. En je had daar gewoon heel mooi zicht.
0: Heb jij het goed kunnen zien?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ik vond het heel spannend.
2: Ja.
0: Maar ik zat met mijn dochter in rivierenbuurtje op het dakterras bij de buren. Ook Amsterdam. Op het dakterras daar. En dan zie je inderdaad dat de maan steeds meer van de zon schijnt. Maar het werd wel iets donkerder, maar ik voelde me ook een beetje verraden. Want ik had tegen Maaike gezegd dat het helemaal donker zou worden. Dat was natuurlijk niet zo, want er was nog 10% over van de zon... waardoor het toch nog wel redelijk licht bleef.
2: Ja.
0: Dus zij dacht van, jeetje, heb ik hier 3 kwartier voor op dat dakterras gezeten. Het viel me wel viel een beetje tegen, maar ik vond het heel mooi.
2: Ja, ik vond wel heel mooi, er kwam een soort rust over de stad. En de wind leek weg te vallen. En dat herinner ik me ook nog van 1999.
0: Ja.
2: Dat er een soort stilte kwam. Die vond ik ook wel mooi.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, dat duisternis had ik ook meer van verwacht.
0: Nee. Nou ja, 2081 zijn jij en ik er niet bij, denk ik.
2: Dat weet ik nog niet.
0: Nou, ik wil niet vervelen. Nou.
2: Niet dat ik allemaal voor levensverlengende dingen ga doen.
0: Weet je, dat is gewoon...
2: Nee, inderdaad, het wordt lastig.
0: Het wordt heel lastig, want het is over 54 jaar.
2: Het is best wel heftig, want gisteren was ook een heel klein jongetje op dat dak... van een jaar of 6. Toen zeiden al die volwassenen... Ja, bij de volgende zijn wij er allemaal niet meer, maar jij wel.
0: Ja.
2: Dat vond ik best sneu voor dat jongetje.
0: Ja, nou, ik vind het niet zo sneu van Maarten. Want Maarten, ik hoop dat jij gaat kijken in 2081...
1: Ja, want ik heb het
0: uitgemist. Uit naam van Barbara en mij. Heb je het gemist gisteren?
1: Ja, ik had een kater. Dus ik lag op de bank. Ik denk, ja, dan moet ik helemaal dat gebouw om. Want het gebouw staat voor die zon. Toen denk ik, ja, laat maar zitten. Ik zie het de volgende keer wel weer.
0: Dit is niet oké.
2: Dit is toch...
0: Dit is echt een cultuurbarbaartje. Waar was jij in 1999? Toen was jij 6.
1: Oh, het is al een keer eerder geweest in mijn leven.
0: Ja, hebben je ouders je niet bijgebracht?
1: Jawel, want toen moest ik door zo'n cd kijken, weet ik nog. Dat is toch hetzelfde gebeuren?
0: Ja, precies, maar dat kan niet meer.
1: Heb ik wel gezien.
0: Door het cd'tje kijken mag niet meer.
1: Oké.
0: Nee, dus als jij gewoon op een goede plek om dat gebouw heen loopt... waar je misschien over 54 jaar nog woont...
1: Ja.
0: Dat denk ik niet.
1: Denk ik ook
0: maar
1: niet.
0: Maar kijk dan even uit naam van Barbara en mij.
1: Zal ik doen. Ik zal aan jullie denken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, zit je het in je agenda?
1: Er zijn die donkere wolken die voor mijn zonnetje komen.
2: Nee, hij gaat echt denken, ze hadden gelijk... dat ik zo onverschillig was in 2026.
1: Ja. Maar heb ik iets gemist? Was het echt
0: indrukwekkend? Ja, het is wel echt heel bijzonder. En dat gaan we ook even vragen aan iedereen die luistert. Heb je gekeken gisteren naar de zonsverduistering? Of mensen hebben gekeken misschien wel naar onze livestream op NA Nieuws? Dat kan natuurlijk ook. Maar waar was je en heb je gekeken? Of heb je gewoon de beelden gezien bij het journaal? Dat kan natuurlijk ook.
1: Heb ik ook niet gezien. Ik heb überhaupt niks gezien eigenlijk.
0: Jij moet nog even terugkijken.
1: Ik ga het even terugkijken.
0: 088, 850, 51, 52. Heb je er iets van meegekregen van de zonsverduistering? Ja, we hebben het er gisteren over gehad en nu vandaag weer. Maar ja, ik denk aan de andere kant... voor Barbara en mij is dit de laatste keer dat we het erover kunnen
2: niet
0: hebben.
2: Zo benadrukken dat.
0: Nou ja, goed.
2: Misschien word ik wel 110 of zo.
0: Nou, dat denk ik niet.
2: Nou, ik denk van wel.
0: Ja, het is goed dat je... Nou, dan word ik 123. Yeah, yeah.

0: Via Comé van Paola Conta. Ja, toch nog even terugblikken naar de zonsverduistering van gisteren. Dan hebben we het over 12 augustus 2026. 11 augustus 1999 was die keer daarvoor. En om volgend jaar er iets van mee te krijgen moet je afreizen naar het zuiden van Spanje of naar delen van Afrika. En dan 2081. Ik mag er van Barbara niet te lang over hebben, maar dat is voor heel veel mensen toch best wel ver weg. Niet voor jou en mijn kinderen, Barbara. Ook niet voor Maarten en Jeroen. Maar voor jou en mij wel. Ja, maar ik doe het niet meer, hoor. Wij zijn hartstikke jong van lichaam en geest. Dus we schatten, er is misschien nog een kans.
1: Inderdaad.
0: Ja. Oké, we hebben het er niet meer over. We gaan naar Irene. Dag Irene, goedemiddag.
2: Hey June.
0: Hi, waar was je?
2: Nou, thuis op de bank, want ik zat cricket te kijken.
0: Oké, ook spannend.
2: En ook in Engeland hebben ze een zonsverduistering gehad.
0: Ja.
2: Dus die heb ik gezien.
0: Ja.
2: Maar die gasten daar die zeiden dat er in 2050 ook weer een zonsverduistering is.
0: 2050? Ja. Ja, maar dan ligt het eraan waar. Dan niet in Nederland.
2: Nee, maar wel in Engeland.
0: Oh, nou dan gaan we met z'n allen naar Engeland.
2: Ja, of gewoon cricket kijken.
0: Ja, het mag wat kosten. Oké, dankjewel.
2: Joehoe.
0: Nou, 2050, Bar, dat redden we sowieso, hè? 2050.
1: Ja, dat zal wel kunnen, denk ik.
0: Ja, dat behoort tot de mogelijkheden. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Met Trix, goedemiddag.
0: Hey Trix, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo
3: nou,
0: daar.
3: Ik zit op het moment in Leiden.
0: Ja, Leiden.
3: Ik ben aan het oppassen op een huis en 4 katten.
0: Oh, dus leuk.
3: Een soort vakantie van me.
0: Mooi, Leiden is
3: en
0: prachtig.
3: En ik heb gisteren door een boom en door de bladeren heb ik de eclipse gezien.
0: Maar wacht even, door een boom en een bladeren heb je tussendoor gekeken?
3: Ja, dus er staat een boom precies van waar die zon ondergaat. Dus ik moest er doorheen kijken.
0: Oké, en het is gelukt?
3: Het is gelukt. Ik vond het schitterend.
0: Ja, het is echt prachtig, hè? En ja, was het druk bij jou, bij die boom en die bladeren?
3: Nou, ik zat in de tuin, dus er was verder niemand. Ja, die katten, maar voor de rest niet.
0: Nee. Hey, ben je toevallig zaterdag in Leiden?
3: Aankomende?
0: Ja?
3: Ja.
0: Ga dan naar de markt.
3: Ja?
0: Zo leuk, de markt.
3: En waar in Leiden?
0: In Leiden
3: gewoon.
0: Ja, dat is een hele grote markt.
3: Oké.
0: Ja, en die is gewoon een hartje centrum.
3: Oké.
0: Doe maar, is leuk.
3: Nou, ga ik doen, zeker
0: weten. Denk aan mij, komt goed. Oké.
3: Doe ik.
0: Goed zo.
3: Oké. Hoi, hoi.
0: Lieve allerbeste Maarten, wat is er binnengekomen aan appjes?
4: Nou, Annelies die heeft het bekeken door een laskap op haar terras.
0: Oh ja, dat kon ook, hè?
4: Ja, Harriet heeft niet gekeken, want ze heeft er niks mee. Jos heeft door het brilletje van de buurman gekeken.
0: Oké, okay, ja, dat hebben we samen
4: natuurlijk
0: gedaan.
4: Een beetje uitwisseling. Want jullie hadden eigen brillen, zag ik, hè, op foto's. Ja. Jelle heeft er niet naar gekeken. Hij zegt, de stilte was wel iets moois. Petra heeft het gezien op het strand van Bergen aan Zee. Ze zegt, heel leuk en apart om mee te maken. In 1999 heb ik het niet kunnen zien, want toen was het te bewolkt. Anja heeft op tv.
0: Klopt, daar zag je niet zoveel van.
4: Ja, ja, ja, in Maastricht had ze gekeken. Anja heeft op tv gekeken, vond ze ook prima. En Ellie heeft op de NH livestream gekeken.
0: Oh, wat goed. En ik zie Linda nog even binnenkomen. Die was thuis in Egmond aan Zee. Ja, je hebt dat appje net niet gezien, want dat komt net binnen.
4: Ja.
0: Ze kijken uit over zee, maar wat zij het allermooiste vond was de enorme verkeerschaos toen iedereen probeerde het dorp uit te komen.
4: Oh ja.
0: Ja.
4: Ja, dat is een beetje zo van, het is voorbij en dan gaan we ook gelijk weer weg.
0: Ja, precies. We gaan dan niet nog even lekker op een terrasje zitten. Nee, we gaan met z'n allen naar huis in de
4: wielen. Ja, dit was het.
0: Ja. Maar ik vond het wel bijzonder. Misschien moet je toch nog even een beetje de foto's terugkijken.
4: Ga ik doen. Ja. Het is een zwart gat toch met een soort ringetje eromheen van licht. Ja, het is wel bijzonder.
0: Ja, toch?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Ik kijk je echt aan en zo ga ik doen. En
4: ik ben geen boer.
0: Nokio, ik weet toch dat je het niet doet. Nou ja, hij is terug, hè? Maarten Faber.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Ik ben Karin, al 33 jaar thuis in Alkmaar.
5: Ik ben Olle, uit het altijd gezellige Bresland.
6: Thuis in heel
7: half 1 precies. We gaan naar Neder-Horstenberg. En er is op dit moment 27 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. 12 sluizen in Noord-Holland zijn vanaf vandaag nog maar beperkt open of helemaal dicht voor de pleziervaart. Ja, het Hoogheemraadschap wil op die manier voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Door de aanhoudende droogte daalt namelijk de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer. Je hoort Maarten Ouwboter van het waterschap. En hij staat bij de sluis in Weesp, de Noordersluis, die nu dus dicht is.
9: De sluis is dicht omdat we hier normaal afhankelijk zijn van de aanvoer vanuit het IJmeer. Dat zijn we nog steeds. Door de droogte zakt het hele IJsselmeergebied uit. We krijgen dus minder water en straks ook met een noodpomp. Minder water en dat water moet op de goede plek komen. En we houden het op zijn plek door deze sluis te sluiten.
8: En dat zei Maarten Ouwboter van het waterschap bij de Noordersluis in Weesp. Ja, dat betekent dus nogal wat voor de pleziervaart. Ja, zijn zij genoeg op de hoogte daarvan?
9: Nou, het is een aantal dagen geleden aangekondigd. Dus mensen weten dit al een tijdje. Maar het heeft natuurlijk de gevolgen dat anders was het hier druk geweest. Het is prachtig weer. Dit is een belangrijke route van de Vecht naar de Amstel. En je gaat hier van de Vecht, smal Weesp door en je steekt het Amsterdam-Rijnkanaal over en je bent op weg naar de Amstel, voorbij Driemond. Ja, die route is er niet meer. Dus mensen moeten hun andere routes zoeken.
8: En dat zei Maarten Ouwboter van het waterschap. Ja, die sluis bij Weesp is dus dicht voor de pleziervaart. En bij een steekpartij op de Warmoestraat in Amsterdam is gisteravond een gewonde gevallen. Ging ruzie aan vooraf. Later werden twee verdachten aangehouden. En de politie moest ook een stroomstootwapen gebruiken. Wat nou de aanleiding is geweest van die ruzie is nog niet bekend. Politie hoopt nog dat getuigen zich melden. Een sportkoepel, NOC-NSF, heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. Nou, de bonden krijgen heel veel vragen over het sproeiverbod dat op sommige plekken dus al is ingegaan.
10: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
8: Nou, die kaart van de NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft dus aan wat er eventueel nog gedaan kan worden om die velden bespeelbaar te houden. Nog even, June, passend bij jouw programma De Zonsverduistering. Ja, gisteravond was het ook heel druk bij de sterrenwacht Copernicus in Overveen. En het gesprek van de dag, of van de avond, was ook wel weer het brilletje natuurlijk.
11: Buurvrouw heeft nog een hele oude, maar die werkt ook. Dus daar heb ik doorheen kunnen kijken. Zo druk had ik het niet verwacht. Echt niet. Onderweg op de fiets, ik dacht, nou kom maar nooit. Maar ben er gekomen en ik ben blij dat ik ook door een brilletje heb kunnen kijken. Heel fijn dat de mensen elkaar dat gunnen om elkaar om daar doorheen te mogen kijken. Dat is is gewoon prachtig. Echt niet. Hier is het goed hoor. Hier is het leuk. En ik hoef niet naar Spanje ervoor.
8: Mooi verslag vanuit Overveen. Ja, en dat mensen inderdaad het brilletje deelden. Ja, ik kreeg dus aan het eind van de middag een bericht van mijn buurvrouw van... oh, mijn zoon wil ook op het dakterras komen kijken... en dan mag hij wel jouw bril gebruiken, toch? Toen dacht ik van, hè, maar ja, het is maar 2 minuten. Ik wilde, toen zei ik, nou, 2 minuten is zo voorbij, liever niet. Ja, ja, toen voel ik me toch weer een beetje schuldig. Want
7: ja, jij bent een pleaser, dus het is heel knap als jij eens een keertje nee zegt.
8: Ja, maar toen kreeg ik dus toch weer spijt. En uiteindelijk heb ik mijn bril best wel vaak uitgeleend... want het duurde langer dan ik dacht. Mm. En dan was iedereen toch ook wel weer blij.
7: Goed voor je karma.
8: Karmapunten. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
7: Oké. Ik ga gewoon de volgende keer aan Maarten mijn brilletje uitlenen... want dan weet ik zeker dat hij het ziet.
8: Ja, oké. Ja. Je moet hem opnieuw opvoeden.
7: Nee, dat heb ik opgegeven. Hij is gewoon lekker zichzelf. Jan, goedemiddag.
6: Dag Jong, goedemiddag.
7: Hallo lieve Jan, heb jij het gezien?
6: Jawel hoor, ja.
7: En wat vond jij van het?
6: Ja, prachtig hè.
7: Ja. Ja. Maar ik dacht wel, Jan, ik had gehoopt dat het wat donkerder zou worden.
6: Ja.
7: Ik vond het niet zo donker.
6: Nee, dat vond ik ook. Het was niet opvallend donker. En je zag ook de temperatuur nauwelijks veranderen. He, dat zakte wel ietsje. Maar goed, er is zoveel warme lucht aanwezig.
7: Ja,
6: dan moet de zon echt uren uit zijn, wil het flink afkoelen.
7: Ja.
6: En ik hoorde ook van mensen met zonnepanelen dat de opbrengsten gewoon bleven doorgaan. Dus dat komt dus behoorlijk wat straling nog af bij een zon die heel kort natuurlijk voor 88% bedekt is door de maan.
7: Oh, ik had tegen mijn dochter gezegd 96.
6: Nee, dat was je niet. 88.
7: Oh.
6: Ja.
7: Oh. En maar komt er nu een nieuwe zonsverduistering in 2050? Weet jij daarvan?
6: Nee, dat weet ik niet. Volgens mij een complete zonsverduistering ergens in 2083.
7: Oh, daar spreek ik je wel.
6: Dus dat is wel een tijdje. En natuurlijk, bijvoorbeeld volgend jaar in het uiterste zuiden van Spanje... is er ook weer een complete. Maar ja, goed.
7: Nou ja, om daarvoor een ticket te boeken is ook een beetje duur. Ja,
6: ja. Ja, toch.
7: Oké, warm vandaag, hè? Heel warm.
6: Ja, heel warm. Maar gelukkig is de lucht droog. Maar het is inderdaad heel warm. Het is hier... Purmerend nu 28 graden. Wijk aan Zee, Duinstation 31 graden. 27 op Texel. En we gaan op de meeste plaatsen toch wel toe naar waarde omstreeks 33 graden. Dus het is echt heel warm. Maar gelukkig is nogmaals, de lucht is droog. Erg droog zelfs. En dat...

0: veel zon. En 's avonds wat meer bewolking. Dus dat is het beeld. Op de stranden overigens blijft het kwik op rond de 30 graden steken. En ga je verder het binnenland in, dan kan het morgen in de provincie Utrecht bijvoorbeeld 35 graden worden. En in het zuiden, zuidoosten 36 tot 38 graden. En dan hebben we het ook echt wel gehad. En we zijn trouwens niet de enige.
1: Hou. Is dit beloofd?
0: Ja, dat is beloofd.
1: Oké, dus dat gaat niet meer gebeuren. En
0: niet meer, maar niet in die mate.
1: Nee.
0: Verwacht ik.
1: Oh, maar we hebben de wetenschap, hè, verloopt vandaag.
0: Ja, maar dat is van wordt pas morgen geëvenaard en zaterdag verbroken.
1: Ja. Want we hadden een wetenschap 60 dagen boven de 20 graden.
0: Het is vandaag de 59ste.
1: Oké, dus we moeten wachten tot morgen.
0: Ja, en dan pas zaterdag is je officieel verbroken. Maar dat gebeurt dus ook wel.
1: Oh, dan wachten we tot maandag.
0: Ja, dat is goed. Dan zitten we op 62. Hè?
1: Ja, precies. Oké, ik ga eens kijken wat het oplevert.
0: Maar goed, dus morgen nog heet, hè. En dan zaterdag, dan trekt een koufront langzaam over ons land. Er verschijnen morgenavond al wat wolkenvelden. En daar valt waarschijnlijk nog niets uit. Maar zaterdag overdag, in de ochtend, middag, zo niet helemaal zeker wanneer, kan er plaatselijk een bui vallen met onweer. Temperatuur in het binnenland nog boven 25 graden. In onze provincie rond 25. Aan de kust wat lager vanwege de noordenwind. Zondag houden we het waarschijnlijk droog, maar wel wat lagere temperaturen. Rond 23 graden. Aangenaam zomerweer dus. En dan zien we op maandag een actieve depressie trekt naar het zeegebied bij Ierland en Schotland. En de dagen daarna gaat het richting Scandinavië, het noorden van de Noordzee. En dan komt die westelijke stroming toch echt wel op gang, hoor. En dat betekent vooral vanaf dinsdag toch wel een stijgende kans op regen of buien. Aha. Vooral buien, denk ik. En of dat heel veel neerslag gaat brengen, dat is nu nog niet goed aan te geven. Hangt ook een beetje vanaf hoe precies de straalstroom loopt en de invloed van het zeewater. Want als het zeewater inderdaad wordt gebruikt voor de energie voor de buien, als dat gunstig valt, ja, dan komen de grote hoeveelheden. Maar dat is nog niet duidelijk. Nee. En de temperatuur zakt naar een niveau van 22 graden.
1: Nou, daar doen we het voor.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. De luchtdruk en de weerspraak nog even.
0: 1023. Alles heeft zijn tijd van zijn. Niets vervroegen, niets verschuiven. In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn.
1: Oh ja, mooi. Hey, als we toch die druiven en die wijn niet hadden, dan miste je heel veel weerspreuken.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Hey, tot over een uurtje, dankjewel.
0: Ja hoor.
1: Hoi.

0: Uit de Lion King, Hakuna Matata van Jimmy Cliff.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Bam. Bim bam pet.
1: June tot 2 speelt Bim bam pet.
0: Die is back. De grote voorzitter van de jury. Tevens topproducer en redacteur van dit programma.
3: Ja.
0: Alsof het helemaal niets is.
3: Nu wordt het weer helemaal streng.
0: Ben je...
3: Keur niks goed.
0: Ben je helemaal uitgerust?
3: Ik ben... Nou... Ik was uitgerust. Ik heb vrij veel gefeest. Dat hoor je ook aan mijn stem.
0: Ja, ik hoor het.
3: Dus ik heb vrij veel gedronken. Ik ben ook veel dronken geweest.
0: Oké, tot zover alle details.
3: Dus, niet per se. Maar het was wel leuk.
0: Oké. Het was gewoon een keer een andere vakantie dan andere jaren.
3: Ja.
0: Ja, mooi. Ja. Dan hebben wij Pim Pam Pet. Dat koppelen wij een beetje aan de actualiteit. Vandaar de volgende selectievraag. Na de zonsverduistering van gisteren volgde er een heldere nacht vol vallende sterren. Heb jij dat gezien?
3: Nee, ook nee. Dat heb ik gemist.
0: Nee, heb ik ook niet gezien hoor. Maar bij vallende sterren en vooral bij sterren denk je wel vaak aan het doen van een wens.
3: Ja, zeker.
0: Dus onze vraag is...
3: Wat kan wens je wensen?
0: Jij? Ja, wat wens jij? Nou, ik weet wel wat jij wenst. Dat is een hoop geld voor die bruiloft van vorig jaar.
3: Ja, zeker.
0: Oké, doe een wens. Wat kun je wensen? Het is de M van Marie. 088-850-5152. Wat kun je wensen met de M van Marie? Ja, het kan een wens zijn, een gedachte zijn. Het kan ook een beetje tastbaar zijn, toch?
3: Zeker, daar dacht ik aan.
0: Ja, dat dacht ik al.
3: Ja.
0: Oké, mooi. Hey, jij bent niet echt in beeld op de camera, hè? Zag je dat?
3: Oh.
0: 088, 850, 51, 52.

0: Superswamp en Give a Little Bit.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We hebben de selectievraag gesteld en die had te maken met de zonsverduistering en de sterren. Daarna de vallende sterren. Wat kun je wensen met de M van Marie?
2: Ja, magie.
0: Magie?
2: Ja.
0: Magie?
2: Magie.
0: Oh, magie.
2: Ja, of magie, als je ervan houdt. Miljoenen, minder gezeik, moeilijkheden overwinnen, moederliefde en money.
0: Oh, dat laatste is zeker voor jou ook van toepassing.
2: Absoluut.
0: Ja. Oké, jongen, hartstikke goed. Ach, je hebt zo'n goedkope vakantie gehad, hoewel, met al die feesten en partijen, is er aardig wat de deur uit gegaan, denk ik.
2: Nee, het viel mee, hoor.
0: Oh,
2: viel mee,
0: ja. Okay. Ja. Dus ga ik collecteren voor jullie. Yvonne en Tina, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag, dag. Yvonne, wat had jij als antwoord?
3: Moed en kracht.
0: Moed en kracht, dat kun je wensen, inderdaad. Ja, ja. En jij, Tina?
4: Nou, miljoenen.
0: Miljoenen.
4: Maar ook om uit te delen. Ook wel een beetje om uit te delen.
0: Ah, dat is lief. Dat is lief. Hartstikke goed. Jullie zijn ingeloten en we gaan beginnen. Kunnen we?
4: Ja.
0: Mooi. Maarten, doe jij de eerste vraag?
2: Zeker. Ja, dat is een moeilijke. Die heb jij bedacht. Even kijken. Aaron werd in 1999 op de dag van de eclips geboren.
0: Ja.
2: En 27 jaar later dus, gisteren,
0: ook
2: is zijn
0: dochter.
2: Dochter ook geboren.
0: Nou, hoe is het mogelijk?
2: Nou, klinkt bijna als magie.
0: Nou, dat is echt magie.
2: Ja, ja, dus de vraag is, waar denk je aan bij baby's?
0: Waar denk je aan bij baby's? Oké, babytjes. Yvonne en Tina.
3: Ja.
0: Waar denk je aan met een babytje met de S van Simon?
3: Slapen.
2: Slapen. Dat was Yvonne, toch?
3: Ja, ja, klopt.
2: Hartstikke goed.
0: Oh, okay.
2: Ja, die slapen veel.
0: Ja, dat hoop je dan. Oké.
4: Okay.
0: Ja, vraag nummer twee heeft te maken met Engeland. Want daar woont een hele leuke winnaar van een loterij. Althans, ze heeft 14 miljoen euro gewonnen bij de loterij. Ja, vreselijk. Maar ze speelt iedere keer met een vaste nummerreeks. Dus ze weet wat haar nummers zijn. Alleen dat lot van de laatste keer, dat lag in de kliko. Dus nu moet ze wachten tot december. En als dan de winnaar zich niet heeft aangediend, een andere winnaar, dan krijgt ze er geld. Lang verhaal kort, wat kun je winnen? Wat kun je winnen? Oké, denk aan een bingo, een loterij. Wat kun je winnen? Het is de F van Ferdinand.
3: Fietsen.
4: Feest.
2: Een fiets.
0: Ja,
2: een fiets kan je winnen.
3: Bij een bingo.
2: Tuurlijk, inderdaad.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Nou, dan wil ik wel weten welke bingo jij gaat. Want als je een fiets kan winnen.
4: Ja, dat kan wel.
0: Ja, ja, jij hebt geen fiets, hè?
2: Ik heb geen fiets.
0: Nee, dus je zou wel een fietsje willen.
2: Nou, ik had een fiets, maar die heb ik weggegeven aan een vriend. Omdat ik hem nooit gebruik.
0: Oh, wat goed. Oké, vraag nummer 3.
2: Nou, het Eurovisie Songfestival is bekend geworden. Volgend jaar wordt dat gehouden in het Bulgaarse kuststadje Burgas. Ik hoop dat ik het goed zeg. Waar denk je aan bij het Songfestival?
0: Waar denk je aan bij het Songfestival? Met de volgende letter. Het is de K van Karel.
3: Klappen. Het klappen van publiek.
2: Het klappen van het publiek.
0: Ja,
2: er wordt wat afgeklapt.
0: Nou, waarom niet?
2: Ja, het was opnieuw Yvonne.
0: Oh,
3: ja.
0: Wat is nu de tussenstand dan?
2: 3-0 voor Yvonne.
0: Oh, Tina, kom op, hè. Kom op, Tina.
4: Ja, kom op, hè.
0: Oké. Nederlanders is gebleken uit een onderzoek. Wij zijn steeds meer geld kwijt dat we iemand anders ons eten laten klaarmaken. Het aandeel van de afhaalmaaltijden en tevens het bezorgen in onze uitgaven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld.
2: Jeetje. Zo.
0: Oké, dat is nogal wat. Welke maaltijd kun je laten bezorgen of bestellen?
3: Oké.
0: Dus een maaltijd die we kunnen laten bezorgen of bestellen. Met de H van Hendrik.
4: Hutspot.
2: Hutspot.
3: Ja.
2: Ja, kan je dat?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja.
4: Het is dat het.
2: Ja,
0: is het Tina?
2: Ja. En Tina had nog
0: iets. Oh, dan is het goed.
2: Dan is het goed.
3: Ja, dan is het goed.
0: Sorry, hoor, Yvonne.
3: Ja.
0: Laatste vraag voor jou, Maarten.
2: Ja, het is feest in Op Meer. Zo'n 800 kinderen die zijn nu hutten aan het bouwen voor een heel huttendorp. Ze gaan er zelfs een nachtje slapen.
0: Oh,
2: dus
0: leuk.
2: Die hutten moet heel stevig zijn. Toen dacht ik, wat vind je in een hut?
0: Oké, wat vinden we in een hut? In een hut. Met de W van Willem. Wat vinden we in een hut met de W?
2: Een wekkertje. Was dat Tina?
4: Ja, dat was Tina.
2: Dan kunnen we het goed.
1: Ja.
0: Martina, je hebt niet gewonnen.
4: nou, dan hebben we
0: pech. Nee, 3-2 is het uiteindelijk geworden, toch?
2: Klopt, ja.
4: Ja, ja, ja, ja, prima.
0: Oké, okay. Yvonne, blijf in de lijn voor de hoofdprijs.
5: Dankjewel.
0: Goed zo.
4: Gefeliciteerd, Yvonne.
5: Dankjewel, Tina. En de volgende keer voor jou.
0: Oh, wat is iedereen...
5: Ja, ja.
0: Wat is iedereen lief, hè? Ja. Och, ik hou ervan.
4: Ja. Oh, maar zo moet het ook, hè?
0: Ja, nou, precies. Ja.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden, zoals The King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Dit is een uittip.
7: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
9: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Dit is een uittip.
11: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
12: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
14: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
15: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
16: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 1 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Gevaarlijk is het niet, maar het moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken dus kwetsbaar worden. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhorn. Ze zijn boos over de plannen van de overheid. En het OVG-ziekenhuis in Amsterdam ziet vooralsnog geen toename in het aantal mensen dat na de eclips met oogklachten bij de spoedeisende hulp aanklopt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Renate Kok met het NOS-journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeienverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
28: June tot 2.

0: Tien over één, een hele goede middag. Ja, alles groeit en bloeit als een malle in deze tijd van het jaar. Tenminste, als het ook een beetje water krijgt. Ja, en als het water niet uit de lucht komt, moet je het zelf geven. De natuur heeft het zwaar. Alles is gortdroog. En natuurlijk zijn er nog veel meer uitdagingen in de tuin. Maar gelukkig hebben wij hier Kaat met haar boek Tuintijger. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, June.
0: Hoe gaat het bij jou in de tuin? Ik vind het dramatisch.
1: Droog, ja. Het is behoorlijk droog, ja. En in sommige delen van het land mag je volgens mij al niet meer
0: sproeien.
1: Ja. Dus wat ik nu doe is zoveel mogelijk nog... Er zit nog wat in de regenton, dat gebruiken. En er is een klein slootje achter onze tuin. Dus daar haal ik ook water uit.
0: Ja.
1: Ja, maar het is droog.
0: Ja. Ja, alles heeft het gewoon hartstikke lastig. En dan denk je simpel, ga de tuin een beetje water geven. Maar niet alles overleeft het dan. Als ik kijk naar mijn vrouwenmantel in de tuin, die is gewoon verbrand door de zon. En toch te weinig water.
1: Ja, ja, ik heb ook een aantal planten die voor je ogen gewoon verschrompelen. Het is echt aan de hand. Ja.
0: Ja. Hoe moeten we dat dan nog een beetje redden?
1: Ja, ik zou op dit moment er niet veel aan doen. Het gaat volgende week flink regenen. Dan ga je vanzelf zien of hij het wel of niet overleefd heeft. Uh-huh. Hij verschrompelt natuurlijk om zichzelf te beschermen. Dat is wat hij doet. Maar onder de grond is er kans dat hij gewoon nog in leven is. Dus als het gaat regenen en daar is voldoende vocht in die bodem, dan kan het zijn dat hij toch weer zijn groene zelf laat zien.
0: Ja, oh gelukkig. Ja. Laten we dat hopen. Wat is trouwens de beste tijd van de dag om planten water te geven?
1: Ja, allerbeste tijd is toch 's ochtends.
0: Is dat beter dan 's avonds?
1: Voor de koffie. Ja, het is echt beter. 'S avonds kan ook, hè, omdat dan de tuin eigenlijk de hele nacht heeft om dat water op te nemen. Maar als je tuin last heeft van wat schimmels, hè, en dat is nu omdat heel veel planten hebben last van droogtestress. Dus die zijn gewoon gevoeliger voor allerlei dingen, ook voor schimmels. En dan is water geven 's avonds gewoon niet zo'n goed idee, omdat de tuin heel lang nat blijft. En die schimmels daar natuurlijk heel erg van houden.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, en dan even over het water geven in de tuin. Het is niet zomaar even met een gietertje, met een sproeiertje.
1: Nee, je moet echt diep water geven, zo heet dat. Ik weet niet wat een beter woord daarvoor is. Diep water geven betekent lang en veel bij de wortels, in plaats van af en toe en zo in het rond sproeien. Dat is niet handig. Dus beter 2 keer per week echt veel en lang, dan iedere dag een beetje.
0: Oké. Ja. Was goed als we jou niet hadden, Kaat. Onze tuintijger. We wisten het niet. Hey, dit boek van jou is verschenen nog niet zo lang geleden. Het ligt in de winkel, Tuintijger. En dan per seizoen hebben wij van alles wat wij kunnen en moeten doen. Als ik kijk bij augustus, dan gaat het vooral om het gras. Maar het gras heeft het ook moeilijk.
1: Ja, dat gras is helemaal geel. Hè? Het is nu een grote, gele, dreinend kleuter in de tuin.
0: Ja. Maar hoe moeten we dat dan nog een beetje redden?
1: Als je het niet hebt gesproeid en het is dus echt helemaal vergeeld, laat het. Volgende week gaat het regenen en dan zal je zien, zodra die bodem weer een beetje verzadigd is, dan gaat dat gras weer groeien. Gras is heel
0: sterk?
1: Ja, resilient, zeg maar. Dat krijg je niet zomaar dood. Dus dat komt goed. En als je veel kale plekken ziet, dan is het wel zaak om te gaan doorzaaien. Maar echt pas als het geregend heeft. Want nu, het is gewoon... Ja, dat heeft nu niet zoveel zin.
0: Nee, we moeten gewoon even wachten.
1: En niet verticuteren.
0: Oh nee, dat is echt niet de bedoeling, hè?
1: Nee, niet nu doen. Nee.
0: Ik zie hier in je boek ook water geven, warm, slap, dorst, help. Met de foto erbij, een afbeelding van een ezel. Ja, je moet als het ware een beetje plantendetective worden als het nu zo droog is en dat je door je tuin een beetje aan het struinen bent. Dan slaan we jullie even over, want dat hebben we toch gehad. We zitten ondertussen nu in augustus. En behalve dan natuurlijk het gras waar we het over gehad hebben en de schimmels op je grasmat, zie je trouwens heel lekker liggen op een bank. Want in de maand augustus noem jij een aantal zaken op. Onder andere ook chillen. Maar dat is niet het enige.
1: Nee. Snoeien kan.
0: Ja, wat moeten we snoeien?
1: Ja, je kan je hagen en je heggen nog een laatste keer snoeien. Het hoeft
0: verbrandt het dan niet als je gaat snoeien?
1: Niet in de volle zon. En inderdaad, je kan nu beter wachten tot volgende week. Omdat volgende week wordt het gewoon echt een stuk koeler. En dan is het beter om dan te snoeien.
0: Maar we snoeien dan de lavendel, zie ik staan in je boek. En wat nog meer?
1: De lavendel, de klimplanten. Dus al die ellenlange twijgen. Die hebben van die enorme joekels gemaakt. Die kunnen of kan je ze leiden, hè, zodat ze verder groeien over jouw balkon, bij wijze van spreken. Of je kan gewoon wegknippen, want het kost heel veel energie.
0: Okay,
1: dat geldt voor je druif. Haal het blad boven je druivenvruchten weg.
0: Oh ja.
1: zodat de zon op zijn bolletje kan komen. En dan worden die druiven zoeter.
0: Ja. Ja. Ja, en dat zijn nog maar een paar dingen. Het is ook, als ik het jou dan hoor vertellen, dan denk ik, oh ja, zo simpel kan het zijn. Maar wat er verder nog moet in augustus, staat in jouw boek Tuintijger. En daar kom ik zo meteen op terug. Ik heb een beetje toepasselijke plaat erbij uitgezocht. Want wat vind je van Tuintje in mijn hart?

0: Jan Smit en Madame Roach, feestweekend had hij afgelopen weekend. 3 dagen lang zijn 30-jarig bestaan groots gevierd in Volendam, Jan Smit. Zonder Dame Roo, maar wel met vele andere gasten. Wij praten verder met Kaat. En Google haar maar eens. En je moet haar eigenlijk volgen op Instagram onder Tuintijger. Zo is ook haar boek uitgebracht in de kleur geel, met niet te vergeten heel veel groen. Kaat?
1: Ja?
0: Als we dan even kijken wat er verder moet gebeuren in augustus, want dat is het handige eigenlijk aan jouw boek, is dat je het indeelt per seizoen. Is dat
1: per maand, hè? Per maand zelfs.
0: Ja, per maand zelfs. Seizoen en dan ook per maand. Ja, jij zegt het beter. Nou, het gezonde hebben we net gehad. Het snoeien, het voeden. Ja, ik vergeet dat altijd een beetje. Wat moet er gevoed worden?
1: Eigenlijk alles. Een van de manieren om je tuin iets droogtebestendiger te maken is door te zorgen dat die bodem goed is voor elkaar is. Hè? Dat bodemleven moet eigenlijk joelend, zeg maar, in je tuin liggen.
0: Ja, je moet eigenlijk iedere worm moet je denken, oh, gelukkig, ik heb een worm, want de bodem is goed.
1: Knuffel hem.
0: Ja. Ja. Vind ik lastig.
1: Ja, maar goed, die kan je verwennen door je bodem, zeg maar, sappig te houden. Dus zorg dat er goede bodemverbeteraar is. Je hebt voedingen die heel erg zitten op dat die schimmels en bacteriën in jouw bodem goed op orde te krijgen. En zodra dat gebeurt, wordt je bodem sappiger, wordt het makkelijker van planten om voedingsstoffen op te nemen. En dan, ja, dat is gewoon eigenlijk net als bij een pizza, is de bodem het begin van geluk, zeg maar, in je tuin.
0: Ja. Ja, bij potten is dat een stuk lastiger, hè? Want die planten in die potten, die hortensia's bij mij in die potten. Maar goed, ik denk dat heel veel luisteraars hetzelfde probleem hebben met planten in potten. Dat is moeilijk in deze tijd. Ik heb er ook echt een beetje spijt van.
1: Ja.
0: Ik denk, ze hebben het zo moeilijk in die pot.
1: Ja, er zijn een aantal tips. Je kan potten het beste zoveel mogelijk bij elkaar zetten. Zo verdampt het minder snel en hebben ze het ook gezellig. Maar dus zoveel mogelijk naast elkaar zetten. Planten zoals hortensia's, die houden gewoon heel erg van water en van half schaduw. Dus zet die op een schaduwplek nu. En het andere is, wat je kan doen is, je kan tegenwoordig wolkorrels krijgen. Dat is eigenlijk voedingsstoffen uit wol. Dus wol is geperst tot korrels. En dat meng je door je potgrond van je potten. En dat houdt tot 3 tot 5 keer zijn eigen gewicht in water vast.
0: Echt?
1: Dus dan droogt het niet zo snel uit.
0: En dat heet een wol. Korrels?
1: Wolkorrels zijn het, ja.
0: Gewoon verkrijgbaar bij het tuincentrum.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Wolkorrels. Jeetje, wat een idee. Zet de potten bij elkaar, vind ik trouwens ook een goeie. Ga ik zeker doen vanmiddag. En zaaien en stekken, dat heb jij hier staan bij de maand augustus. Beginnen we daar nu al mee?
1: Ja, kan. Kijk, het is nu zo warm en droog geweest dat heel veel...
0: Even moeten wachten.
1: Nou ja, heel veel planten hebben hun zaad eigenlijk al klaar, hè. Dat moet lekker knisperig en bruin zijn voordat je het oogst, als het ware. En veel planten zijn al zover. Dus je kan wel al zaad gaan jatten bij je buren. Of, weet je wel, ik struinde de hele buurt af om te kijken waar nog...
0: Alles is nu door dit weer ook veel eerder uitgebloeid.
1: Ja, dat maakt het ook een beetje verdrietig, hè? We hadden het er net over in jouw tuin ook.
0: Als ik kijk naar mijn tuin, dan denk ik, jeetje, wat een triest gebeuren in die tuin.
1: Ja. Ja, een hele goede tip die ik heb is ga voor de anemonen, de Japanse anemonen. Want die gaat nu echt shinen. Die heeft het helemaal naar zijn zin. En die bloeit nog door tot en met oktober.
0: Ja.
1: Dus als je dat neerzet, dan neemt hij een beetje de aandacht weg van alles wat al een beetje aan het instorten is.
0: Ja, en kan die anemoon in de pot of moet die vooral in de grond?
1: Iedere plant doet het beter in de volle grond.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja. Maar goed. Pot kan ook, hè? Heb je geen tuin? Of
0: nou, ik heb altijd dat... tenminste, ik heb wel eens bij iemand gezien die heeft heide in een pot. Ik heb het idee dat je heide het prima vindt in een pot.
1: Ja. Hij heeft niet zoveel moeite met...
0: Maar wat vind jij dan een betere plant voor in een pot?
1: Ik denk, er zijn... Kijk, omdat je veel met droogte te maken hebt. Een plant in een pot is als een huisdier. Daar moet je echt voor zorgen. Dus een sedum bijvoorbeeld. Oh ja. Alle planten met dik blad, die hebben niet zo heel veel water nodig. Dus dat is handig. Alle planten met grijs blad hebben niet zoveel water nodig.
0: De hosta?
1: De hosta houdt wel van wat water. Maar je hebt de grijsbladigen inderdaad. Die zijn wat beter bestand tegen droogte. Maar je hebt bijvoorbeeld ook ezelsoor. Ken je dat?
0: Oh ja.
1: Dat is ook grijsbladig.
0: Heb ik niet, maar ken ik wel.
1: Ja, en dat heeft zo'n soort van haartjes. Het zijn echt hele zachte oortjes. Nou, dat kan ontzettend goed tegen droogte.
0: Oh, wat goed. Ja. Dus des te dikker het blad, des te beter het kan tegen weinig water.
1: Ja. Ja, ja, grijsbladig, dik en harig.
0: Ja, en harig niet te vergeten. In jouw boek kom ik ook tegen de kleur in de tuin. En dan blikken we alvast vooruit naar september. Ja, en daar staat inderdaad ook de Japanse anemoon bij vernoemd. Wat zijn verder uitstekende planten nog die we eigenlijk in bloei moeten hebben in de herfst straks, september? Begin herfst?
1: Jeetje, de verbena ijzerhart. Nou, die is nu al aan het bloeien, maar die bloeit nog eindeloos door. Dat is echt prachtig. Dat is een hele lange staak met aan het uiteinde een bolletje met hele kleine paarse bloemetjes. Dus als je die...
0: Ja, die heeft Maarten volgens mij, toch? Jij hebt toch die verbena ijzerhart?
2: Ja, die heb ik van mijn moeder gekregen.
0: Ach, wat
2: ja.
0: Kusje. En, maar heb je die in de volle grond of heb je die in een pot staan?
2: In de volle grond. En wat je daar ook mee kan doen, want dat is met wat je net zegt over die zaden. Die zaden kun je gewoon op je hand doen en die kun je in het voorjaar straks weer in de grond doen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Want dat zaait er helemaal uit.
2: Dus je krijgt wat zaad van me.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, van die plant.
2: Ja. Ja.
0: Oh, dank je. Krijg er warm van. Hij is weer terug. En voor de rest van de maand september moeten we schoffelen. Heb ik hier op jouw lijstje staan. Schoffelen moeten we schuren van vaste planten. Vind ik ook een goede tip.
1: Ja, dat is ook gratis planten is dat, hè?
0: Ja.
1: Dus als jij ziet dat jouw planten een flinke pol hebben, dan kan je hem nu nog niet, hè, maar straks als september, eind september, kan je hem uitgraven, hak je hem doormidden, heb je twee planten. Plantjes op twee verschillende plekken uit en dat gaat weer groeien heen.
0: Al wil je alsjeblieft terugkomen eind september, begin oktober. Dan gaan we het hebben over het schuren van planten. En je hebt een heerlijk taartje meegenomen. Daar hebben luisteraars niks aan, maar ik beloof je bij deze, als ik het van tevoren weet wanneer je komt, dat ik dan wat bak.
1: Oh.
0: Ja?
1: Lekker smakken.
0: Ik kan niet op tegen dat taartje van jou. Maar dat geeft niet. Dat is dan. Oké, dit zijn hele mooie bruikbare tips. Ik krijg wat zaad van Maarten. En ik ga de planten scheuren eind september. En met mij denk ik heel veel mensen. Ja, toch? Oké, ik kijk ineens weer anders naar die tuin. En die potten bij elkaar zetten vind ik ook een hele goede tip.
1: Lekker doen.
0: Goh, Kaat, als we jou niet hadden. Kaat is onze eigen tuintijger in haar boek Geel en Paars ligt in de winkel.

0: Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ik ben Romea Tilversen.
10: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Over 13:30 in Bloemendaal is het 29 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. 12 sluizen in Noord-Holland zijn vanaf vandaag nog maar beperkt open of helemaal dicht voor de pleziervaart. Het Hoge Hemelraadschap wil op deze manier voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Het heeft allemaal te maken met de aanhoudende droogte. Je hoort Maarten Ouwboter van het waterschap. Hij staat bij de sluis in Weesp. Die is dus nu dicht vandaag.
14: De sluis is dicht omdat we hier normaal afhankelijk zijn van de aanvoer vanuit het IJmeer. Dat zijn we nog steeds. Door de droogte zakt het hele IJsselmeergebied uit. We krijgen dus minder water en straks ook met een noodpomp. Minder water en dat water moet op de goede plek komen. En we houden het op zijn plek door deze sluis te sluiten.
13: En daardoor is die sluis in Weesp, de Noordersluis, die is dus dicht. Ja, dat betekent nogal wat voor de pleziervaart. Zijn zij er genoeg van op de hoogte, is de vraag.
14: Nou, het is een aantal dagen geleden aangekondigd. Dus mensen weten dit al een tijdje. Maar het heeft natuurlijk de gevolgen dat anders was het hier druk geweest. Het is prachtig weer. Dit is een belangrijke route van de Vecht naar de Amstel. Ja, die route is er niet meer. Dus mensen moeten hun andere routes zoeken.
13: Ja, wees gewaarschuwd dus. Je hoorde Maarten Ouwboter, hij is van het waterschap. Bij een steekpartij op de Warmoestraat in Amsterdam is gisteravond een gewonde gevallen. Er ging een ruzie aan de steekpartij vooraf. En later werden er twee verdachten aangehouden. Politie moest ook een stroomstootwapen bij die arrestaties gebruiken. Wat de aanleiding was van de ruzie is onbekend. Politie hoopt nog dat getuigen zich zullen melden. De Bijenkorf zegt nog altijd hard aan het werk te zijn om de website weer volledig werkend te krijgen, zodat klanten normaal kunnen bestellen. Ja, sinds begin deze week is het bestellen van artikelen via de webwinkel nauwelijks mogelijk. Ja, toch is een deel van het assortiment, volgens een woordvoerster, wel weer beschikbaar. Ja, de problemen met de levertijden zijn ontstaan door een groot datalek. En bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn de eerste scheuren ontdekt. Bleek allemaal tijdens de eerste inspectieronde van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier.
15: We zijn vanochtend pas begonnen, dus ik heb nou op 3 locaties hebben we scheurvorming. Sommige wat dieper en wat langer en ook krakkelee, maar ook dat echt door de droogte komt. Maar dit is niet zo'n hele grote scheur, dus die wordt waarschijnlijk gewoon met kleikorrels opgevuld. En die zwellen op en dan is de scheur ook weer dicht.
13: Ja, gevaarlijk is het dus niet, maar het moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken dus kwetsbaar zijn. Xavi Hernandez, je hoorde dat vanochtend al, is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Ja, de 46-jarige Spanjaard staat bekend als een van de beste middenvelders die het voetbal ooit heeft voortgebracht. Hij won met Barcelona 4 keer de Champions League, met Spanje de EK's van 2008, 2012 en het WK van 2010. Als trainer heeft hij nog wat minder ervaring. Maar de verslaggevers van de Telegraaf die gingen Zandvoort in om te vragen wat mensen vinden van die nieuwe bondscoach. En eens even kijken, dan ben ik het materiaal kwijt. Dat is niet zo.
12: Ben je hem kwijt of het materiaal?
13: Ik ben hem niet kwijt. We gaan het even kijken. We gaan het nu luisteren.
12: Anders help ik je zoeken.
16: Denk ik. Als we over 2 jaar Europees kampioen worden, dan is het een hele goeie.
17: Ik vind het goed.
5: Waarom?
17: Spanjaard, Barcelona heb je toch getraind. Nou ja, de goede ploeg. Dus ik denk wel dat het. Ik ben er wel blij mee.
5: En wat verwacht u nou van de Spaanse invloeden op het Nederlands elftal?
18: Tiki-taki, hè? Was het echt, geloof ik. Dus dat een beetje.
19: Die meneer die heeft de Barcelona-school doorlopen. En zoals ze daar voetballen, dat vind ik geweldig.
13: Nou, reacties dus uit Zandvoort. Zelf zegt Xavi Hernandez het volgende. Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlands voetbal ben. Ook andere grote trainers zoals Louis van Gaal, waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach.
12: Oké, dus wij worden gewoon Europees kampioen over 2 jaar.
13: We gaan het zien, maar deze man heeft er wel zin in.
12: Ja, nou, goed, dat mag ook wel. Ja, wat zal die verdienen?
13: Dat weet ik niet precies. Maar in voetbal kan je verdienen.
12: Nou, dat bedoel ik.
13: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Barbara. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
20: Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen loopt de temperatuur op naar zo'n 32 tot 33 graden. Ook op Texel 31 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen weinig verandering. Het blijft droog en zonnig, met temperaturen op veel plaatsen ruim boven 30 graden. Maar op de stranden niet warmer dan 30 graden. En geleidelijk gaat het in de loop van vrijdagmiddag, vooral vrijdagavond, afkoelen. Verder waait de wind zwak tot maat.

0: Empty Reds en deze plaat heet Stars.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Er komt vanaf volgende week woensdag een hele leuke nieuwe kinderfilm. Ja, en het is echt wat dat betreft is hij ook in het Engels vanaf volgende week. Maar er wordt hier Nederlands gesproken. Dus ook Nederlandse kinderen kunnen daar natuurlijk naartoe. Het geheim van de wondere wereldboom. Pip Pellens is een van die stemmen. Dag Pip, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Waar gaat de film over?
2: Ja, ik wil jou zeggen een kinderfilm, maar het is wel echt een familiefilm, moet ik zeggen.
0: Ja, vanaf ook 6 jaar,
2: voor volwassenen,
0: hè?
2: Ja, het is echt heel erg geweldig. Nou, het gaat eigenlijk over een jong gezin en de vader die zegt van, we moeten de stad uit, de kinderen zitten alleen maar op schermen, we willen gewoon, ze moeten naar buiten, weet je wel?
0: Ja.
2: En ze gaan naar het platteland en daar gaat hij tomaten kweken en dat vinden die kinderen eigenlijk helemaal niks. En een van die kinderen die gaat het bos in op avontuur en die vindt een wondere wereldboom. En,
0: een soort magische boom is dat?
2: Precies, het is een magische boom. Die leeft op heel veel andere manieren dan wat wij gewend zijn. En er wonen ook allemaal gekke wezens in. En iedere keer dan legt er een andere wereld aan, zeg maar. Die legt net als een brood, legt die aan die boom. Ja. En de ene keer is dat een snoepwereld en de andere keer is dat een boosaardige wereld. En ja, ik moet zeggen, alle avontuurlijke dingen in je lichaam worden geprikkeld als je deze film ziet.
0: Ja, wat leuk. En het is toch ook wel duidelijk iets om de kinderen en de familie, grootouders, ouders, verzorgers iets bij te brengen als ik dit zo hoor.
2: Ja, ik denk dat we natuurlijk in een tijd leven waarin we zo afhankelijk zijn geworden van schermen en media op een passieve manier. En dat we juist moeten gaan kijken naar wat kunnen we zelf en er is zoveel moois waar we geen spullen voor nodig hebben. En ik moet zeggen, deze film die maakt dat wel echt los. Het is zo kleurrijk, zo creatief, inspiratievol en vrolijk. En er zit ook een heel mooi, ik bedoel, er zit een moraal in. Maar het is ook wel een beetje spannend, weet je wel. Er zit heel veel emotie in. Dus het is wel heel mooi.
0: Nou, goh, het is bijna woensdag, hè? Dan gaat hij in première.
2: De 19, dan gaat hij, dan iedereen hem zien.
0: Ja, The Magic Far Away Tree, zo heet hij in het Engels. Het is ook een Engelse film. Spreek jij hem Nederlandstalig in natuurlijk, hè? Daar komen allemaal Nederlandse stemmen in. Wie ben jij in de film?
2: Ik speel Fluweeltje. Fluweeltje ben ik. En dat is gespeeld door actrice Nicola Colen. Zij zit ook in Bridgerton bijvoorbeeld.
0: Oh,
2: en Derby Girls. Zij is heel geestig.
0: Okay.
2: En zij, Fluweeltje is een feetje. En zij is heel lief. En zij begeleidt eigenlijk de kinderen een beetje voorzichtig in de boom. En leert ze, maakt ze een beetje wegwijs.
0: Ja, jij klinkt ook heel lief. Past dat heel erg bij je, dus die stem?
2: Ik denk het. Het is ook wel pittig, hoor. Dat is het leuke natuurlijk aan inspreken. Dat je alle kanten op kan zonder dat je uiterlijk ermee te maken heeft.
0: Ja.
2: Maar ze is heel lief en heel zorgzaam. Maar ze laat niet over zich heen lopen.
0: Oh, kijk. Dat moeten we hebben, Fluweeltje. En is er een zin die jou nog te binnen schiet die je hebt moeten inspreken?
2: Nou, zeg je wat. Het is alweer een tijdje geleden dat ik het gedaan heb. Ik weet gewoon nog dat zij, op een gegeven moment is er een heel spannend moment in de film. En dan, ze offert zichzelf eigenlijk een beetje op voor de kinderen. Zodat de kinderen, zodat het daarmee, zonder dat ik heel veel vertel, zij offert zich een beetje op. En dat vond ik een heel lief moment. En dat vond ik ook voor haar tekenen of zo. Dat zij alles voor die kinderen over heeft.
0: Oh, wat mooi. Wat leuk. Het geheim van de wondere wereldboom, zo heet de film. Die gaat volgende week woensdag gaat hij in première. Wat maakt dit volgens jou, Pip, zo'n leuke film?
2: Nou, waar we het eigenlijk al over hadden. Het moraal, het verhaal is gewoon heel erg van deze tijd. En het feit dat je ook als volwassene denkt van, oh, ik zou ook zo'n boom willen hebben in mijn achtertuin of in de bossen. Het laat je gewoon weer even helemaal kind voelen. En het ziet er geweldig uit. En het is echt een geweldige cast, moet ik zeggen. Dus
0: wat leuk.
2: Het is heerlijk om naar te kijken.
0: Wat heerlijk. Goed, jij bent een van de stemmen. Je bent Silky, oftewel Fluweeltje. Vanaf woensdag in première. We mogen een paar kaarten verloten. Dat doen we ook met alle liefde. 088-850-51-52. Dank je wel, Pip Pellens, voor je tijd.
2: Nee, goed. Thanks, jullie bedankt.
0: Oké,
2: okay. Yes, bye-bye.
0: Dag. Ja, en als je wil worden ingeloosd, dan stuur je ons gewoon een appje naar 088-850-51-52. Het geheim van de wondere wereldboom. Vanaf volgende week moet er een première. En word je niet ingeloosd, Ja, dan is het de kwestie van zelf een kaartje kopen voor deze familiefilm. Nieuw in de bios. En voor kinderen en de verzorgers vanaf 6 jaar.

0: can't give you anything but my love. Nou, mijn liefde heb je al, Maarten.
1: Oh, jij ook van
0: en
1: mij.
0: En ik vond het een feestje dat je er was.
1: Vond ik ook.
0: Vanavond, over de top. Over welk onderwerp?
1: Nou, het is heel leuk. Morgen is het exact 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena is opgericht.
0: Ja?
1: En daarom komen wij met liedjes van artiesten die daar ooit hebben gestaan.
0: Echt waar?
1: Ja. En dat zijn echt de grote.
0: René Vroeger.
1: Ja, de toppers natuurlijk.
0: Treintje Oosterhuis, alle toppers.
1: Ja, maar ook Tina Turner, Michael Jackson,
0: Madonna. Even een belletje met Tina Turner, moet kunnen.
1: Ja, je weet van de laatste berichten. Ja, oké.
0: Daarom zei ik het ook.
1: Ja.
0: Nee, hartstikke
1: maar goed. We gaan wel bellen, dat is wel leuk, met Treintje Oosterhuis.
0: Oh, zo leuk. Ja. Hartstikke goed, je weet van de laatste berichten. Morgen zit je bij de ontbijttafel.
1: Ja.
0: Want Anne is ziek.
1: Ja, zielig.
0: Oké, en dan zie ik jou gewoon maandag op deze plek. Ik zie je morgen sowieso.
1: Zeker.
0: Met Mart Smeets trouwens als gast. Oh.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Aan mijn voornaam kun je niet zien of ik een man of een vrouw ben. Wie ben ik?
2: Ik denk aan een panda.
1: Ik vind hem heel leuk bedacht, John. Maar het is niet goed.
0: Hint 2.
1: Ik stond aan de wieg van vele zangtalentjes.
3: Benny Huisman.
0: Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet het dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
14: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
15: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
16: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
17: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
18: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
20: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
21: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Een minuut over twee, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Boze boeren demonstreren vanavond in Schermerhoorn. Ze zijn boos over de plannen van de overheid. Het OVG-ziekenhuis in Amsterdam ziet vooralsnog geen toename in het aantal mensen dat na de eclips met oogklachten bij spoedeisende hulp aanklopt. En koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort wint. De race wordt dit jaar voor de laatste keer gehouden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
25: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
27: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: Goedemiddag.
29: Met Nick Velderman.

Nylo Ren bij NH met Drive Safe. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Ja, Spotify die verhoogt de prijzen. Een standaard abonnement op premium kost voortaan €14 per maand. Ook de prijzen van het duo en family abonnement die gaan omhoog. Ja, daar ben je lekker mee, hè? Maar ik dacht wel, is goed nieuws voor ons, hè? Want radio luisteren is gewoon nog gratis. Tenminste, je moet er wel een radio voor hebben natuurlijk, wil je ons kunnen ontvangen. Aan de andere kant, voor Spotify heb je een telefoon nodig. Dat is vaak duurder dan een radiootje, toch? Ik dacht vandaag, liedjes over de radio of die met radio te maken hebben, wil ik van jou weten. 088 850 51 52. Kom maar door, 088 850 51 52. Is dit Nick Kamen bij NH?

Livia Dien bij NH Man I Need. Ja, Spotify verhoogt de prijzen. Een standaard abonnement op premium kost voortaan €14 per maand. Ook de prijzen van het duo- en familieabonnement die gaan omhoog. Ja, je kan dus een abonnement afsluiten voor je familie. Daar mag je met 4 personen er gebruik van maken. Dan is het iets goedkoper, krijg je wat korting. Maar ja, het is wel een trend, hè. Je hoort alleen maar om je heen. Het wordt weer duurder. Je hoort nooit, het wordt goedkoper. U krijgt geld terug, meneer Velderman. Nee, het wordt alleen maar duurder. Ja, toen dacht ik wel, is alleen goed nieuws voor ons. Want zolang is de radio nog gratis natuurlijk. Tenzij je geen radio hebt. Want die moet je natuurlijk wel aanschaffen. Dat is de enige kosten die je dan hebt. Een radio aanschaffen. Maar bij Spotify heb je natuurlijk een telefoon nodig. Anders kun je niet luisteren. Dankjewel. Liedjes over de radio. 088, 850, 51, 52. De Dolly Dots zitten daar vaak bij. Maar dacht je van, video killed the radio start. Maar deze ook goed, hè. Tom Robinson en de crew. Listen to the...

0: Triggerfinger. I Follow Rivers bij NH. Ik krijg nog een appje van Rem. Leuk, hij zegt gelukkig heb ik nog een 112 gigabyte iPod. Weet je dat nog? Och, dat was heel erg... Bar, heb jij ooit zo'n iPod gehad eigenlijk vroeger? Dat je, de echte iPod was natuurlijk van Apple. Die was heel bekend. Maar daarvoor had je ook nog van die MP3-spelers. Weet je nog? Die kon je in een USB-tje stikken. En daarvoor nog de CD-speler, de cassettespeler. Oh jeetje.
1: Ja, klopt ja.
0: Ik had vroeger ook een cassettespeler.
1: Ja, cassettespeler heb ik veel mee gedaan.
0: Zo'n, wat was het ook weer? Een Walkman heette het.
1: Ja.
0: Kon je meenemen. Ja, heb ik ook nog gehad. Ja. Dat was wel een dingetje hoor. Ik kwam ook altijd later achter, nooit geweten, dat je ook een andere kant had. Dat je hem kon omdraaien.
1: Oh, wist je dat niet in het begin?
0: Nee, dat wist ik niet. Ik dacht, je moet hem terugspoelen. Maar vaak op de andere kant stond ook nog wat. Wist ik niet. Kon je hem omdraaien. Nooit geweten. Was heel laat.
1: Jeetje.
0: Ja. Zo ben je wat.
1: Ja, dat is toch wel leuk in je leven dat je dan in één keer nog heel veel
0: nog wat licht.
1: Met terugwerkende kracht.
0: Ja, met terugwerkende kracht. Dat is leuk, hè. Goed, Bart, het is ondertussen bijna 2:30 hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, de organisator van het bekende Jordaanfestival in Amsterdam, die is overleden. Zo meer daarover.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ik ben Joris uit Aardenhout.
3: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
4: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: 2:30 momenteel in de groet. De groeten terug. Is het 29 graden? Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. 12 sluizen in Noord-Holland zijn vanaf vandaag nog maar beperkt open of helemaal dicht voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil er op die manier voor zorgen dat er minder zout water het gebied binnenstroomt. Het heeft allemaal te maken met de aanhoudende droogte. Dus de sluis in Weesp is bijvoorbeeld dicht en je hoort daarover Maarten Ouwboter van het waterschap.
8: Door de droogte zakt het hele IJsselmeergebied uit. We krijgen dus minder water en dat water moet op de goede plek komen. En we houden het op zijn plek door deze sluis te sluiten.
7: En dat is dus de Noordersluis in Weesp. Ja, de pleziervaart wordt er dus door getroffen en de vraag is, zijn zij wel genoeg op de hoogte daarvan?
8: Nou, het is een aantal dagen geleden aangekondigd. Dus mensen weten dit al een tijdje. Maar het heeft natuurlijk de gevolgen dat anders was het hier druk geweest. Het is prachtig weer. Dit is een belangrijke route van de Vecht naar de Amstel. Ja, die route is er niet meer. Dus mensen moeten hun andere routes zoeken.
7: Ja, wees gewaarschuwd dus. Je hoorde Maarten Ouwboter van het waterschap. Jan de Bie, de organisator van het Jordaanfestival, is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Jan was een oer-Jordanees en ook een bekend gezicht bij de stadszender AT5. Ze zeggen wel eens dat ze bij mij bekend zijn geworden, zei Jan over de vele sterren die zongen op het Jordaanfestival. Ja, het Jordaanfestival werd sinds 1975 gehouden op de Appeltjesmarkt. En veel grote namen kwamen er altijd voorbij in de geschiedenis. André Hazes, Willeke Alberti, Johnny Jordaan, ze stonden allemaal op dat festival. De Bijenkorf zegt nog altijd hard aan het werk te zijn om de website weer volledig werkend te krijgen, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week is het bestellen van artikelen via de webwinkel nauwelijks mogelijk. Alleen producten die in de winkel op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. Het heeft allemaal te maken met een groot datalek. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn de scheuren ontdekt. Tijdens de eerste inspectierondes van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier gebeurde dat.
9: We zijn vanochtend pas begonnen, dus ik heb nou op 3 locaties hebben we scheurvorming. Sommige wat dieper en wat langer en ook krakkelee, maar ook dat echt door de droogte komt. Maar dit is niet zo'n hele grote scheur, dus die wordt waarschijnlijk gewoon met kleikorrels opgevuld en die zwellen op en dan is de scheur ook weer dicht.
7: Nou, gevaarlijk is het gelukkig niet, maar het moet wel gerepareerd worden. Het is een van de droogste jaren ooit, waardoor de dijken dus kwetsbaar zijn.
6: Ik ben altijd benieuwd hoe ze dat doen. Gaan ze dat, lopen ze dat af met de ogen? Of hoe, ik ben altijd benieuwd, hoe inspecteer je zo'n dijk? Is daar een apparaatje voor? Of moet je goed kijken met je oog, steek je vinger ergens in?
7: Zoals
6: er een gat ontstaat.
7: Hansje Brinker,
6: ja, bijvoorbeeld,
7: bedoel je?
6: Ja.
7: Ja. Ja, het zal een combinatie zijn met het ervaren oog en wat meetapparatuur wat ze daarvoor
6: hebben. Dat denk ik ook, ja. Ja.
7: Laatste berichtje, koning Willem-Alexander. Ja, die reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort wint.
6: Ja.
7: Ja, de race wordt dit jaar voor het laatst gehouden in Zandvoort.
6: Ja.
7: En de koning bezoekt dus de Grand Prix samen met Maxima en prinses Alexia. Voor de koninklijke familie is Zandvoort trouwens geen onbekend terrein. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters aanwezig bij de Dutch Grand Prix. Prins Bernhard had zakelijke belangen in het circuit. Maar die maakte trouwens vorig jaar bekend om die zakelijke belangen te verkopen.
6: Ja, dat snap ik wel. Als ik bedoel, dit is natuurlijk een mooie omzet, hè, met zo'n race. Dat raak je wel een beetje kwijt op dat circuit. Ik bedoel, dat gebeurt dus niet meer. Snap dat je het verkoopt. Hij heeft alles toch verkocht ook meteen?
7: Alles?
6: Al zijn pandjes heeft hij verkocht. Alles.
7: Nou, alles denk ik niet.
6: Oh, ik dacht dat hij zijn hele portefeuille had weggedaan.
7: Ja?
6: Ja, dat dacht ik, ja.
7: Maar vastgoed in Amsterdam, bedoel je?
6: Nou, u bouwt altijd vastgoed. Ik dacht dat hij er helemaal klaar was. Maar kom op terug.
7: Oh, oké. Okay, ja. Maar in ieder geval dus koning die de prijs uitreikt.
6: Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik echt wel leuk dat hij dat doet. Hij is er ook bij dus dan.
7: Ja, ja, dat vertelde ik net.
6: Oh, sorry, ik zit half te luisteren. Ik was al bezig.
7: Nou,
6: ik was bezig
7: voor iedereen geld. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Dat is dan zonder mij.
6: Ja, goed. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Hoi, goedemiddag Nick. Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen loopt de temperatuur op naar zo'n 32 tot 33 graden.

0: kopen.
1: Ja.
0: Hij gaat zich meer focussen op AI, volgens mij.
1: Nou, op zich is daar denk ik niks mis mee. Want
0: nee,
1: ik
0: dus heeft
1: heel
0: toekomst.
1: Veel geld met de. Ja, dat denk ik ook.
0: En bezit wordt ook weer zwaarder aangerekend.
1: Ja, dat heb je ook. Box 3, hè. Hij weet er alles van natuurlijk, hè. dankjewel, hè, Bar.
0: Dag.

0: NH met The Game of Love.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes heb ik voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen. Wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52. Voor bijvoorbeeld de keuze A, Lucretia.

0: toch liever keuze B, dan kies jij voor Lou Bega. Ook leuk, hè, met de Mambo number 5.
1: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need.
0: Nou, dat zijn ze dan. Ja hoor, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, Latricia McNeil met My Side of Town. Of voor de keuze B, Lou Bega met de Mambo number 5. 088, 850, 51.

0: Er is Bente bij NH met 3, 2, 1.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Keuze A, Latricia McNeil met My Side of Town. En keuze B, Lou Bega met de Mambo No. 5.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 65% kiest voor keuze A. Latricia McNeil hoor je bij NH My Side of Town.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik ben een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja! Yeah!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
3: Dit is een uittip.
4: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
3: Dit was een uittip.
8: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
9: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
10: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
11: Ik ben Julius uit Purmerend.
12: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is ondertussen bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. 4 terrorismeverdachten, waaronder 1 uit Alkmaar, blijven 30 dagen langer vast in voorarrest. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag. Bij een huis in Zaandam is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond. Wie erachter zit en wat het motief is, is onduidelijk. En koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort wint. De race wordt dit jaar voor het laatst gehouden in de badplaats. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
25: geeft ruimte.
26: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
29: Goedemiddag.
30: Met Nick Velderman.

0: Het zal het, dames en heren. Everybody at the bar getting tipsy. Heerlijk, hè? Een beetje tipsy worden aan de bar. Het is natuurlijk alweer bijna weekend. Shaboozy bij NH met de Barsel.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel Isabel. Gefeliciteerd is vandaag jarig uit Haarlem. Isabel is 36 jaar geworden voor jouw speciale toetertje. Oh, en we hebben nog iemand die jarig is vandaag. Hoor. Ja hoor, dat is Alex uit Amsterdam. Is vandaag 55 jaar geworden. Alex, gefeliciteerd.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Check jezelf ook op de kalender. 088 850 51 52 of even mailen. Goedemiddag, nhradio.nl. Will to power hoor je nu bij NH Baby. I love your way.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran bij NH met Repeat It.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen. 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar dat jaar. Ik neem je mee naar dat jaar 1989. Zo had je ook een vrijdag de 13e dat jaar.
2: Vandaag, vrijdag de 13e, heeft een computervirus toegeslagen in Groot-Brittannië. Iets wat gebruikers van personal computers altijd al vrezen, een bijzondere datum waarop een slapend virus actief wordt en verwoestingen aanricht in programma's en opgeslagen bestanden. Het moet een grappenmaker, of liever gezegd een vandaal geweest zijn die aan de oorsprong staat van dit nieuwe virus. In een programma heeft hij een commando ingebouwd dat als de computer op vrijdag de 13e zou worden ingeschakeld, programma's zou uitwissen.
0: Nou, mocht je aan de radio hebben aangezet, toen de tijd op 13 augustus 1989, heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ja, hij scoort best wel een ontzettend grote hit hoor, met dit liedje. Je hoort hem niet meer zo vaak, maar het is wel een van de mooiste liedjes, vind ik, van Michael Jackson. Het is Liberian Girl.

0: Adiós le pido.
1: Juanes bij NH Adiós le pido. Zo, het is er zometeen weer tijd voor het laatste rondje van het huis van deze week. Lekker meestemmen zometeen. Keuze A of een keuze B. Eerst deze van Laura Brenningen bij NH. Self-control.

0: Weekend bij NH met Self Control. Het is bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen?
1: Nou, een nieuw onderzoek over Vincent van Gogh. Wat blijkt, hij signeerde zijn schilderijen opvallend weinig. En daar is ook een reden voor.
0: Zo meteen meer.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Ik ben Anne uit Akersloot.
13: Ik ben Mireille uit Heilo.
14: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
15: Ik ben Petra uit Wormerveer.
16: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Minuut over 3:30. Momenteel in Nibbikswoud is het 29 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. 4 jonge terrorismeverdachten, waaronder eentje uit De Rijp in Noord-Holland, blijven 30 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag. De 17-jarige verdachte uit De Rijp werd eerder veroordeeld voor het lidmaatschap van IS en het online verspreiden van extreem jihadistische content. In 2024 werd hij ook met veel geweld van zijn bed gelicht om hem te arresteren. De jongen zou geradicaliseerd zijn en de kans op herhaling is groot. De rechtbank maakt zich dan ook grote zorgen om zijn gedachtegoed en zijn houding. Jan de Bie, de organisator van het Jordaan Festival, is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij was een oer-Jordanees en ook een bekend gezicht bij stadszender AT5. Ja, vele sterren kwamen in zijn Jordaan Festival, dat sinds 1975 op de Appeltjesmarkt werd gehouden. Veel grote namen stonden daar dus, zoals André Hazes, Willeke Alberti en Johnny Jordaan. De restauratie van de Gouden Helm, die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum, gaat miljoenen kosten. Volgens het Dagblad van het Noorden betaalt Nederland. Ja, de verdachten komen allemaal uit Noord-Holland. En de restauratie van de helm zal een jaar duren. De kosten zullen naar schatting enkele miljoenen euro's bedragen. Die worden dus betaald uit verzekeringsgeld. Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix zal winnen op het circuit in Zandvoort. De race wordt dit jaar voor het laatst in Zandvoort gehouden. De koning bezoekt de Grand Prix met koningin Maxima en prinses Alexia. En voor de koninklijke familie is circuit Zandvoort trouwens geen onbekend terrein. Laatste berichtje, opvallend. Vincent van Gogh signeerde zijn schilderijen opvallend weinig. Slechts 15% van zijn bekende werk heeft dus een handtekening.
0: Dat is wel gek, toch? Want het is juist toch heel belangrijk voor een schilder. Tenminste,
1: ja, maar
0: hij heeft
1: er zit dus een verhaal achter. Hij signeerde zijn werk niet, omdat hij zeer kritisch was ontdekte dus de onderzoeker.
0: Okay.
1: Het grootste deel namelijk van zijn werk beschouwde hij als oefening of als voorbereiding.
0: Oké, okay, ja, dus dat was nooit bedoeld om in de wereld te gooien. Hè? Dus oké. Okay.
1: Ja, en als hij echt trots was op zijn werk, of als hij zich heel goed voelde of het commercieel noodzakelijk was, dan zette hij dus vaker zijn handtekening. En naarmate zijn mentale problemen toenamen, ondertekende hij dus weer minder vaak. Heel trots was hij op de aardappeleters en op de zonnebloemen.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Ja.
1: Dus, het is al zo lang geleden, maar toch komt er steeds meer wat binnen, bekend, ja, over, ja, Van Gogh. Bij deze, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer dan met niet Van Gogh, maar met Jan Visser. Goedemiddag.
13: Hoi, goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen loopt de temperatuur op naar zo'n 32 tot 33 graden. Ook op Texel 31 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen weinig verandering. Het blijft droog en zonnig met temperaturen op veel plaatsen ruim boven 30 graden. Maar op de stranden niet warmer dan 30 graden. En geleidelijk gaat het in de loop van vrijdagmiddag, vooral vrijdagavond, afkoelen. Verder waait de wind zwak tot matig uit richtingen tussen zuid en west. Later in de middag een noordwestenwind en 's avonds een noordenwind. En 's avonds komt er ook wat meer bewolking.

0: Till the Light.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen via 088

0: 50 51 52 voor keuze A. André Haas is kleine jongen.
1: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
0: Of toch liever keuze B, dat is de andere André Hazes dan de junior toen de tijd nog met Leef.
2: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat.
0: Nou, dat zijn ze dan, de twee liedjes. Stemmen 088, 850, 51, 52. Voor die keuze A, André Hazes, kleine jongen. Of toch die keuze B, André Hazes junior met Leef. 088, 850, 51, 52.

0: Dan bij NH met Kingdang af. Veer zo met de 4 uur tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Eerste uitslag voor het rondje van het huis. Twee liedjes keuze A, dat is André Hazes Kleine Jongen. En keuze B, André Hazes Junior met Leef.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meeste stemmen echt de meerderheid hoor. 90% kiest voor keuze A. André Hazes. Hoor je
1: bij NH.
0: Fijne donderdag. Dag Noord-Holland. Mis jullie nu wel, hè? Tenminste jou aan de andere kant van de radio.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam en ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
14: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
15: Ik heet Loes en ik kom met hele gezellige Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. 4 terrorismeverdachten, waaronder 1 uit de Rijp, blijven 30 dagen langer vast. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag. Jan de Bie, de organisator van het Amsterdamse Jordaanfestival, is overleden. Hij was al langere tijd ziek. En koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort wint. Ja, die race wordt dit jaar voor het laatst gehouden in de badplaats. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doe denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Gaan wij verder met de verkeersinformatie. Jelmer, hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen?
2: 7 files, ik noem even de bijzonderheden. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Daar is een bermbrand bezig. 2 rijstroken zijn dicht. 22 minuten vertraging. 9 minuten vertraging op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en Akersloot. Dat komt door een ongeluk. En de linker rijstrook is daar dicht. En de laatste, de N250, Den Helder richting De Kooi. Den Helder en De Kooi, bijna 20 minuten vertraging.
20: Hey, Remo!
21: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien
24: uit.
23: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Vandaag de dag.
30: Met Patricia Navelkerken.

0: is het alweer donderdag. Wat leuk dat jullie luisteren daar vandaag de dag op deze dag. De laatste voor mijn vakantie, jammer.
1: Oh, lief, het wordt lekker voor jou.
0: Ja, toch?
1: Het is wel even lekker, toch?
0: Oh, ik heb er echt zin in, hoor. Lekker straks met de vouwwagen. Dan komt Frans me ophalen. Gelijk na de show.
1: Lekker.
0: Als jij met de Over de Top verder gaat, dan ga ik gewoon in de auto springen. En op weg naar de boot naar Engeland.
1: Op naar Engeland.
0: Hop, hop. Heerlijk. Ja, ik heb er zin in. Fijn dat jij er ook vandaag weer bij bent, jammer.
1: Ja, joh, we hebben de eclipse overleefd.
0: Echt, ja. Hoe was het? Waar
1: vond
0: heb je
1: het gekeken? Het grootste anticlimax van de eeuw.
0: Nee, waarom niet?
1: Ja, serieus.
2: Stond je wel op de goede plek?
1: Ik stond gewoon in Noord. Ik had mijn brilletje erbij en ik keek. Ik denk, nou, ik zie een cirkeltje voor een cirkeltje. Wat een waanzinnige ervaring.
0: Nou, ik vond het heel bijzonder.
2: Ja, ik ook. Echt.
0: Waar was jij, Barbara?
2: Ja, ik was dus in de Pijp in Amsterdam. In mijn appartementencomplex. En was ik op het dak geklommen.
0: Mooi.
2: Ja, het was een perfecte plek.
0: Ja, en waren er ook nog andere mensen daar?
2: Ja, klopt. En dat was ook leuk, want er kwamen ook nog nieuwe bewoners. Dus het was ook echt zo'n soort oud en nieuw gevoel.
0: Ja, en heb je je brilletje nog gedeeld met de zoon van de buurman?
2: Ja, ook.
0: De vrouw?
2: Ja. Ook dat, ja.
0: Toch wel.
2: Ja.
0: Oh, leuk.
2: En ik vond ook de soort... Op een gegeven moment kwam er een soort rust over die stad heen.
0: Dat merkte ik ook. Ja. Nou, dat vond ik dus het meest bijzondere. Ik kwam aanrijden thuis. Ik moest eerst nog even Frans ophalen bij de tuin. Toen naar huis. Toen waren we om 8 uur ongeveer thuis. En toen zagen we al, 8:10, zagen we al bij ons overal in de straat. Wij wonen dan aan het water. Daar kon je dat toch een beetje zien. Zaten mensen allemaal aan de waterkant.
1: Ja.
0: Met die brilletjes op. Met elkaar samen te kijken. Mensen hadden picknickkleedjes. Er werd een barbecue aangezet. Die sfeer was heel bijzonder.
1: Ja, luister,
0: en toen hadden wij zijn gewoon op het balkon gaan zitten. Hadden we perfect zicht. Pizzaatje besteld. Wijntje erbij.
1: Oh.
0: En laat het feest maar beginnen. En toen deed ik dus dat brilletje op. En toen gilde ik echt even. Want het was zo bijzonder, vond ik.
2: Ja.
0: Ja, dat had ik helemaal niet verwacht. Kijk, je loopt naar dat balkon. Je ziet wel dat de zon schijnt. En dan pak je dat brilletje en dan zie je opeens dat er een enorme hap uit is.
1: Oh ja, ik
0: dat
1: had
0: hij bijna weg is.
1: Dat ik dacht, ja, nou, top. Er is een rondje voor een rondje. Maar dan moet ik, want nu klink ik heel negatief.
0: Ja, ik vind ik
1: dus
0: ook.
1: Zeg maar dat met z'n allen. En ik had als enige een brilletje. En er waren er allemaal toeristen. En op een gegeven moment zaten we met z'n achter op een rijtje van iedereen die dat brilletje wilde lenen. Het leek wel een soort joint.
0: Leuk.
1: Die je zo aan elkaar doorgaat.
0: Ja.
1: Wil je nog een trekje?
0: Maar dan zonder de koortslip.
1: Dat vond ik dus wel heel gezellig. Dat vond ik het allerleukst.
0: Zie je dat sociale?
1: Elkaar, dat sociale. Nou. Maar dat wat je zag, nou ja, daar hoef je het niet voor te doen.
0: Nou, ik vond het echt heel bijzonder. Ik heb ervan genoten. En wij hadden dus een pizza besteld. En die bezorger die kwam zo'n beetje op de tijd dat ding op zijn hoogtepunt was. Dus ik zei, did you see the eclipse? En hij ze keek me aan, de wat? Ik zei, de eclipse. En zei ik, the sun and the moon is going... zei hij, oh no. Oh, zei hij, that's why all the people are standing on the street. Daarom staat iedereen op straat. Want hij vond het een beetje gek. Hij wist helemaal van niks.
1: Toen je brilletje heeft geleend.
0: Nee, want dat was helemaal aan de andere kant. En Mol stond natuurlijk weer te blaffen achter de deur. Dus die jongen werd helemaal zenuwachtig. Maar toen zei hij, oh, I will look. En toen zei ik, no, don't look.
2: Of toen dacht hij misschien, waarom mag ik het niet zien?
0: Ja, waarom mag ik het niet zien? Wat is dit voor een azo-wijf? Eerst zeg ik, dat is een eclipse, het is superleuk. Nee, je mag niet kijken. Dus ik probeer dat nog uit te leggen. Maar uiteindelijk heeft hij het denk ik wel begrepen. Ik heb wel gezegd, look at the glass, look at the glasses. Maar goed.
1: Ja, precies. Nou, verslimd aan het bezorgen van de pizza.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: precies. Dat zal hij me nooit vergeten.
2: Laatste avondmaal, denk ik.
0: Wij hebben in ieder geval genoten. Nee, hij snapte de waarschuwing wel, denk ik, hoop ik. Maar goed, nee, ik vond het dus heel mooi. En ik vond, ik heb er echt van genoten. Dus, leuk, fijn. Dat was de dag van gisteren. Vandaag is het weer opeens een andere dag. Donderdag 13 augustus. Het is de internationale dag van de linkshandigen. Is een van jullie linkshandig?
1: Nee, joh.
0: Nee, nee joh. Nou ja, je zegt het alsof
2: zijn meestal hele slimme mensen.
0: Ja,
2: en veel vrienden die zijn linkshandig.
0: Creatief.
2: Ja.
0: En slim.
1: Ja. Nee joh, ik ben gewoon normaal.
0: Nee. Ja, oh. Jelmer is heel normaal. Okay,
2: Jelmer is een beetje rebelleren.
0: Ja, volgens mij ook. En dat komt denk ik allemaal omdat ik op vakantie ga. Dat vind ik helemaal niet leuk.
1: Nee,
0: dan gaat hij me gewoon zitten sarren.
2: Dus jij A zegt dat hij B.
0: Ja, echt.
1: Ja, vandaar. Dus maak je borst maar
0: potatoes. Nou,
1: ik ben er klaar voor.
0: Goed, nou, wat gaan we allemaal doen dan in die loodzware uitzending? Straks spelen wij weer het spel. Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik? En ik heb een leuke opgave bedacht. Doe vooral mee voor de koeltas. En we gaan zo even bellen, dat vind ik ook heel erg leuk, met de uitbater van dat zwembad, het Baafje. Weet je misschien wel, dat dreigde dicht te moeten. Dat werd door mensen in de buurt opengehouden. Nou, en vandaag loopt die uitbater met een grote grijns op zijn gezicht, of haar gezicht. En waarom? Dat hoor je zo. Oeh.

0: Mr. Know-it-all. Je hoorde Teddy Swims.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, je bent bij NH, je luistert naar Vandaag de Dag. En we gaan eens even bellen met het zwembad, het Baafje in Heilo. Misschien weet je nog dat een jaar geleden de toekomst van het buitenbad daar aan een zijden draadje hing. Maar dankzij een fanatieke actie van de inwoners is het bad gered. En met succes. Want vandaag verwacht het openluchtbad namelijk alweer de 60.000ste bezoeker van het seizoen. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ria Jansen is bestuurslid van de Stichting Vrienden van Heilo en dus een van de drijvende krachten achter die actiegroep Red het Baafje. Hallo Ria.
3: Hallo daar.
0: Hallo. Hoe groot is de glimlach op jouw gezicht?
3: Ja, van oor tot oor. Dat zul je begrijpen. Zeker. Zeker op een dag als vandaag.
0: Ja, want het is prachtig weer en jullie verwachten dus de 60.000ste bezoeker. Heb je hem al gespot of haar?
3: Ik heb hem nog niet gespot, maar vandaag zijn al meer dan 1400 mensen binnen geweest. Dus dat kan echt niet lang meer duren.
0: Oh, misschien wel tijdens deze uitzending dus.
3: Dat zou zomaar kunnen.
0: Oh, wat leuk. En wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat die 60.000ste dan meemaken?
3: Ja, die wordt natuurlijk ontvangen met heel veel muziek, bloemen en confetti misschien wel. En die mag verwachten een prachtig mooi abonnement voor volgend seizoen.
0: Ah.
3: Dan kan hij het hele jaar gratis zwemmen. Nou, wie wil dat nou niet?
0: Nou, inderdaad, ja. Nou, dus dat is nog even wachten tot deze persoon binnenkomt. Hou ons vooral op de hoogte tijdens dit gesprek, hoop ik nog, dat gebeurt. Maar vertel even, toen ik hoorde het Baafje, moest ik gelijk weer denken aan een jaar geleden, door die actie, aan die actiegroep. Merk je nu ook dat er veel mensen van die actiegroep daar iedere dag weer komen genieten in het zwembad?
3: Zeker, maar ook heel veel van die actiegroep zijn hier aan het werk.
0: Ja, ja.
3: Er zijn heel veel vrijwilligers uit opgestaan die zeggen, nou, als dat dan niet gaat, dan gaan we wel helpen.
0: Oh.
3: En dat is zo gebleven. Dus al het groen hier bij dit mooie Baafje wordt onderhouden door vrijwilligers. De horeca bij het Baafje wordt eigenlijk zo goed als 80% gerund door vrijwilligers. En er wordt zelfs af en toe toezicht gehouden. Ja, alle hand- en spandiensten en allerlei activiteiten worden allemaal georganiseerd door vrijwilligers. Dus ja, uit die groep zijn veel mensen ook elke dag wel in het Baafje.
0: Ja, ja, wat bijzonder hè eigenlijk, dat jullie dat echt zo samen doen.
3: Ja, dat zie je natuurlijk wel op meer plekken. Met z'n allen kom je verder.
0: Ja. Ja, ja, zo is het inderdaad. Samen de handen uit de mouwen steken en dan red je een zwembad.
3: En dan
0: zijn we een jaar verder en komt de 60.000ste bezoeker zo dadelijk binnen. Dat hopen we althans.
3: Dat is ongekend.
0: Ja, ja, en jullie maken natuurlijk ook een ongekend mooie zomer mee. Hè? Dat je zegt van het zwembad is dus gered van de ondergang, maar dan krijg je ook net de allerwarmste, heetste, zonnigste zomer ooit.
3: Ja, nou, dat helpt natuurlijk altijd mee. Dat is met een buitenbad toch belangrijk, dat je mooi weer hebt. Maar het is wel zo, door alle activiteiten die hier gehouden worden en hoeveel nieuws we natuurlijk in het nieuws zijn geweest. Iedereen weet het Baafje te vinden en dat hebben we ook goed gemerkt.
0: Ja, ja zeker. Ja. Dus daar is het eigenlijk wel goed voor geweest. Dat is ook
3: daar
0: wel grappig om te bedenken.
3: Goed voor geweest.
0: Het was natuurlijk wel een moeilijke tijd, want het leek er echt even op dat het zwembad dicht zou moeten. Maar het heeft ook weer heel veel opgeleverd eigenlijk. Ja.
3: En, zeker.
0: Ja, en nu is het natuurlijk nog heel mooi weer, maar stel dat het straks wat minder wordt, blijven de deuren dan wel gewoon open?
3: Ja, de deuren blijven in ieder geval dit seizoen open tot 6 september, zondag. Tot 4 uur kan iedereen gewoon komen zwemmen. En daarna is het de beurt aan de honden. Er komt het honden, de hondenplons.
0: Oh ja, dat is ook enig.
3: Elk jaar aan het eind van het seizoen even lekker badderen.
0: Ja.
3: En dan gaan de deuren dicht op zondag. De stop gaat eruit. En op maandagochtend staat de aannemer klaar om hier een grote renovatie te beginnen.
0: Oh ja, ja, ja. Want de toekomst is nu wel zeker gesteld, toch? Voor het zwembad.
3: Is redelijk zeker.
0: Redelijk,
3: ja, wat heet toekomst, hè?
0: Ja.
3: Kijk je dan naar 5 jaar, kijk je naar 20 of 30 jaar. Wij hebben eigenlijk als uitgangspunt, we willen het wel voor 30 jaar minstens veiligstellen. Maar goed, de komende 5 jaar gaan we zeker door.
0: Mooi zo, mooi zo. Nou, goed om te horen. Is die nummer 60.000 inmiddels al binnen? Is die al binnen bereik?
3: Ik vrees nog niet. Nee, ik denk dat we dan nog heel eventjes geduld moeten hebben.
0: Oh, oké. Okay. Nou, misschien dat we je later dan nog eventjes horen in de uitzending. Bel ons maar als het zover is. Maar dank voor nu dan in elk geval, Ria. En veel plezier straks.
3: Ja, dankjewel. En een fijne dag verder.
0: Dag.

0: de kust.
1: Ah, mooi toch. Bluff hier aan de kust. En straks na het nieuws van 16:30... dan kun je weer meepraten bij ons. We gaan het hebben over vakantiestress. Hoe kan het ook anders? Want ja, ik sta eerlijk gezegd een beetje stijf van de stress. Ik ben een beetje hyper al de hele week, merk ik, jammer. Sorry.
0: Ik zie de vlek in je nek.
1: Ja. Ik heb dus altijd heel veel last van vakantiestress voordat ik ga. Gewoon door al het inpakken en het denken over dit en het denken over dat. En vanmorgen was mijn ketel, dus natuurlijk had ik geen warm water. En, nou, oké. We hebben het over vakantiestress. En daar willen we graag jullie verhalen over horen. Die kun je doorgeven.
0: 088 850 51 52.
1: Maar eerst het nieuws met Barbara. Wat zit daarin?
2: Ja, de gemoedstoestand van Vincent van Gogh was nogal van invloed op zijn schilderijen. En daar is iets nieuws over ontdekt.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
12: Ik ben Eden uit Egmond.
13: Ik ben Fieke uit Heilo.
14: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 16:55 in Alkmaar is het 29 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. 4 jonge terrorismeverdachten, waaronder eentje uit de Rijp, blijven 30 dagen langer vast. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag. De 17-jarige verdachte uit de Rijp is eerder veroordeeld voor het lidmaatschap van IS en het online verspreiden van extreem jihadistische content. In 2024 zou hij ook met veel geweld van zijn bed zijn gelicht om hem te arresteren. De jongen zou geradicaliseerd zijn en de kans op herhaling is groot, zegt de rechter. Jan de Bie, organisator van het Amsterdamse Jordaanfestival, is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Jan was een oer-Jordanees en ook bekend gezicht bij de stadszender AT5. En vele sterren werden bij hem groot tijdens het Jordaanfestival, dat sinds 1975 op de Appeltjesmarkt werd gehouden. André Hazes, Willeke Alberti en Johnny Jordaan zongen allemaal bij dat Jordaanfestival. De restauratie van de Gouden Helm, die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum, gaat miljoenen kosten. Volgens het Dagblad van het Noorden gaat Nederland betalen. Nou, die verdachten komen allemaal uit onze regio, uit Noord-Holland dus. De restauratie van de helm zal een jaar duren. En de kosten zijn enkele miljoenen euro's. Die worden dus betaald uit verzekeringsgeld. En de marechaussee heeft deze week 4 mensen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via Schiphol. Dat onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht op Schiphol afhandelt. Het gaat om 4 mannen. Of ze ook werkten bij een bedrijf op de luchthaven, dat is nog niet bekend. In het onderzoek zijn meerdere woningen en loodsen onderzocht. Laatste berichtje. Vincent van Gogh signeerde zijn schilderijen opvallend weinig. Ja, er is nieuw onderzoek gedaan en daar blijkt uit dat slechts 15% van zijn bekende werk heeft een handtekening. Ja, hoe komt dat? Hij signeerde zijn werk, zegt de onderzoeker, vaak niet, omdat hij dus heel kritisch was.
1: Oh?
2: Het grootste deel van zijn werk beschouwde hij eigenlijk als een oefening of als een voorbereiding op iets anders.
1: Oh.
2: Nou, als hij trots was op zijn werk, of als hij zich heel goed voelde,
1: ja,
2: of als het echt commercieel noodzakelijk was, dan zette hij de handtekening. Maar bijvoorbeeld naarmate zijn mentale problemen toenamen, ondertekende hij
1: dat
2: minder vaak.
1: Jeetje, wat gek zeg. Dus bijna al die schilderijen die bijvoorbeeld in het Van Gogh Museum hangen, daar staat dan geen handtekening op.
2: Ja, er zijn 840 schilderijen, tenminste bekend van dat.
1: Zoveel?
2: Van hem zijn, 133 heeft hij daarvan ondertekend.
1: Oh, oké.
2: Ja, maar bijvoorbeeld heel trots was hij wel op de aardappeleters en de zonnebloemen.
1: Ja, ja, die zonnebloemen, die zijn zo prachtig.
2: Ja.
1: Ja, ja, dus die aardappeleters vind ik altijd een beetje somber, maar dat was hij natuurlijk ook, dus dat snap ik ook. Maar, ja,
2: maar wel een heel bijzonder
1: maar
2: werk.
1: Maar wel een bijzonder werk, ja, dat wel. Ja.
2: Nou, zo weten we steeds meer over.
1: Ja, gek, na al die tijd nog eens een keer. Dat
2: bijzonder.
1: Vind ik ook zo bijzonder, ja.
2: Ja. Nou, dit soort verhalen en andere op de site nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Laten we dan nog even naar het weer gaan met onze eigen weerman Jan Visser.
15: Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen loopt de temperatuur op naar zo'n 32 tot 33 graden. Ook op Texel 31 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen weinig verandering. Het blijft droog en zonnig met temperaturen op veel plaatsen ruim boven 30 graden. Maar op de stranden niet warmer dan 30 graden. En geleidelijk gaat het in de loop van vrijdagmiddag, vooral vrijdagavond, afkoelen. Verder waait de wind zwak tot matig uit richtingen tussen zuid en west. Later in de middag een noordwestenwind en 's avonds een noordenwind. En 's avonds komt er ook wat meer bewolking.
1: Hoe gaat het inmiddels op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
0: 6 files, 3 uitzonderingen. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Daar is een bermbrand bezig, bijna 10 minuten vertraging. Een bittere pil op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Vels en Akersloot. Een ongeluk gebeurt. De linkerrijstrook is daar dicht. Die vertraging loopt op tot 3 kwartier. En tot slot, 12 minuten op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein, tussen afrit Amsterdam Centrum en Zeeburg.

0: waar begint het mee? Waar begint jouw stress?
1: Nou, het is eigenlijk al een maand geleden begonnen. Ik dacht, hoe gaan we dat allemaal doen? Maar ik denk ik het een beetje van mijn vader geërfd. Want die had het ook heel erg. Die had heel erg reisstress. Als wij op reis gingen, dan was hij ook een maand van tevoren al helemaal onrustig. En ik merkte gewoon de afgelopen weken dat ik een beetje hyper was. Heb jij dat niet, Barbara? Een beetje vakantiestress van tevoren? Reiskoorts?
2: Ja, ik heb dat extreem.
1: Ja?
2: Het wordt ook steeds erger. Maar ja, sinds ik moeder heb, is het heel veel erger geworden. Toen ik vroeger alleen ging, had ik dat veel minder. Omdat je dan vaak ook verantwoordelijk voelt voor de anderen.
1: Precies.
2: En bijvoorbeeld in het klein, laatst gingen wij even een dagje fietsen. Met mijn man dus en ik, met z'n tweeën maar. En toen was ik al een half uur bezig met leuke strandlaken, twee handdoeken,
1: water
2: dingen. Ja, hij zat op de bank en zei alleen maar, wanneer gaan we? Ik zeg, we moeten toch inpakken? Ja, ik heb alleen maar een boek nodig.
1: Nee.
2: Ik zeg, dit soort dingen.
0: Dit is mannen eigen.
2: Ja. En dan gingen we gewoon maar één dagje fietsen.
1: Kun je nagaan als je 3 weken gaat kamperen, Barbara.
2: Ja,
1: dit herken ik ook wel een klein beetje. Nou, niet dat de Fransie is ook enorm bezig met alles inpakken, uitzoeken en noem maar op. Alleen, kijk, dan gaat die hond mee bijvoorbeeld. En dan lees ik op het laatste moment dat er bijvoorbeeld geen brokjes met rundvlees naar de UK mogen.
2: Oeh.
1: Hoe gaan we dat dan weer oplossen? Ja, er mag geen rundvlees naar binnen daar.
2: Hoe heb je dat gedaan?
1: Moeten dus weer nieuwe brokjes gehaald worden. Weet je, dat soort dingen allemaal. En vanmorgen wilde ik dus nog even lekker douchen, dat ik lekker fris gedoucht op reis zou gaan. Is de ketel stuk? Is het ijskoud water?
0: Oh my god.
1: Dus,
0: hoe kom je er eigenlijk achter dat er geen rundvleeskroket of rundvlees...
1: Ja, mijn hond eet altijd rundvleeskroketten, moet je weten.
0: Rundvleesbrokken mee, maar hoe kom je erachter?
1: Dat hoorde ik toevallig iemand zeggen en toen ben ik het gaan nazoeken. En toen was dat zo. Ja, ja.
2: Maar het belangrijkste denk ik, komt er wel een moment dat je dus dat kan loslaten?
1: Nu. Is dat moment.
2: Oh, nu is dat al.
1: Nu is het moment. Want, kijk, alles is nu ingepakt. Alles zit al in die auto. Frans moet alleen nog even hierheen komen. Nou, ik denk dat ik pas echt tot rust kom als ik op die boot zit. Want ik ben natuurlijk ook nog wel zenuwachtig dat we niet in de file komen. Dat je dan die boot mist. Weet je, dat is allemaal van die dingen.
0: Hoe ben jij op Schiphol?
1: Hetzelfde. Dan denk ik ook altijd van, ja, maar waar is het dan wel de goede bier? En dan moet ik nog even... En ik wil nog even thee halen, kan dat nog wel? Ja, ik ben een beetje zenuwachtig.
0: Heb ik mijn paspoort van mee?
2: Ja.
0: Ja. Oh, ja.
2: Ja. Ja, ik herinner me wel van vroeger gingen we met zo'n kleine Renault 4 dus ook naar Frankrijk.
1: Dat,
2: de stress van mijn ouders, van de avond daarvoor.
1: Ja.
2: Alles inpakken, die auto was veel te vol, je kon niks meer zien.
1: Ja.
2: Hebben we alles weg, ging die motor koken en dan was iedereen heel gestrest.
1: Ja. Heel gestrest en dan was op een gegeven moment was er een weg afgesloten. En dan moesten kaarten bijkomen.
2: Ja.
1: En dan had je van die hele grote kaarten. Die bedekte dat hele dashboard.
2: Ja, en meestal moest de moeder dan een kaart voorlezen.
1: Die hield het dan verkeerd op.
2: Je hebt één taak, ja.
0: Ik kwam in Noorwegen uit in plaats van Frankrijk.
2: Ja, Lyon en Dijon was altijd een probleem.
1: Ja, ja. En een paar jaar geleden hadden we een Airbnb geboekt die helemaal niet bleek te bestaan. Of althans, die eigenaar was er helemaal niet. Dus weet je, allemaal dat soort dingen. Je kan natuurlijk van alles tegenkomen onderweg. Maar dat maakt het reizen ook wel weer leuk. Dat vind ik ook wel weer grappig. Achteraf heb je natuurlijk hele leuke verhalen. Ik heb wel eens verteld dat ik zonder geld voor de tolpoort van Italië stond. Op de peage, op de snelweg. En dat ik geen geld had. En ze accepteerden geen creditcards. Dat ik mijn hele auto heb leeggehaald daar ter plekke. Onder het toeziend oog van allemaal toeterende Italianen die er allemaal ook door wilden.
0: Nou, daar zou ik ook stress voor krijgen.
1: Nou, echt. En daarna gingen ze allemaal toeterend met de vingers omhoog langsrijden.
2: Ja.
1: En toen trokken ze hun broek naar beneden. Gingen ze naar boenen. Ja.
0: Oh, dat is dan wel leuk.
1: Dat was voor mij niet helemaal.
2: Maar het is nog steeds ingewikkeld welk poortje je nou moet nemen.
1: Precies,
2: toch?
1: Dat soort dingen.
2: Zien ze een kaart staan, is dat nou wel of niet?
1: Ja, dat. Nou, exact. Kijk, Bar, jij begrijpt mij. Maar goed, vakantie is heerlijk, maar de stress in de aanloop naar de vakantie, dat kan soms wel eens oplopen. En wij vragen dus vandaag aan jullie, hoe is dat bij jou als je op vakantie gaat? Is het één grote relaxte bende? Of loop je als een kip zonder kop door je huis je koffers in te pakken en tassen vol te smijten, weer opnieuw te pakken en te denken, ik moet toch een regenjas mee? Want dat is natuurlijk als je naar Engeland gaat, moet
0: je
1: toch een regenjas mee.
0: Je hebt veel om over na te denken. Nou, er komt al wat binnen. Anne die stuurt bijvoorbeeld, ik heb al stress voordat de vakantie begonnen is. Koffers pakken, huis opruimen, koelkast leeg, paspoorten zoeken. Ik ben naar vertrek al toe aan vakantie. En Mark die zegt, vakantiestress? Nee hoor, ik gooi 3 shirts, een zwembroek en mijn tandenborstel in een tas en zie het verder wel.
1: Oh ja.
0: Kijk, hier komt ook het verschil tussen man en vrouw goed naar voren.
1: Ja, en wat vervolgens dan gebeurt op het vakantieadres, dan is het van, hey lieverd, ik heb dat overhemd geloof ik niet bij me. Hè? Nee, dat is misschien wel een beetje onhandig. Nou, dan moeten we toch maar weer gaan shoppen om een nieuw overhemd te kopen. Ja, zo is het ook. Dat is een goed excuus natuurlijk om een nieuw overhemd te kopen. Ik krijg ook een appje van Annemie die zegt, ja, hallo, wie gaat er nou ook werken op de dag van vertrek? Ja, daar zit ook wel wat in.
2: Ja, we hadden vroeger een roostermaker die heeft mij een keer verteld dat je beter dus een hele dag of twee daartussen kunt plannen.
1: Oh, ja.
2: En ook bij terugkomst. Zodat je veel rustiger kunt inpakken en veel rustiger

0: uit aarde daarna.
1: Ja, misschien een goede tip voor de volgende keer. Oké, je moet het doen. Je moet net doen alsof je de dag van tevoren al vertrekt. Dan heb je een extra dag, beetje wat jij ook zegt, Barbara, om nog na te denken wat je vergeten bent. Sowieso al een week van tevoren alles in een hoek gooien wat mee moet. Ja, daar was ik al mee begonnen natuurlijk.
0: Heb je lijstjes?
1: Ja, ik heb een lijst, die staat in de computer. Oh. En die draait dan uit. Maar er staan echt 300 dingen op, hè? Ja, ik zal hem je een keer laten zien.
2: Ik denk dat het echt in dit geval een godsgeschenk is dat je geen kinderen hebt. Want als je die als je die nog mee moet nemen...
1: Nee, dat had niet gekund.
2: My God.
1: Had niet gekund.
0: Oh, jongens, dat is wel grappig geweest.
1: Zeker, ja. Hilarisch. Nou, jongens, praat lekker mee. Heb jij ook vakantiestress of reiskoorts of hoe je het wil noemen? Praat mee na Vanessa Paradis.

0: Vanessa Paradis hoorde je hier bij NH Be My Baby. En wij praten nog even door over reiskoorts of vakantiestress. Ik heb er nogal last van, kan ik je vertellen. En mijn man dus ook. Van mij dan. Maar hoe is dat bij jullie? Dat is de vraag. Mick die belde ons. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, vertel het eens. Hoe is dat bij jou?
1: Nou, ik zou je een leuk verhaal vertellen.
0: Nou?
1: Ik was 19... En ik had een vriend, geen relatie, maar gewoon een vriend, die was Engels. En die zegt, ik ga vanavond naar Engeland, ga je mee? Ik zeg, ja, leuk.
0: Ja.
1: Dus ik pak mijn rugzak. Ik gooi er een hoop zooi in.
0: Ja.
1: Kleding en alles. En ik zei tegen iemand die in de woongroep woonde, wil jij voor mijn katje zorgen?
0: Ja.
1: Nou, dat is goed, want we hadden meerdere katten. En toen ging ik lekker naar Engeland.
0: En dat was het. Geen stress.
1: Nee.
0: Ah, oh, wat heerlijk. Mick, ik ben jaloers op je. Maar dank je wel.
1: Doei. Okay,
0: gaan we door naar Marjolein nog even. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo, vertel het eens. Hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik word er beter in, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk wel veel, met heel veel, ja, wat zal ik zeggen, dankbaarheid terug aan dat ik zelf jong was. Wij waren met z'n vieren, zeg maar, vier kinderen. En dan gingen we kamperen. En dan ging natuurlijk heel veel troep mee. En mijn vader, die was dan zo druk met inpakken, ja, en best wel gestrest.
0: Ja, dat
2: en die had ook een hele vakantiemap met alle kaarten. Had hij dan geprint op zijn werk met de hele route en zo.
0: Oh.
2: Maar goed, dat inpakken, dat was vooral het ding. En dan elke keer, zeg maar, bij de, zoals we heen gingen, maar ook als we teruggingen, dan was hij zo bezweet. Dan moest hij eerst nog gaan douchen. En dat vonden wij natuurlijk echt heel irritant. Maar we gingen toch weg. Ja,
0: ga je nou nog weer douchen? Ja. Grappig.
2: Maar, goed, ja,
0: maar bij jou gaat het dus beter, begrijp ik, Marjolein.
2: Nou, maar het is ook niet mijn hobby, hoor.
0: Nee.
2: Weet je waar ik me heel erg aan erger?
0: Nou.
2: De terugweg aan mijn man, die gaat dan elke keer, al gaan we een weekje naar Landal of whatever, gaat hij elke keer op de terug en gaat hij zeggen, nou, op de heenweg zat het er veel beter in. Ik snap het niet. Oh. Ja, dat is altijd zo weer terug. Want dan is niks meer netjes opgevouwen.
0: Oh, Ja.
2: Past nooit meer.
0: Nee, dus dat wordt een chaos.
2: Elke keer zeg ik dan, ja, dit is altijd, vooral met die laatste dingetjes. Oh, ik heb hier nog een fles, weet ik veel, shampoo nog in de douche of zo gevonden, weet je wel. Ja, dat kan er nu echt niet meer bij.
0: Heerlijk. Ja, leuk. Nou, vakantiestress. Maar het is ook een heerlijk vakantie, dus we blijven het gewoon doen.
2: Zeker.
0: Dankjewel, Marjolein.
2: Ja,
0: ik ga straks.
2: Hè?
0: Dankjewel.
2: Doe
0: je de groeten, zal ik doen. Doeg. Ja, we willen het toch, maar sommige mensen zeggen, misschien kun je beter gewoon thuis blijven. Daarover ga ik praten met neuro- en gedragspsycholoog Chantal van der Leest. Goedemiddag, Chantal.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ik begrijp dat jij pleit eigenlijk voor een staycation. Kortom, thuis blijven.
3: Ja, nou, dat ligt er een beetje aan of het bij je past. Ik denk dat er zijn mensen die het heerlijk vinden om allerlei verre orde te gaan ontdekken. Maar ja, het lijkt een soort heilig moeten te zijn geworden. Dus dat ook, zeg maar, dat het iedereen eigenlijk wordt aangepraat en opgedrongen. Terwijl misschien word je er eigenlijk wel helemaal niet zo heel blij van.
0: Ja, dat is ook zo inderdaad. Een beetje opgedrongen ontspanning. En, en hoe komt dat eigenlijk? Is dat toch een beetje de FOMO, de fear of missing out? Dat we denken, we moeten het allemaal doen en op Facebook zetten?
3: Ja, ik denk wel dat dat ermee te maken heeft. Ik heb ook een boek geschreven over perfectionisme. Ik denk dat als je erg perfectionistisch bent, dat je ook wel denkt van ja, zo hoort je leven eruit te zien. Of dit hoor je te doen. En ook mensen waarderen het natuurlijk ook heel erg. Want die gaan ons vragen, oh, wat ga je doen met vakantie? En als je dan zegt van ja, ik ga nergens heen. Dan kijken ze allemaal een beetje zo sippig. Zo.
0: Ja, een beetje beteuterd. Van, oh, waar gaan we het dan over hebben? Hoe is dat bij jou zelf, Chantal? Ben jij een reiskoorts type?
3: Nee, ik denk ook, dit komt natuurlijk ook vanuit mijn eigen hart. Dus ik merk gewoon dat ik me heel oncomfortabel voel eigenlijk op plekken die niet vertrouwd voelen.
0: Ja.
3: Ik blijf meestal een beetje dicht bij huis.
0: Ja. Nou, dat herken ik wel een beetje in de zin dat ik heb ook nooit zo de ambitie om naar Thailand of Bali of Jemen te gaan. Om maar eens drie totaal verschillende bestemmingen te noemen. Want ik hou ook inderdaad van wel een beetje het vertrouwde toch om mij heen. Dus vandaar dat ik Engeland vind ik dan eigenlijk wel heel leuk. Want daar spreek ik goed de taal.
4: Kan je dan niet ook gewoon vaker naar dezelfde camping gaan?
0: Nee, maar dat vind ik dan weer niet leuk. Het moet niet altijd hetzelfde zijn. Ik vind het wel leuk om nieuwe dingen te zien. Maar het hoeft niet voor mij aan de andere kant van de wereld te zijn. Hey, maar Chantal, als we helemaal niet op vakantie gaan, komen we dan wel genoeg bij? In de periode dat we vrij zijn?
3: Ja, dat kan wel. Alleen dan moet je er wel een beetje moeite voor doen. En je niet laten verleiden om weer in je oude routines te stappen.
0: Ja.
3: Dus je moet er echt een beetje de boel opschudden. Dus alles uit aan contact en zo. Met mail en van je werk. En ook even dat hele lijstje van... oh, dit moest ik nog eigenlijk doen in huis. Ja. Dat mag ook even de prullenbak in.
0: Precies.
3: En misschien ook gewoon echt een teentje opzetten in je tuin. Of iedereen wisselen van slaapkamer.
0: Dat is een leuk idee. Ja, dat is grappig. Ja.
3: Echt even uit je routine
0: stap. Ja, want dat is natuurlijk het gevaar. Als je thuis blijft, ga je gewoon door met waar je mee bezig was. En dan ja, heb je toch de neiging om je werkmail te gaan checken.
4: Op de bank, denk ik.
0: En je to-do-list. En, ja. Nou, ja, dankjewel. En, ja.
3: Oh ja, en we zoeken eigenlijk twee dingen op vakantie. Dus enerzijds zoeken we ontspanning. Dus ik denk dan, ja, als je echt zo'n stresskip bent, dan kun je... Ja, je kan ook waarschijnlijk ook als jij een paar dagen op vakantie bent, op een gegeven moment is het allemaal wel weer weg. En dan kan je echt wel ontspannen. Maar ja, je kan dus ook zeggen van, nou weet je, ik ga het gewoon niet aan. En anderzijds, ja, je zoekt ook nieuwe ervaringen op. Mm-hmm. En dat hoor ik ook heel erg zeggen, dat het dat allemaal wel waard is. Omdat je natuurlijk al die nieuwe ervaringen op doet. En dat moet je dan thuis ook nog verzinnen.
0: Ja, van, precies, ja. Dan moet ik opeens thuis gaan bungee jumpen of zo.
3: Ja.
0: Nee hoor, dat ga ik niet doen. Hey, dankjewel Chantal dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. Oké, fijne middag. Hoi, hoi.
3: Fijne vakantie.
0: Ja, leuk. We krijgen ook nog een appje van Steve. Zie ik, die hadden stress. We hadden een dag te vroeg op het vliegveld gestaan. Mijn vriendin had alles geboekt en geregeld.
4: Oh, ja, nou gelukkig een dag te vroeg. Beter een dag te laat.
0: Ja, dat kan ook, ja. Dat is echt zuur.
4: Ja.

0: Bert Hammond hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van 5 uur... dan gaan we bellen met een Amsterdammer die op het punt staat om op de fiets te stappen. Nou, dat doen wel meer Amsterdammers. Maar hij gaat op de fiets naar Ibiza. Ja, ja, naar Ibiza. Waarom hij dat doet, dat hoor je zo.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
3: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
2: Ja, en deze legende.
3: Ook hij stond er.
1: Vanavond Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Dit is een uittip.
10: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
11: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
12: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
14: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een 17-jarige terreurverdachte uit de Rijp blijft 30 dagen langer vastzitten. De jongen wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag. Jan de Bie, organisator van het Jordaanfestival in Amsterdam, die is overleden. Hij was al langere tijd ziek. En koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort zal winnen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
3: Er zijn 10 files, ik noem even de bijzonderheden. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Daar is een bermbrand aan de gang, 5 minuten vertraging. 12 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Vels en Akersloot. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En de laatste en de langste, de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein, tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg. 2 rijstroken zijn daar dicht en je vertraging loopt op tot dik een half uur.
17: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Vandaag de dag.
25: Met Patricia Nagelkerk.

0: Sausalito, Summer Night. Je hoorde Diesel hier bij NH. En het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Wij gaan nog wel even door. Ik nog een uurtje of twee. En Jelmer nog een uurtje of vier. Want jij gaat straks ook nog over de top doen natuurlijk.
2: Ja, dat is best lang eigenlijk.
0: Maarten, die is weer terug. Ja.
2: Die is weer terug. Ja, daar ben ik ook hartstikke blij mee.
0: Ja, dat is wel gezellig natuurlijk.
2: Absoluut. Dus ja. Nog 4 uur te gaan.
0: Zo is het. En wat gaat het eerste uur ons allemaal brengen, Jelmer?
2: We krijgen natuurlijk het laatste sportnieuws. Straks gaat dat over het EK atletiek. En daarna, oh ja, daar heb ik toch wel weer zin in. We gaan strijden weer voor die koeltas.
0: Yes.
2: Tijdens Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik.
0: Woehoe. Nou, dat is dus over een half uurtje. Eerst gaan we even van Amsterdam Zuid naar Ibiza op de fiets. Ja, dat klinkt eigenlijk als een soort onmogelijke opgave, maar Michael Bouwens uit Amsterdam die gaat het toch echt doen. Zondag stapt hij op om dan in 3 weken tijd 2000 snikhete kilometers af te leggen. En dat allemaal voor het goede doel, namelijk het Prinses Maxima Centrum. Goedemiddag, Michael.
3: Goedemiddag, Patricia.
0: Ja, heb jij de bandjes al opgepompt?
3: Ja, zeker. Zeker. Die zijn er helemaal klaar voor. En ik ben er ook klaar voor.
0: Ja? Vertel even hoe dit idee ontstaan is.
3: Ik was ondernemer van een bedrijf dat beveiligingspersoneel leverde en nog steeds doet aan het Prinses Maxima Centrum. En op die manier heb ik dus van heel dichtbij meegemaakt wat daar gebeurt. Hè? Wat artsen, verpleegkundigen en onderzoekers daar doen.
0: Ja, ja. En wat zag je dan, bijvoorbeeld?
3: Nou, de toewijding, de zorg en de aandacht van deze mensen richting de patiënten, hè, dat zijn kinderen. En ja, dat is wel heel bijzonder om dat te zien. En ja, je moet het eigenlijk zo zien dat het doel van het Prinses Maxima Centrum is om kinderkanker de wereld uit te krijgen, uit te helpen. En ja, dat is een doel waar ik me heel goed in kan vinden. En waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.
0: Ja, en is er één specifiek moment of een kind dat je hebt meegemaakt van dichtbij dat je altijd is bijgebleven?
3: Nou ja, dat is eigenlijk wel heel persoonlijk. Mijn oudste dochter had een heel goed vriendinnetje. En helaas is zij 7 jaar geleden overleden aan kanker. En zij werd ook behandeld in het Prinses Maxima Centrum. Dus eigenlijk buiten mijn ondernemerschap heb ik ook hiermee te maken gehad.
0: Ja, ja, ja. Ik snap het. Ja. Ja, dan raakt het je misschien nog meer eigenlijk, hè? Als je zo'n kind ook kent. Ja.
3: Ja, zeker, zeker. Maar ja, sowieso, als je ooit een keer in het Prinses Maxima Centrum bent, dan zie je meteen wat daar gebeurt. En dat is heel bijzonder. En zeker ook als je zelf kinderen hebt, ja dan raakt dat je.
0: Ja, nu ga je dus fietsen voor dat goede doel, voor het Prinses Maxima Centrum. 2000 kilometer in 3 weken, dat is zo'n 100 kilometer per dag. Het zal vast heel warm zijn onderweg. Hoe heb jij je voorbereid op deze tocht?
3: Ja, ik heb me heel goed voorbereid. Ik ben er al een hele tijd geleden aan begonnen. Ik heb geïnventariseerd wat ik allemaal nodig heb voor deze tocht. En als ik nu voor me kijk, ja, dat kunnen natuurlijk de luisteraars niet zien. Maar dan zie ik mijn bagage helemaal uitgestald. Dat is in totaal zo'n 17 kilo. Dat wordt verdeeld over 4 zakken, of tassen moet ik eigenlijk zeggen, die bevestigd worden aan mijn fiets.
0: Ja, en wat is het voor fiets eigenlijk? Het is niet een e-bike, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee. We gaan het wel zelf doen. Maar dat is een gravelbike. Dus dat is zeg maar een fiets die tussen een racefiets en een mountainbike in zit. En wat ik allemaal meeneem, dat is zeg maar de wielerkleding.
0: Ja.
3: Waar je wat bij kunt voorstellen natuurlijk. Maar ook kleding die ik nodig heb als ik niet fiets. Een eerste hulpkitje. Ik heb voeding natuurlijk nodig. Speciale voeding voor als je lang op de fiets zit.
0: Ja.
3: Maar ook allerlei materiaal voor het geval ik pech krijg onderweg.
0: Ja, dat kan natuurlijk zomaar gebeuren, want het is nogal een end. En er zijn niet overal fietspaden, hè?
3: Nee, dat klopt. Maar het is wel zo dat met de technologie van vandaag kun je heel goed voorbereiden op de route die je gaat fietsen.
0: Ja.
3: Ik heb een app die me daarbij helpt. En daarmee kan ik de mooiste route fietsen.
0: Nou ja.
3: Dus ik ga echt wel op alle fronten heel goed voorbereid. Ga ik beginnen aan deze tocht.
0: Ja, en hoeveel geld hoop je op te halen? Of wat hoop je te bereiken?
3: Ja, nou, ik ben natuurlijk heel erg blij dat ik bij jou in de uitzending zit.
0: Ja.
3: Want de teller staat op dit moment op, ik zeg het even uit mijn hoofd, 6.000 euro. En ik wil naar 20.000 euro.
0: Zo.
3: Dus ik kan nog wel wat steun gebruiken. Okay. Althans, ik niet. De kinderen in het Prinses Maxima Centrum.
0: Ja, ik snap het. En hoe kunnen mensen jou steunen die dit nu horen?
3: Er is een speciale actiepagina. Dat is maximaalinactie.nl. En als je daar even op zoekt, dan zie je mij ook staan met mijn fietstocht. En daar kan je dan doneren.
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij ga jij een heel bijzondere tocht tegemoet. Ook een mooie tocht. Maar ook de verhalen waar je dit voor doet, die zullen ongetwijfeld in jouw hoofd zitten terwijl je aan het fietsen bent. We wensen jou gewoon heel veel succes, Michael.
3: Ja, dankjewel. En bedankt ook voor de aandacht, hè, die jullie eraan geven.
0: Graag gedaan.
3: Dat waardeer ik enorm. Ja.

0: De Bauza hoorde je met Magnetic.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan verder met de sport. En dat doen we met Stefan Brandhorst. Die is terug van zijn vakantie. Welkom, Stefan. Fijn je weer te spreken. En je bent gelijk in de EK atletiek gedoken. Die is natuurlijk in volle gang. We hebben eerder natuurlijk gehoord dat Jessica Schilder goud heeft gewonnen met kogelstoten. En Nadine Visser op de horde. Dat is toch iets om trots op te zijn. Maar hoe doet de rest het?
2: Ja, nou ja, het zijn allemaal mooie wedstrijden. Noord-Holland heeft al twee keer goud. Ja, Nederland heeft het twee keer goud. Maar ja, we krijgen nog veel meer moois. Vandaag bijvoorbeeld was al de halve finale op de 400 meter. Met daarin Lieke Klaver. En wat toch wel opviel, die liep echt een geweldige race. Kwam als eerste over de finish in die halve finale. Dus ja, dat ziet er allemaal wel goed uit.
0: Ja, inderdaad, ja. En wat viel er op bij Lieke Klaver?
2: Ja, vaak heeft zij wel een bepaalde stijl op die 400 meter. Want dat is één rondje lopen, maar je kan hem heel eigen indelen. Sommigen die starten heel hard, sommigen die sparen een beetje tot het einde. Maar wat zij doet, ze gaat tot het vol gas aan het begin en dan ziet ze wel wat ze overhoudt. Of tenminste, dat is een beetje gechargeerd, maar zo komt het eigenlijk wel over. Maar nu storten ze dus niet in. Dus die tijd van haar onder de 50 seconden, dat is dus super hard. En afloop was ze daar natuurlijk ook heel blij mee. En bij de NOS gaf ze ook openhartig wel een inkijkje over haar nieuwe aanpak van dit jaar.
3: Als je het mentale aspect bekijkt, voelde ik me vorig jaar heel erg afhankelijk van mijn coach. Dat heb ik dit jaar helemaal losgelaten. Waardoor ik eigenlijk juist nog meer naar mijn twee coaches ben toegegroeid. Maar wel met een soort eigen wijsheid en een soort van scheid, zeg maar. Van ik bepaal het zelf wel. En ik vind dat een hele mooie combinatie. En je ziet dat daar dus zelfvertrouwen uit groeit.
0: Ah, oh, wat mooi. Maar je hoort wel dat ze hadden er wel even een minuutje mogen geven om op adem te komen, Stefan.
2: Ja, maar je moet ook eens kijken hoe die 400 meter lopers over de finish komen. Dat is echt, die gaan zo diep op zo'n 400 meter.
0: Ja, die blazen zichzelf echt op, eigenlijk.
2: Ja,
0: in die korte tijd.
2: Letterlijk. Ja, het is natuurlijk ook bloedheet, want het is in Birmingham, in Engeland. Ja, zelfs daar tikt het kwik volgens mij ook dik 30 graden aan.
0: Hou maar op, schijn maar uit, inderdaad. Ik ga er vanavond heen, maar ik dacht we gaan lekker naar het koele Engeland, maar no way. Hey, maar goed, Nadine Visser dus, Lieke Klaver, die loopt in de finale ook nog op de 400 meter. Wanneer is dat precies?
2: Ja, die is zaterdag, dus ze kan eventjes bijkomen, weer een beetje op adem komen. En ja, het is natuurlijk wel heel mooi dat ze nu al zo in topvorm is voor die finale. Want ja, lang stond ze wel een beetje in die schaduw van Femke Bol op deze afstand. Maar die is overgestapt naar de 800 meter. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat de weg naar haar eerste gouden plak op de EK Atletiek toch echt wel open ligt voor Lieke Klaver. Dus kijken zaterdagavond.
0: Leuk, dat wordt heel spannend. En zijn er nog meer disciplines die we in de gaten moeten houden?
2: Nou, bijvoorbeeld de meerkamp bij de mannen, die is altijd wel een beetje een ondergeschoven kindje. Vind ik jammer, want dat is eigenlijk altijd een van de mooiste disciplines. Want dan moeten de mannen 10 disciplines doen in 2 dagen tijd. Nou, als je het over slijtageslagen hebt, dan is dat echt een slijtageslag. En we hebben nu ook iemand in Nederland die het ontzettend goed doet. Of zelfs uit Noord-Holland, beter gezegd. Jeff Teslaar uit Heerjugowaard. Staat er heel goed voor en doet ook, zoals hij dat zelf zo mooi zegt, nu echt mee met de big boys. Want gisteravond liep hij een ijzersterke 400 meter, waardoor hij na de eerste dag tweede in het algemeen klassement stond. En het mooie was, na afloop ging het Teslaar ook nog om iets anders dan die race, namelijk het familierecord.
4: Heel eerlijk gezegd, ik kan er omheen draaien, ja, daar ben ik mee bezig.
5: Dus dat gebaar was inderdaad dat je dat...
4: Van familierecord. Van mijn broertje, kijk, jongens, weet je wat het is. Mijn broertje is 6 jaar jonger dan mij. En in volle bewondering, en de jongen loopt voor zijn leven gigahard. Dik Nederlands record met 1,5 seconde, maar... Als ik zo'n grote broer ben die 6 jaar ouder is, dan wil ik graag hardlopen. Wel een klein, moet mezelf in bescherming nemen. Sepp is gespecialiseerd op 400 en ik doe z'n 10. Neem niet weg dat ik even wat harder had willen lopen, vooral omdat ik er zo dichtbij zit.
0: Jeetje, hij doet alle 10 jaar. Het is niet te geloven, toch? Maar wel een leuk verhaal dat het familierecord ook nog belangrijk is. Misschien zelfs nog wel belangrijker dan het EK. Maar goed, ja. Gaat hij kans maken op een medaille trouwens?
2: Nou ja, dat zou best wel kunnen hoor, want die jongen die is echt zo in bloedvorm. Hij zei ook, ja, bij het kogelstoten gooide ik die kogel weg. En het leek gewoon alsof hij uit het niets 15 meter ver vloog. Dus ja, alles lijkt te lukken. Hij staat op dit moment, want vandaag zijn ze dan ook weer bezig. Op dit moment staat hij nu 3e in het algemeen klassement. Maar er zijn nog 2 onderdelen te gaan. Het speerwerpen, niet zijn sterkste onderdeel, maar op die afsluitende 1500... daar gaat hij natuurlijk alles geven. En dat is ook een van zijn sterkste onderdelen. Dus ja, het zit er echt wel in. En dat zou een topprestatie zijn. Want nog nooit deed hij zo mee op een internationaal toernooi. Dus ja,
0: leuk. En wanneer zien we dat?
2: Ik zou het heel mooi vinden als het zou lukken. Het is hem van harte gegund.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En wanneer is dat?
2: Ja, vanavond al.
0: Oh, vanavond al.
2: De teamkamp is altijd over 2 dagen. En die laatste 2 onderdelen die zijn vanavond.
0: Oh, goed. Nou, dan gaan we kijken. Dankjewel, Stefan. En natuurlijk lezen wij weer terug op nhsport.nl hoe het is afgelopen allemaal. Vandaag.

0: Anita Meijer, Blame It On Love hoorde je. En straks na het nieuws van 17:30... dan gaan wij weer het spel spelen. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Dan kun je een mooie koeltas winnen. En misschien zelfs wel een zonnebril ook. Nou, je hoort straks hoe. Eerst het nieuws van 17:30. Barbara, wat zit daarin?
1: Nou, wat vinden de Noord-Hollanders van de nieuwe bondscoach, die Spanjaard?
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
8: Hoi, met Andrea uit het mooie Zaandam. Met de prachtige Zaanse Schans.
9: Ik ben Nico, ik kom uit Karawau.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30. In Hilversum is het 33 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vier jonge terrorismeverdachten, waaronder eentje uit de Rijp, blijven 30 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag. De 17-jarige verdachte uit de Rijp is eerder veroordeeld voor het lidmaatschap van IS en het online verspreiden van extreem jihadistische content. In 2024 werd hij ook met veel geweld van zijn bed gelicht om hem te arresteren. Nou, hij zou geradicaliseerd zijn en de kans op herhaling is groot, zeggen deskundigen. De restauratie van de Gouden Helm, die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum, gaat miljoenen kosten. Volgens het Dagblad van het Noorden gaat Nederland betalen via verzekeringsgeld. Nou, de verdachten die komen allemaal uit onze regio, uit Noord-Holland. En de restauratie van de helm zal wel een jaar gaan duren. De kosten zullen naar verwachting enkele miljoenen euro's zijn. Koning Willem-Alexander, die reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort gaat winnen. De race wordt dit jaar voor het laatst gehouden in Zandvoort. Aan de koning bezoekt de Grand Prix samen met Maxima en prinses Alexia. Voor de koninklijke familie is circuit Zandvoort trouwens geen onbekend terrein. De afgelopen jaren waren ze er vaker aanwezig. De marechaussee heeft deze week 4 mensen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via Schiphol. Dat onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht op Schiphol afhandelt. Het gaat om 4 mannen. Of de 4 ook werkten bij een bedrijf op de luchthaven, dat is niet bekend. In het onderzoek zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Je hoorde het eerder al, Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Nou, de 46-jarige Spanjaard staat bekend als een van de beste middenvelders die het voetbal heeft voortgebracht. Hij won met Barcelona 4 keer de Champions League en met Spanje de EK's van 2008 en 2012 en het WK van 2010. Ja, en of we enthousiast zijn is de vraag. De Telegraaf ging de straat op in Zandvoort en daar werd als volgt gereageerd.
10: Hij moet zich eerst bewijzen, denk ik. Als we over 2 jaar Europees kampioen worden, dan is het een hele goeie.
11: Ik vind het goed.
12: Waarom?
11: Spanjaard, Barcelona heb je toch getraind. Nou ja, de goede ploeg. Dus ik denk wel dat het, ik ben er wel blij mee.
12: En wat verwacht u nou van de Spaanse invloeden op het Nederlands elftal?
13: Tiki-taki, hè? Was het echt, geloof ik. Dus dat een beetje.
14: Die meneer die heeft de Barcelona-school doorlopen. En zoals ze daar voetballen, dat vind ik geweldig.
1: Ja, veel over Barcelona, daar heeft hij ook lang gespeeld. En ja. Zelf zegt de aanstaande bondscoach daarover... Je kan zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlands voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal en Frank Rijkaard... Ja, maar die hebben een grote rol gespeeld in mijn vorming als speler.
0: Dat
1: en ook
0: klinkt
1: als
0: goed.
1: Coach, dus nou ja...
0: Ja, een beetje aanvallend voetbal. Dat is denk ik wel wat hij heeft meegekregen, toch?
1: Ja, en dat is ook wel wat we nodig hebben, toch?
0: Zeker.
1: Voor ons elftal.
0: En die Spanjaarden zijn toch net wereldkampioen geworden? Die weten echt wel wat voetbal is.
1: Waarom? Baronas.
0: Ja, Baronas.
1: Oké, we gaan het zien.
0: Sí, las pasajeras. Gracias, Barbara.
1: Nada. Más noticias.
0: NL website.
1: NANieuws.nl.
0: Zo is het. Goed, we gaan voor het weer hier in Nederland. Gewoon op zijn Nederlands met onze weerman Jan Visser praten. Goedemiddag, Jan.
15: Goedemiddag, Patricia.
0: Ja, we hebben wel een beetje Spaanse temperaturen hier. Dat dan weer wel, toch?
15: Ja, het kunnen we wel stellen. Ja. Het is echt een beetje een satelliet van Spanje geworden.
0: Ja, nee, eigenlijk wel inderdaad.
15: Niet alleen al voetbal, maar ook qua weer.
0: Nee, nu de hapjes nog.
15: Ja, tapas.
0: Tapas. Hey, maar het is hoorde ik net van 32 graden in Hilversum. Hoe is het in de hele provincie?
15: Nou, het is overal 30 graden geworden. En dat gebeurt niet vaak. Want ook Texel deed mee met 30. De Kooi bij NL, 32 graden. Het werd ook bijna 32 graden in Purmerend. En wijk aan zeespanden, zoals wel vaker het geval is... met een aflandige wind in de duinen, kurkdroge duinen... werd het bijna 34 graden. En dat zijn de officiële stations. Ik denk dat op andere plekken misschien nog wel ietsje hogere temperatuur is gemeten. De Bild had met 33,1 een datumrecord. En de dagelijkse gang was ook enorm. In de Bild zelfs bijna 22 graden, want vanochtend vroeg was het daar 11... Dus dat is nogal een sprong omhoog. En
0: zeker.
15: Dat komt heel weinig voor. 5 juni 2015 is het record voor de Bild. Dat qua dagelijkse gang toen 22,3 graad verschil. Dus dat zegt wel wat. En je hoeft alleen maar naar boven te kijken. De lucht was staalblauw gedurende het grootste deel van de dag. Nu een paar plukjes sluierwolken. Maar voor de rest staalblauwe lucht. Dat impliceert al droogte. De bodem is droog.
0: Ja.
15: De luchtsoort is van die naart. Die komt van origine van noordelijke breedte. Maar die is natuurlijk sterk opgewarmd. Ja, en dan krijg je dit soort enorme temperatuurverschillen.
0: Ja,
15: maar het maakt de warmte wel wat draaglijk.
0: Ja.
15: He, want het was vandaag, als je in de schaduw liep, dan ging het allemaal wel.
0: Ja.
15: Natuurlijk als je in de zon loopt, want die zonnestraling is zo intens.
0: Die is fel, hè?
15: Dan is het gewoon heel warm.
0: Ja, dat valt mij ook op. Als je even in die zon bent, dan is het gelijk bloedheet. En als je in de schaduw met een beetje de wind erbij, dan is het echt nog wel te verdragen.
15: Ja, en normaal gesproken zou je zeggen, onze westerburen, de Britse eilanden, die hebben het koeler. Maar dat was vandaag, en dat is feitelijk al een groot deel van de zomer niet het geval... maar in Perthshire werd het vanmiddag bijna 38 graden. Dus dat zijn wel idiote temperaturen.
0: In Engeland?
15: In Engeland, ja. Ja.
0: Jan, dat meen je toch niet? Ik ga juist naar Engeland op vakantie... omdat ik dacht, dan wordt het niet zo heet.
15: Nee, maar goed, het ergste is natuurlijk na morgen wel voorbij.
0: Ja,
15: dus dan gaat de temperatuur
0: dan gaat het lekker regenen.
15: Ja, dat valt in eerste instantie nogal mee. Maar volgende week, dan kan het wel wat gaan regenen.
0: Oh, oké. Nou ja, goed, ik denk tegen die tijd hebben we daar ook allemaal wel weer zin in. En, het is sowieso goed voor de natuur en voor alles en iedereen met tuinen en zo. Als er eens even wat gaat vallen.
15: Ja.
0: Maar goed, dan weten we weer waar we een beetje aan toe zijn, Jan, voor de komende dagen. Dus
15: morgen nog een hete dag, hè? Overal boven de 30 waarschijnlijk. Op de stranden iets minder. En later gaat de wind wel wat meer waaien. Eerst uit zuidwest tot west, later uit het noordwesten tot noorden. En dan zien we, met name morgenavond, dus zeg maar grofweg over 24 uur, dan is de hitte bij ons toch wel een beetje voorbij. Zaterdag is er kans op een enkele regen- en onweersbui. Zondag droog. En zondag blijft de temperatuur ook beneden de 25 graden. Zaterdag voornamelijk in de kustgebieden onder de 25. Elders nog 25, 26 graden.
0: Oh,
15: maar
0: lekker.
15: De grote hit is dan dus tijdelijk voorbij.
0: Ja.
15: En volgende week dan maken toch een aantal storingen zich op. Vooral na maandag. Om het Noordzeegebied binnen te dringen. En dan worden de buienkansen duidelijk groter.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel Jan. Dan weten wij waar we aan toe zijn. Ik spreek jou over een paar weekjes weer, Jan. Maar we horen jou natuurlijk gewoon over een uurtje alweer.
15: Ja, fijne vakantie, hè?
0: Dankjewel Jan. En een fijne avond voor jou. Hoi,
15: dankjewel.
0: Hoi.
15: Dankjewel. Hoi.
0: Dan gaan we nog eens even naar Jelmer voor de verkeersinformatie. Hoe gaat het op de weg?
16: Er staan 11 files. Ik heb 3 uitzonderingen. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer, 11 minuten vertraging. Bijna een half uur vertraging op de A10. Knooppunt Koenplein richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Slotervaart en Durgendam. 2 rijstroken, die zijn daar dicht. En de laatste, de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 11 minuten vertraging.

0: hoorde Alicia Bridges hier bij NH. Het is 6:15.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, ja, mensen. We gaan het spel weer spelen. En dan kun je dus dit fantastisch leuke koeltasje winnen. Ik neem er eentje mee op vakantie, kan ik je vertellen.
3: Wat is die toch groot, hè?
0: Hij is, nou, hij is heel bescheiden. Maar je kan er wel 4 blikjes in zetten.
3: Ja.
0: En je kunt ook nog een zonnebril winnen, hè? Moet je nou kijken hoe leuk die staat.
3: Oh,
0: het is toch enig?
3: Ik ga even opzetten.
0: Ja, ik vind het echt een hartstikke leuk pakketje. Het is het Keep It Cool pakket van NH. En vandaag de dag staat ook nog op de koeltas. Hoe leuk is dat? Die kun je dus winnen als je meedoet met het spel. En hoe werkt het? Nou, het is eigenlijk zo simpel als wat. Ik ga zo een hint geven. En dan is de bedoeling dat jullie gelijk massaal allemaal gaan bellen. Met het
3: bekende
0: nummer.
3: Bellen, bellen, bellen.
0: Bellen, bellen, bellen, bellen, bellen.
3: Dat is je

0: Mag hem alvast intoetsen bij het groentelefoontje. Niet via WhatsApp 088-850-5152.
1: Zo is het, jammer. En als je dus nu belt, dan ga ik zo die hint geven. En stel dat je het dan niet goed hebt, dat kan natuurlijk. Dan mag je gelijk weer bellen. Dus het is niet zo dat als je één keer belt,
0: dat je dan
1: helemaal
0: bent.
1: Niet meer mag. Dus je kan gewoon nu alvast gaan bellen om mee te doen met het spel. Dan ga ik zo de hint geven. En als jij het bij de eerste hint al meteen weet, dan win je dus ook die coole zonnebril. Bij het pakket. En die wil je.
0: Die wil je.
1: Kijk maar even mee met met de webcam.
0: Zo mooi.
1: Goed, daar komt hij. Jongens, opgelet. Pak die telefoon.
2: Hint 1.
1: Oké, voor mij hoef je geen eclipsbril op te zetten. Wat ben ik? Voor mij hoef je geen eclipsbril op te zetten. Wat ben ik? Dat is de vraag. En Debbie die waagt de sprong. Goedemiddag, Debbie.
3: Goedendag.
1: Hey.
3: Ik denk
1: hallo, vertel het eens. De maan, denk jij? Oh, dat had natuurlijk goed gekund. Maar dat is hem niet, helaas.
3: Hallo.
1: Doeg. Ja, dat was dus niet goed. Het is niet de maan. Dan gaan we kijken, wie spreek ik? Ik hoor mezelf heel hard bij jou in de telefoon.
0: Dit is maar de eclipse die we horen.
1: Ja, dat is, oh, die hangt ook gelijk op. Van de pure schrik. Oké, dan gaan we daar naar John. Hey John, goedemiddag. Hallo, vertel het eens. Wat ben ik?
4: Wat er bij mij opkwam was een mol.
1: Een mol?
4: Mol van het de mol.
1: Oh, ja. Zo'n beestje onder de grond. Ik dacht dat je het over mijn hond had, John.
4: Ja, nee, je zei toch van, bij mij hoef je geen zonnebril, eclipsbril op te zetten.
1: Ja, de hint is letterlijk, voor mij hoef je geen eclipsbril op te zetten. Maar het is niet een mol. Nee, helaas, John. Toch? We gaan door met Jos. Goedemiddag, Jos. Vertel het eens. Wat denk jij?
5: Nou, ik dacht aan jou, dat wordt een ster.
1: Oh, ik vind het heel lief, maar het is niet goed. Dankjewel, Jos. Hoi, hoi.
5: Okay,
1: hoi. We gaan verder met Sandra. Goedemiddag, Sandra. Wat denk jij dat het is? Nou, Sandra hangt meteen op. Nou, weet je wat ik doe?
0: Ja,
1: dan,
0: dat wou ik zeggen. Ik denk,
1: we gaan even naar een tweede hint.
0: Dat dacht ik.
2: Hint 2.
1: Soms zie je me dubbel. Wat ben ik? Dus van mij hoef je geen, voor mij hoef je geen eclipsbril op te zetten. En soms zie je mij dubbel.
0: Oh, nou,
1: wat
0: ik
1: ben
0: vind
1: ik?
0: Het is wel moeilijk vandaag.
1: Ik ga even kijken wie hier aan de lijn is. Goedemiddag.
6: Hallo, met Winnie.
1: Dag,
6: de
1: Winnie.
6: Schaduw.
1: Wat? De schaduw? Oh, dat is wel een mooi bedachte. Het is niet goed. Jammer. Toch?
6: Okay,
1: en gewoon weer terugbellen als je het wel weet. Hè. Debbie is weer aan de lijn. Goedemiddag, Debbie.
7: Drank.
1: Drank. Maakt meer kapot dan je lief is. Soms zie je me dubbel, ja. Ik snap
7: het al.
1: Ik snap het. Doeg! Hey, wat gezellig, jongens, allemaal. Even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Goedemiddag.
8: Hi. Ja. Ik denk dat het de regenboog is.
1: Jij denkt dat het de regenboog is. Zal ik jou eens wat vertellen?
0: Oh!
1: Dat is dus goed. En we weten nog niet eens hoe je heet. Vertel, wie ben je?
8: Ik ben Gijs.
1: Dag Gijs. Nou, gefeliciteerd. Jij wint dus de koeltas.
8: Ja, leuk.
1: Leuk. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Blijf aan de lijn. Dan sturen we hem zo snel mogelijk naar je toe.
8: Dankjewel.
1: Oké, doeg.
8: Doei.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
9: Vandaag de dag.
2: NH.

0: Adam Midler en de Beast of Burden hoorde je. Straks na het nieuws van 6 uur, dan gaan wij weer op zoek naar een leuke dagplaat. En op dit moment geeft Jelmer dan altijd eventjes een kleine hint in welke richting wij mogen gaan zoeken voor die dagplaat. Vertel.
1: Ik zit nog een beetje in het spelletje van net. Dit keer doen we het niet voor de koeltas, maar een beetje als hint voor de dagplaat. Het is geel. En als je stout bent geweest, word ik omhoog gehouden.
0: Oh.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
14: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
16: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
17: Ik ben Reinoud uit Bussum.
18: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 1 over 6 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
21: Goedenavond. In een woning aan de Prinsengracht in Amsterdam woedt een grote brand. De zwarte rook is boven het centrum van de stad te zien. Een 17-jarige terreurverdachte uit de Rijp blijft 30 dagen langer vastzitten. De jongen wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag. En het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit morgen in een groot deel van Noord-Holland slecht wordt. Onder andere in West-Friesland, de Noordkop en het Gooi wordt smog verwacht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, de eerste nationale en het internationale nieuws.
22: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
26: Vandaag de dag. Met Patricia Nagelkerken.

0: van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow, hoorde je. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Zij volgen het nieuws op de voet. Ze maken mooie verhalen voor op onze site en naar nieuws.nl. En we hebben ook een speciale natuurverslaggever. Dat is Stefan Roest. Die weet precies hoe het gaat met de planten en de dieren in onze provincie. Nou, Stefan, die hebben denk ik vooral veel last van de aanhoudende droogte, hè?
3: Ja, ja, ongelooflijk. Ik bedoel, wij kunnen de kraan aanzetten, zeg maar. En als bij ons op een tuinplantjes doodgaan, is dat heel vervelend. Want daar zorg je goed voor. Of als je een boer bent en je moet heel veel extra kosten maken om je gewassen te telen, dan is dat allemaal heel lastig. Maar die boer gaat er niet dood van.
0: Nee.
3: En ik ga ook niet dood van een gazon wat er niet zo mooi bij ligt. Maar vogeltjes en insecten en andere beesten, die gaan er wel dood aan. Of bomen en struiken. Want het is nu droog, maar het was vorig jaar ook droog.
0: Ja.
3: En daarvoor was het ook droog. En
0: stapelt op eigenlijk.
3: Het was weer extreem nat.
0: Ja.
3: Dus heel veel, met name planten, gewassen, insecten, krijgen dan ook weinig tijd om te herstellen. Want het is ieder jaar iets extreems, waardoor ze... Dit overleven ze wel, maar ja, je reserves nemen gewoon af.
0: Ja.
3: En straks komt de vogeltrek eraan. Hè? Vogels zijn nu in de rui, krijgen straks nieuwe veren. En heel veel vogels zijn al op trek. Zwaluwen, grutto's, gierzwaluwen. Ja, ja. Die zijn allemaal al onderweg.
0: Ja.
3: Nou, dat kost ongelooflijk veel energie. Ze vliegen gewoon honderden, sommige duizenden kilometers.
0: Ja.
3: Volgens mij een roze grutto-record. 12.000, 13.000 kilometer in een paar dagen achter elkaar zonder te eten.
0: Jeetje, ongelooflijk, hè?
3: Ja, dan moet je dus weer, voordat je van start gaat, wel echt je vetreserves hebben aangevuld.
0: Ja, zwaluwen ook, toch? Die gaan ook zo ver en die blijven in de lucht.
3: Nou, de Noordse Sterren is helemaal krankzinnig. Gewoon 45.000 kilometer per jaar. Dus wat er in die beestjes omgaat, weet ik niet. Maar die gaan dus van de Noordpool naar de Zuidpool. Om daar te broeden. En dan vliegen ze weer terug.
0: Ongelooflijk.
3: Ik snap niet.
0: Nee.
3: Waar begin je aan? Zou ik zeggen, blijf lekker waar je zit. Maar dat op een of andere manier is dat genetisch in die kopjes zo gegaan.
0: Ja.
3: Nou, dat is wel een extreem voorbeeld. Maar heel veel van onze spreeuwen, winterkoninkjes, dat zijn allemaal van die hele kleine vogeltjes. Die gaan honderden of duizenden kilometers of naar Engeland of naar Zuid-Frankrijk of naar Afrika zelf.
0: Ja. Nou, was dat natuurlijk ooit wel logisch, omdat de winters hier bar waren. En dan gingen ze natuurlijk, zoals veel mensen dat trouwens ook doen, lekker in Zuid-Spanje bijvoorbeeld overwinteren.
3: Ja.
0: Maar inmiddels verandert er natuurlijk wel wat.
3: Zeker, en er zijn soorten die daar zich wat op aanpassen. Bijvoorbeeld, er zijn soorten die vanuit Siberië, Scandinavië naar ons toe kwamen om te overwinteren. Ja. De zwarte sterren bijvoorbeeld, of wilde zwaan, of kleine zwaan. Dat zijn zwaan die lijken een beetje op een knobbelzwaan. Maar de kleine zwaan is duidelijk kleiner. En de wilde zwaan die heeft een gele snavel in plaats van oranje. Nou, maar die blijven nu in heel veel gevallen, bijvoorbeeld op de Oostzee dobberen.
0: Ja.
3: Die komen al niet meer zo zuidelijk. Want ja, die ganzensoorten doen dat ook. Die hebben dat blijkbaar in de gaten.
0: Ja.
3: Maar,
0: dus er verandert wel weer veel eigenlijk ook in de natuur.
3: Dat verandert ongelooflijk.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Een beetje een proces wat altijd gaande is. Maar...
3: Ja, en er zullen soorten zijn die dat redden. Dus, die het aanpassen. Er zullen soorten zijn die ervan profiteren. Maar er zullen ook soorten zijn die afvallen.
0: Ja.
3: Ik wil geen paniek zaaien, maar het is nog niet helemaal duidelijk tot welke soort wij behoren.
0: Dankjewel, Stefan. Wat een opbeurende woorden vlak voor mijn vakantie.
3: Ja.
0: Nee, maar dat is natuurlijk zo. Aanpassen is noodzakelijk. Dat is altijd wel zo geweest.
3: Ja, als voedselvoorziening, klimatologische omstandigheden. We wonen hier met heel veel mensen. Als er geen water meer is, geen drinkwater, dan breekt hij de pleuris uit.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Dus nou ja, zo zijn er best wel wat zaken waar ik me wel zorgen over maak.
0: Ja, zeker. Nou spraken we jou van de week al even over het redden van plantjes, gazon en vogels in de buurt. Jij zei toen al een paar mooie tips van zet inderdaad een mooie waterbak neer in de schaduw. Dat doen wij ook netjes. Daar zitten ook iedere dag zitten daar vogels in. Het is een feest. En nou zag ik vandaag toch iets heel bijzonders. Er was een koolmeesje. Zo met zo'n geel borstje.
3: Ja.
0: En die was even water gaan drinken. Die ging toen weer omhoog. En daar kwam hij een spiegeltje tegen. Er hangt daar een spiegeltje bij ons. En toen dacht hij denk ik dat hij een vrouwtje zag. Of misschien wel een ander mannetje. Maar toen is hij eindeloos bezig geweest om met zijn snaveltje tegen dat spiegeltje te tikken. Om contact te maken met zijn spiegelbeeld. Dat was echt zo koddig.
3: Ja, en dat is natuurlijk wel zo. Dat daar waar drinken en voedsel is, komen nu wat meer.
0: Ja.
3: Dat ken je vroeger van die films, natuurfilms van Afrika, weet je wel. De poel in het droogteseizoen, daar komt alles samen. Waaronder ook de leeuwen en de leeuwpaarden en de krokodillen.
0: Nou, die hebben we gelukkig niet in de tuin, maar... Ja.
3: Maar een sperber, Roofdieren kunnen soms voordeel hebben van de verzwakte conditie van hun prooidieren.
0: Ja.
3: Dat kan.
0: Ja. Maar zo'n koolmeesje, denk je dat hij inderdaad daar denkt dat hij een ander vogeltje ziet?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
0: Leuk. Nou goed, dankjewel Stefan. Wij spreken elkaar over 3 weken pas weer.
3: Heerlijk, maar, voor je vakantie.
0: Ja, dank je, dat ga ik doen. Dennis zit op mijn plek de komende weken, dus dan zul je ongetwijfeld nog
3: allemaal wel weer
0: met hem hebben. Dat denk ik ook, ja, zeker. Dankjewel.
3: Dank jou.

0: was bij NH Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Is het alweer die tijd? Ja, inderdaad, Verhip. Het is tijd voor een dagplaatje. We zoeken iedere dag rond deze tijd een plaat die een beetje past bij het nieuws van de dag. En daar mag jij dan over meedenken. Als je thuis zit, begin maar vast te denken. Want dan gaan wij straks luisteren wat jullie allemaal bedacht hebben. En dan gaan we een keuze maken voor een dagplaat die we dus helemaal gaan draaien straks na het nieuws van 6:30. Dat is leuk, dan bepaal je dus een keer zelf wat er op de radio komt.
2: Nou, dat wil je. Of meer.
0: Ja, soort van. Goed, we gaan dus op zoek naar een kaartje. En voor jou presteren vandaag, Jelmer, krijg je een gele kaart? Wat heb je nou voor mij getikt? Krijg jij een gele kaart?
2: Ik had het even voor te lezen.
0: Nou, ik geef dus Jelmer een gele kaart, blijkbaar.
2: Zo, totaal. Goed zo,
0: zeg. Je hebt iets fout gedaan.
2: Ja, gewoon. Dat was gewoon een fout. Het komt totaal niet over zo. Leuk dat je het even gelezen hebt.
0: Oh, wat erg.
2: Nou. En dan zeg ik nu, nou ja, zeg, hoe durf je dat nou in te zeggen? En dan zeg ik natuurlijk, nou, het is in 1971 voor het eerst dat er een gele kaart wordt uitgereikt tijdens de wedstrijd NEC Feyenoord.
0: Oh, en ze zeggen dus niet NEC, maar NEC. Oh. Dat heb ik ooit geleerd, want NEC zit hier tussen je kop en je romp. Oh. Maar de voetbalclub is NEC.
2: Zeg
0: ik
2: toch even.
0: Maar dat moest ik zelf ook een beetje leren. Want ik wist dat natuurlijk ook niet. Je zegt wel NAC. Je zegt dan wel weer NAC Breda. Dat mag wel, maar niet weer NEC.
2: Nou, ik heb een gele kaart of we dat moeilijk doen. Gewoon
0: ja.
2: NEC.
0: Ja, zo is het. Maar, ik dacht bij mezelf, 1971 pas een gele kaart. Dat is ook best wel laat. Toch? Wat hebben ze daarvoor dan allemaal gedaan? Mochten ze alles maar doen?
2: Een rotschop.
0: Een rotschop, inderdaad. Maar ik begrijp dat de eerste was dus voor een NEC-speler, Chris Kronshorst. Ja. En vervolgens kreeg Willem van Hanegem de tweede. 3 minuten later. In diezelfde wedstrijd.
2: Maar ik snap wel, als je eenmaal die gele kaart hebt ontdekt, dan ga je er ook lekker mee smijten.
0: Tuurlijk.
2: Ja, toch?
0: Tuurlijk. En dan wordt het op een gegeven moment ook een dingetje om te veroveren, toch?
2: Zo is het. En,
0: als voetballer zijnde.
2: Ik wil die gele kaart. Ja, ik kwam ook nog groter nog bijna. Toen was het feest compleet. Toen dacht iedereen
0: al. Nou, het wordt een beetje een ingewikkeld verhaal, maar eigenlijk komt het er gewoon om neer dat wij plaatjes zoeken over geel en over kaarten en over straf. Straf krijgen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Want dat is het. Het is een straf, omdat je iets verkeerd hebt gedaan.
2: Ja, kijk, wij zeggen gewoon, gele kaart is ontstaan. En dat moet iedereen maar verzinnen wat hij erbij wil verzinnen.
0: Zo is het. Liedjes over geel en over straf en over kaarten. Dus, waar dacht jij toen aan?
2: Nou, ik dacht, als je een gele kaart krijgt, dan ben je wel een hele stoute jongen.

0: Zeker.
1: Wel een heel leuk liedje, hè? Gloria Estefan hoorde je. Ik dacht aan de Neville Brothers. Yellow Moon. Geen yellow card, maar yellow moon.
0: Oh, nog een beetje met de eclipse.
1: Met de eclipse in mijn hoofd. Ja, ja, daarom. Dus ook leuk, maar nu is de vraag natuurlijk... wat gaan jullie ervan bakken? Plaatjes over geel en straf. Ik zou zeggen, kom maar lekker door ermee.
0: 088 850 51 52, dat is het nummer.
1: Goed, dan gaan wij hier zitten wachten tot jullie doorkomen met de plaatjes. En dan hoor je straks, na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. Die gaan we helemaal draaien.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Ik ben Siska uit Heilo.
7: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
8: Ik ben Bianca uit Naarden.
9: Ik ben Rob uit Heilo.
10: Ik ben Lisanne uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:01. In Bergen is het 33 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. In een woning aan de Prinsengracht in Amsterdam woedt een grote brand. En een zwarte rook is boven het centrum te zien. Ja, die brand woedt in het achterhuis op de derde etage. De brandweer is met groot materiaal ter plaatse. Ja, over de oorzaak is nog niets bekend. En op een dakterras van een woning in Zandpoort Noord is vanmiddag ook brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het dakterras zelf liep wel veel schade op. Die brand is inmiddels onder controle. 12 sluizen in Noord-Holland zijn vanaf vandaag nog maar beperkt open of helemaal dicht voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil ervoor zorgen op deze manier dat er minder zout water het gebied binnenstroomt. Het heeft allemaal te maken met de aanhoudende droogte. Nou, je hoort Maarten Ouboter van het waterschap. Hij was vandaag bij de sluis in Weesp en die is dus nu echt dicht.
14: Door de droogte zakt het hele IJsselmeergebied uit. We krijgen dus minder water en dat water moet op de goede plek komen. En we houden het op zijn plek door deze sluis te sluiten.
13: En dat gebeurde dus vanaf vandaag en dat duurt nog wel even. Ja, totdat het weer veel gaat regenen. De pleziervaart wordt er wel echt door getroffen. En de vraag is, waren en zijn zij goed op de hoogte?
14: Nou, het is een aantal dagen geleden aangekondigd. Dus mensen weten dit al een tijdje. Maar het heeft natuurlijk de gevolgen dat anders was het hier druk geweest. Het is prachtig weer. Dit is een belangrijke route van de Vecht naar de Amstel. Ja, die route is er niet meer. Dus mensen moeten hun andere routes zoeken.
13: Ja, wees gewaarschuwd dus daarvoor. Je hoorde Maarten Ouboter van het waterschap. En Vincent van Gogh, je hoorde dat net al even, signeerde zijn schilderijen opvallend weinig. Slechts 15% van zijn bekende werk heeft een handtekening. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Hij signeerde zijn werk vaak niet omdat hij zeer kritisch was, ontdekte de onderzoeker. Het grootste deel van zijn werk beschouwde hij als oefening of als voorbereiding. Als hij trots was op zijn werk, zich goed voelde of als het commercieel noodzakelijk was, zette hij vaker zijn handtekening. Naarmate zijn mentale problemen toenamen, zegt de onderzoeker, ondertekende hij minder vaak. En de Mausoleum heeft deze week 4 mensen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via Schiphol. Dat onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht op Schiphol afhandelt. Het gaat om 4 mannen die zijn aangehouden. Of zij ook werkten bij een bedrijf op de luchthaven, dat kon de Mausoleum nog niet bevestigen. Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de Formule 1-coureur die de Dutch Grand Prix zal winnen op het circuit in Zandvoort. Ja, de race wordt dit jaar voor de laatste keer gehouden in de badplaats. De koning bezoekt de Grand Prix met koningin Maxima en prinses Alexia. De koninklijke familie, ja, voor hen is circuit Zandvoort geen onbekend terrein. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters aanwezig bij de Dutch Grand Prix. Even kijken. Ja, de editie is dus voorlopig de laatste Formule 1-race op Zandvoort.
15: Gek idee, hè?
13: Historisch.
15: Ja, zeker.
13: Ja, nou ja, goed, er is natuurlijk ook wel veel bezwaar en tegen.
12: Ja, maar ik weet, dat is volgens mij niet de reden, dat het nu niet meer doorgaat, toch? Ik vind het, ja, ik weet dat er veel bezwaren tegen zijn. Ik vond het toch ook wel heel bijzonder dat Zandvoort dan even zo'n weekend helemaal werd omgetoverd. En ja, al die oranje fans, en dat heeft toch ook wel iets speciaals.
13: Ja, geweldig. Ja. Nou, we gaan er nog van genieten en ook verslag van doen.
12: Zo is het.
13: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Barbara, en een fijne avond voor
13: jullie ook.
12: Wij gaan nog even naar Jan Visser ook, want die weet wat voor weer het wordt vanavond.
5: Vanavond is het aanvankelijk nog zeer warm, met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden. Later op de avond koelt het geleidelijk af. In de nacht daalt de temperatuur naar omstreeks een graad of 16 tot 17... in de grote stedelijke gebieden hogere minimumtemperaturen. Er is over het algemeen in de nacht weinig wind. Morgen droog, zonnig en opnieuw zeer warm, met op de meeste plaatsen maximumtemperaturen ruim boven de 30, lokaal 33, in het Gooi wellicht 34 graden, maar op de stranden iets lagere temperaturen, rond 30 graden. En dat heeft ook te maken met de wind, die eerst zuidwest tot west is, in de middag draait naar noordwest en 's avonds naar noord. Dan begint het trouwens 's avonds in een groter deel van de provincie wat meer af te koelen en komt er ook meer bewolking. Overdag is het nog zeer zonnig.

0: lekker de Blues Brothers. Je weet wel, die mannen met die zwarte pakken en die zwarte hoedjes en vooral die zonnebrillen die ze op hadden. Everybody needs somebody.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Wij gingen op zoek naar een leuk dagplaatje, passend bij het nieuws van vandaag. En het nieuws is eigenlijk een nieuwtje van 55 jaar geleden. Het was namelijk in het jaar 1971 op deze dag voor het eerst dat er een gele kaart werd uitgereikt tijdens een voetbalwedstrijd.
3: Nou, sindsdien zijn het er wel honderden geworden, al niet duizenden.
0: Ja, maar al niet miljoenen.
3: Al niet miljoenen.
0: Ja, ik vond het wel grappig, want ik had me nooit gerealiseerd dat dat eigenlijk zo'n relatief nieuw verschijnsel is. Nee. Want er wordt natuurlijk al sinds ik weet niet wanneer gevoetbald en pas in de jaren 70 dus voor het eerst die kaarten. Ja. Maar de eerste was dus voor een NEC-speler Chris Kronshorst en de tweede voor Willem van Hanegem. Ja, dat ging er toen hard aan toe. En daar moesten ze dus wat aan doen. En vandaar dat die gele kaarten in de wedstrijd kwamen.
3: Ja, iedereen werd blauwe beurs geschopt daar.
0: Ja, zo is het. Nou. Maar goed, wij zochten dus leuke gele plaatjes en over straf en boetes en kaarten. En toen kwam er van alles binnen.
3: Ja, we gaan vooral op de gele tour, moet ik wel zeggen. Wilco, die belde en die kwam met Sjaki Schram. Ja, krijgt een gele kaart. Nou, dat vond ik heel erg leuk.
0: Ja.
3: Ik zoek in alle hoeken.
0: Ik zag je.
3: Kan niks ontdekken. Nee. Toen kwam ik bij een plaat.
0: Maar heb je die kast achterin ook opengetrokken? Ja, met al die echte hele...
3: Ja. En daar vond ik wel wat. Maar die heette Overal met je strippenkaart.
0: Dat is weer wat
3: dus
0: anders.
3: Dus ik denk dat hij die bedoelde, maar die kon ik ook even niet opsnoren.
0: Nou, jammer
3: dus.
0: Wilco. Volgende keer doen wij weer ons best en dan hopelijk lukt het wel. Ja. Je hebt je best gedaan. Goed, we gaan verder dan met Lucia en Oclari. Die wilden de Yellow Submarine horen. Vanwege het geel van de Beatles. Ja, het blijft een leuk liedje.
3: Jos, die komt met Donovan. Yellow is the color of my true love's
0: hair in the morning. Oh, het is ook een beetje
3: de regen tegen het raam kletteren terwijl je met een boekje

0: grappig liedje.
1: De middelbare school. En dat, dit was echt helemaal hip.
0: Ja, jouw Bill is een krokodil.
1: Dus gingen we vanuit van die schuurfeesten.
0: Oh.
1: Waar dan ook geschuurd werd onder de hetero's. En gezopen en bier. En dan stond dit op. Ja, het is een vreselijke samenkomst.
0: Ja, het is een beetje traumatisch voor jou dit. Ik haal hem weg. Maar dan is de vraag, wat is vandaag wel de dagplaats geworden?
1: Ah, we gaan niet voor krokobiel, maar nee. We gaan voor de keuze van Damien en Clary. Het is Yellow van Coldplay.
2: Dagplaat.

0: Funny. Douwe Bob met Funny hoorde je.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, wat was dit eigenlijk voor dag, Jan? Maar nou, voor mij natuurlijk mijn laatste dagje voor de vakantie.
2: Heerlijk. Ik zie volgens mij de vouwwagen.
0: Ja, hij komt echt. Any minute kan hij nu aankomen rijden. En toch gaan wij nog even terugkijken op deze dag. Want het was donderdag 13 augustus. En het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel, een dag na de zonsverduistering, een prijs weggaf aan iemand met de allerlelijkste foto van die eclips. En dat was Tessa.
3: Ik had gehoord dat je met je telefooncamera niet rechtstreeks in de zon foto's moet maken, omdat jou door de lens er niet zo goed tegen zou kunnen.
4: Ja, heb ik ook gehoord, ja.
3: Ja, dus wat deed ik? Ik hield dat brilletje ervoor.
4: Ja, meer kan ik er niet van maken. Nou, knijter lelijk en zo lelijk dat je er een prijs mee wint.
0: Oh.
2: Dat is wel top.
0: Ja, dat is echt wel top, inderdaad.
2: Ik denk niet dat zij gisteren had verwacht. Nou, deze lelijke foto ga ik de prijs winnen.
0: Ik vond het een heel leuk idee van ze in de ontbijttafel.
2: Zeker.
0: Ik had trouwens ook allemaal mislukte foto's, kan ik je vertellen. Want ik heb nog geprobeerd om het via dat speciale filtertje dat wij bij
2: ook
0: die bril
2: geprobeerd
0: kregen. Was het bij jou ook niks?
2: Nee, ik vond die hele eclips al niks.
0: Nee.
2: Maar ik vond die foto's die ik vond helemaal
0: nog
2: niks.
0: Minder. Oké. Okay. Ja. Goed, bij June tot 2 ging het over de plant ijzerhart. Oh, die heb ik ook in de tuin. Maarten heeft die plant en is er gek op, vooral omdat je hem zo makkelijk kan vermeerderen.
5: Die zaden kun je gewoon op je hand doen en die kun je in het voorjaar straks weer in de grond doen.
6: Ja.
5: Ja.
6: Want dat zaait er helemaal uit.
5: Dus je krijgt wat zaad van me.
6: Ja.
5: Ja.
6: Oké, van die plant.
5: Ja.
6: Ja. Krijgt er warm van. Hij is weer terug.
0: Gezellig dat hij er weer is.
2: Kijk, bloemetje. Ik zit
0: dat is
2: even
0: een prachtige bloem. Alleen ik baal, want ik had dus een plantje gekocht. En die deed het eerst supergoed. En opeens, gisteren zag ik dat hij gewoon echt helemaal dood. Geen bloemen meer. Gewoon donkergroen over die grond hing.
2: Nou, ik denk dat wij dus ook Maarten even om het zaad moeten vragen.
0: Zaad van Maarten, daar gaat het om. Oké, we gaan eerst op vakantie, maar daarna. Wij spraken bij ons in de uitzending Ria van Buitenzwembad Het Baafje. Daar verwachten ze vanavond hun 60.000ste gast. En die zal overdonderd gaan worden.
7: Ja, die wordt natuurlijk ontvangen met heel veel muziek, bloemen en confetti misschien wel. En die mag verwachten een prachtig mooi abonnement voor volgend seizoen.
0: Ah.
7: Dan kan hij het hele jaar gratis zwemmen. Nou, wie wil dat nou niet?
0: Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk een mooie ontvangst daar in het Baafje. Leuk.
2: Als je daar dan aankomt en je denkt gewoon even te gaan zwemmen.
0: Je staat er in je zwembroek.
2: Bloemen en gratis. Nou, ik word er wel vrolijk van.
0: Ja, zeker weten. Hey, weet je waar ik ook vrolijk van word? Ik ga op vakantie, Jelmer. Ik laat jou hier in goede handen achter. Want jij gaat lekker samen met Dennis een paar weken de show doen.
2: Ja.
0: Maar eerst ga je straks met Maarten over de top doen.
2: Ja,
0: want Maarten is ook weer terug van vakantie.
2: Maarten
0: we hoorden het net al.
2: Terug.
0: We moeten zijn zaad voor ijzerhart hebben.
2: Ja.
0: Maar ijzerhart is echt bijzonder, want die heeft een vierkante steel. Er is geen één plant met een vierkante steel. Dat heeft ijzerhart wel.
2: Oh, nou.
0: Let maar op.
2: Kijk.
0: Maar goed, wat gaan jullie straks in Over de Top doen?
2: We gaan ons eigen Johan Cruijff Arena concert geven. Het bestaat namelijk 30 jaar.
0: Oh.
2: Morgen om precies te zijn. En wij komen met allemaal artiesten die daar de revue al hebben gepasseerd.
0: Oh,
2: en ik kan je al vertellen, het zijn onwijs leuke artiesten. En we hebben ook een hele leuke gast vanavond.
0: Oh?
2: Ja, die kennen we allemaal.
0: En ga je vertellen wie het is?
2: Enig.
0: Ze is enig.
2: Tijntje Oosthuis.
0: Oh, wat leuk. Ja. Nou, we gaan luisteren in de auto of thuis of op weg naar huis of op weg naar vakantie. Heel veel plezier straks met Over de Top met Maarten en Jelmer. En ik ben er over een paar weekjes weer, dus heel graag tot dan.
2: Lieverd, fijne vakantie.
0: Dank je.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergetenliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
6: Dit is een uittip.
7: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
8: Ik ben Benita uit Amsterdam.
9: Ik ben Dolf uit Medemblik.
10: Ik ben Saskia uit Zaandam.
11: Ik ben Gerard uit Hoorn.
12: Ik ben Wim uit Haarlem.
13: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
17: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus,
18: voor het kabinet?
17: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
16: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Over de top. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 20.

0: Ja, en hoe wil je gaan entertainen vanavond? Het is Robbie Williams. Let me entertain you.
1: Yeah.
2: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
1: Ja, hij zit er weer. 2 weken was het mijn verloren kind.
0: Och, heb je het overleefd?
1: Ik heb het overleefd, maar ik ben ook heel blij dat je er weer bent. Hier aan mijn zijde, lieve Maarten. Je klinkt ook goed, moet ik zeggen.
0: Ja, hè? Het is een beetje een, ik hoop een sexy randje die een beetje hoort te bestemmen.
1: Heb je het leuk gehad?
0: Ik heb het heel leuk, ik heb een strepsel in mijn mond op dit moment, dus het komt helemaal goed.
1: Wat heb je allemaal uitgespookt?
0: Nou, ik heb vrij veel gefeest en veel gedronken. En dat, ja, dat doet wat met je stem.
1: Het is je niet aan te zien, het is je wel aan te horen. Ja. Maar ik ben desondanks hartstikke blij dat je er bent. Welkom, lieve mensen, bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
0: Ja, en morgen is het exact 30 jaar geleden dat de Amsterdam Arena werd geopend. Dat is natuurlijk de magische plek die we inmiddels niet anders kennen dan de Johan Cruijff Arena. En dit was het nieuws destijds.
3: Als een ruimteschip staat hij aan de rand van de Bijlmer. De Arena. Koningin Beatrix opende dit eerste overdekte voetbalstadion ter wereld. 50.000 toeschouwers, hoog en droog, onder 2 schuifdaken van 118 bij 35 meter. Ajax ging er voortaan voetballen en wil er net zo vlammen als in de meer.
1: Nou, wie er nog meer heeft gevlamd, dat zijn toch wel de grote der aarde. Artiesten bedoel ik dan. Ze hebben daar waanzinnige concerten gegeven. En daarom komen wij vandaag met een soort eigenste Johan Cruijff Arena concert. En komen met allemaal artiesten die de revue daar hebben gepasseerd.
0: Ja, en die arena is natuurlijk een soort magische plek. Je kan wel zeggen een tempel voor Ajaxide.
1: Oh.
0: Nou vroeg ik me af, wat is voor jou, Jelmer? En ik denk dat het niet de arena is, maar wat is voor jou nou echt een magische plek?
1: Ja, ik kom toch steeds weer terug op dat strand.
0: Het strand?
1: Ja, het strand.
0: Ja.
1: Jij had iets anders verwacht.
0: Nee. Maar ik zit gelijk te denken, je komt natuurlijk uit Den Helder, dus daar zou het vandaan komen.
1: Ja, ik vind dat een magische plek. Als ik ergens tot rust kom, ja, ik heb het geloof ik al 3 miljard keer verteld hier op de radio, maar als ik ergens tot rust kom, is het daar die zilte zeelucht. Als ik die alleen al ruik, dan denk ik, oh, we zijn weer thuis. Ik voel me daar gewoon altijd, ja, op mijn lekkerst, moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Dat is mijn magische plek.
0: Wat grappig dat je dat zegt, want ik voel me juist altijd heel vies op het strand. Ik vind het strand wel heel mooi.
1: Oh ja.
0: Maar al die zand tussen je tenen. En
1: dat snap ik ook.
0: Maar vind
1: ik
0: zonnebrand ook heel smerig om mijn lijf te hebben?
1: Nou, ik moet wel zeggen, zonnebrand ben je op een gegeven moment wel echt klaar mee. Dat je denkt, dat moet nu van mijn lijf. Voelt als, als een soort jasje dat je aan hebt. Dat wil je dan snel weer uittrekken. Maar gewoon echt de zee aan zich. Kijk, ik lig daar niet alleen maar te bakken. Ik ga daar ook lekker om te wandelen of te fietsen, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Dus het is, ik ben echt een oude
0: lekker uitwaaien.
1: Uitwaaien. En wat is het voor jou dan?
0: Ja, voor mij is het toch wat huiselijker. En dat is mijn badkamer. En dat klinkt heel stom, maar ik vind niet zo lekker om mezelf op te sluiten in de badkamer.
1: Mm.
0: Lekker muziekje aan en lekker te tutten. Een beetje dagcreme proberen, lekker lang douchen, scrubben. Beetje de haartjes doen. Dat vind ik echt fantastisch.
1: Dat is gewoon jouw meet-up.
0: Ja, wat sommige mensen hebben in de keuken. Gewoon lekker kokkerellen en daar een half uur zitten.
1: Wat ik heb op het strand eigenlijk.
0: Ja, dat is mijn heilige plek, mijn tempel.
1: Ja, tempels, de badkamer.
0: Ja.
1: Wel fijn dat het zo makkelijk te bereiken is iedere dag.
0: Ja,
1: toch?
0: Nou, het was ook grappig, want toen wij het huis gingen kopen, zei ik, oké, er is één ding wat heeft best wel veel verbouwd. Ik zei, Jeroen, over alles valt te discussiëren met de badkamer. Dat ik weet precies hoe het moet worden en zo wordt het ook.
1: En dat is gelukt.
0: Ja,
1: en het is gelukt. Nou, praat met ons mee. Wat is voor jou de heilige tempel, de heilige graal? Waar kom je altijd een beetje tot rust? Een appje, belletje, spraakmemo zijn hartstikke welkom. 088-850-51-52. Gaan wij door met de eerste internationale artiest die ooit in de arena optrad. Ja, dan heb ik het natuurlijk over de grote, de waanzinnige Tina Turner met Proud Mary.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: met We Pray. Ze schreven geschiedenis door als eerste internationale buitenlandse band 4 uitverkochte shows op rij te geven in het Amsterdamse stadion.
1: NH. Over de top.
2: Ja, en dat Amsterdamse stadion, dat draagt alweer een paar jaar natuurlijk de naam van Johan Cruijff, de Johan Cruijff Arena. Ja, naast Cruijff zijn Ronaldo en Messi toch wel slechts kleine spelers. Tenminste, als Jelmer en ik het moeten geloven van alle verhalen die we in ons leven hebben gehoord. We hebben de beste man natuurlijk nooit echt meegemaakt. En daarom kunnen we maar één iemand bellen om ons even te vertellen wat maakte die man nou zo bijzonder. En dat is natuurlijk onze eigen sportverslaggever, Edward Dekker. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, Edward, we dachten, we moeten jou even hebben. Want neem ons even mee in die Cruijff-adoratie. Er is bijna niet die adoratie niet voelt, die hem wel heeft meegemaakt. Wat maakte hem nou zo bijzonder?
3: Ja, het onnavolgbare. En dat je dan toch aan het einde van een betoog van Cruijff dacht. En dan hebben we het natuurlijk vooral over de tweede periode, toen hij als analist op televisie verscheen. Ja, dat je dan toch dacht van, ja, daar zit wel wat in wat hij zegt. En zo had ik het allemaal nog niet bekeken. Dat hij het eerder zag dan wij allemaal. En dat had hij natuurlijk in het voetbalveld ook al. Nou ben ik wel iets ouder dan jullie. Maar ik heb Cruijff niet echt actief zien voetballen. Nog wel in zijn laatste jaar bij Feyenoord in 84, waar hij de beker won en landskampioen werd. Om zijn gram te halen op Ajax, waar hij met ruzie vertrokken was. Want Cruijff en ruzie, dat is ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ook in het veld stond hij natuurlijk regelmatig.

0: terwijl hij wel ouder was dan ik. Ik was sowieso een stuk jonger natuurlijk, maar hij was wel een stuk ouder. Maar in de sportjournalistiek is het niet heel gebruikelijk dat je mensen met u aanspreekt. Maar Cruijff stond voor mij ook wel echt op een voetstuk. Dus ik weet nog dat ik u tegen hem zei. Ja, en het ging niet veel verder dan de basale vraag hoe hij vond dat stadion De Meer, toch waar hij groot geworden was als voetballer, waar hij ook als coach had gewerkt. Ja, dat daar de lichten definitief uit gingen, hoe hij dat vond. En ik zal eerlijk zeggen, het antwoord is mij totaal niet meer in mijn geheugen wat hij gezegd heeft. Want de man heeft inderdaad wat dat betreft wel een enorme grootheid.
1: Ja, en je hebt inmiddels wel wat voetballers geïnterviewd. Ik bedoel, genoeg hebben bij de revue gepasseerd, neem ik aan. Is het dan echt zo dat als je nu terugdenkt aan hem, dat je nog steeds stelt, ja, hij was wel echt met stipt de allergrootste?
0: Nou ja, kijk, dat ligt er maar aan hoe je ernaar kijkt. Kijk, hij was vooral heel sympathiek. Ik heb ook regelmatig Louis van Gaal voor de microfoon gehad. En ja, die maakte er natuurlijk gehakt van de media als het hem zo eens uitkwam. Ja. Dus dat kon ook heel hard tegen hard gaan. Ja, dat is gewoon een hele andere manier. Maar ook iemand die natuurlijk heel groot is. En zo zijn er wel meer die heel groot zijn. Maar ik denk met name dat benaderbare, die eye-factor van Cruijff. En nogmaals, hij heeft ook heel veel ruzie gemaakt, hè, met allerlei mensen. En omdat hij het beter wist en andere mensen dat niet konden verkroppen.
2: Beetje hard op de toren of zo, hè? Had hij, denk ik.
0: Ja, ja, ja, ja. En je kan niet zeggen dat hij natuurlijk echt altijd overal alles beter wist. En je hoort het wel van de verhalen waar hij ook kwam. Bij wijze van spreken, als hij bij een sluiswachter zou komen, zou hij nog tips geven hoe die sluiswachter beter die sluis kan sluiten. Of anders.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, je kan natuurlijk niet alles beter weten, maar hij dacht wel zes stappen
2: vooruit. Dat is grappig dat je dat zegt, want wat hij ook dacht is, ik kan ook zingen. Laten we even luisteren. Ja, wat is dit?
1: Wat is dit?
0: Ik heb geen idee wat je niet opgeduikeld heeft. Ja, er zijn altijd voetballers die dan op een gegeven moment in succesperiodes een plaatje maken of moeten maken voor de commercie. Over het algemeen klinkt dat voor gemeten, want Van Hanegem heeft dat gedaan, Gullit heeft dat gedaan, maar dat klinkt natuurlijk voor gemeten.
1: Ja, ook die nieuwe bij de handen voetballer, hoe heet die ook alweer?
0: Tegenwoordig die rappers natuurlijk, die dat doen.
1: Een slecht verhaal nu.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is Lange of zo. Nou goed, anyhow, daar moet ik altijd ontzettend
0: Noah
1: lachen. Noah Lang, die bedoel ik. Noah Lang op je feestje. Ja, die moet ik altijd ontzettend om lachen. Goed, anyhow, Edward Dekker, hartstikke bedankt. We hebben Johan Cruijff hier een beetje beter leren kennen. Ik hoor allemaal dingen op de achtergrond, dus volgens mij ben je hartstikke hard aan het werk. Succes daar. Ga er lekker van genieten. En we bedanken eventjes jou voor je tijd. Want zonder jou hadden wij niks te eten.

0: Madonna hier op NH stond maar liefst 2 keer in de Johan Cruijff Arena. In 2006 en in 2008. In beide gevallen zong ze Who's That Girl niet, want ze heeft namelijk een ongelofelijke hekel aan deze plaat.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: In dit programma staan we niet alleen maar stil bij het hier en nu, maar kijken we ook een beetje vooruit naar dat wat nog komen gaat. En dat doen we aan de hand van tarotkaarten. En daarmee kan ik dan de toekomst voorspellen.
0: Ja, dat is altijd zo leuk.
2: Want ik en mijn gaven zijn weer helemaal terug. Mijn zesde zintuig. Het Eurovisie Songfestival wordt namelijk volgend jaar georganiseerd in de Bulgaarse kuststad Burgas. En dan hoop ik dat ik dat goed zeg. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Ja, of Nederland dan mee gaat doen, dat is nog onduidelijk. De Afrotros gaat daar deze maand wat over laten weten.
0: Spannend.
2: Maar zo lang kan ik niet wachten.
0: Dus
2: ik
0: gaat het alvast uitzoeken.
2: Ja, hier komt het antwoord. Gaan wij meedoen of niet? Dat is eigenlijk de vraag die ik stel. En daar heb ik de kaart bij getrokken. En dat is de kaart Zwaarden 9.
0: Oké. Okay.
2: En die kaart vind ik opvallend. Het staat voor het einde van een vervelende periode is in zicht. Als het ware word je wakker uit een nachtmerrie. En dat betekent dus dat we weer mee zouden doen. Wat er ook bij staat is de zwaarden wijzen naar het oosten. En dat is de kant waar de zon opgaat en waar nieuwe inzichten vandaan komen. En toen dacht ik, Bulgarije ligt in het oosten.
0: Jeetje.
2: Dus dat is bewijs dat dit niet zomaar een kaart is.
0: Maar, sorry, ik was misschien een klein beetje afgeleid. Gaan we nou meedoen of niet?
2: Ja.
0: Oh.
2: Wat zegt deze kaart? Het einde is in zicht. Er is weer nieuwe, frisse energie. We gaan weer meedoen.
0: We gaan weer meedoen. En wie zou je sturen dan? Kan je daar doe nog eens even.
2: Nee, maar ho, ho, ho.
0: Ga ik te snel?
2: Want kijk, het lijkt alsof jij ook een gave hebt. Dat je ook een toekomst. Want dat is precies wat mijn volgende vraag was.
0: Oh, kijk aan.
2: Je zou er ook wel mee moeten doen. Mijn vraag is inderdaad, wie gaat ons land dan vertegenwoordigen als we dus mee gaan doen? En daarvoor heb ik de kaart getrokken. Pentakels Ridder. De Ridder van Pentakels. En dat staat voor mannelijke energie, vruchtbaarheid en de ridder die rijdt op een paard en straalt trots uit.
0: Hmm.
2: Aan wie moet jij dan denken?
0: Aan wie moet ik dan denken? Ik moet dan denken aan Jeroen van der Boom.
2: Nee, ik moet aan heel iemand anders denken. Dat is grappig, want die heeft al een keer meegedaan. En er zijn meerdere artiesten die gewoon 2 keer meedoen. Dus het kan gewoon Douwe Bob.
0: Maar waarom?
2: Dat ga ik je uitleggen. Mannelijke energie. Nou, kan er niet meer in vinden. Vruchtbaarheid. Hij heeft 4 kinderen in een jaar verwekt.
0: Absoluut,
2: dus
0: ja.
2: Klopt ook.
0: Daar is hij.
2: Ja. Ja, en de ridder rijdt op een paard en is trots. En hij heeft een keer op de Dam op een paard gereden in zijn blote bast voor een of ander magazine.
0: Oh,
2: voor
0: dat
2: een fotoshoot.
0: Ja, dat was een mooie fotoshoot.
2: Ja.
0: We krijgen ondertussen nog een appje van Marjolein. Die zegt, Snelle roept mijn 12-jarige zoon.
2: Nou, dat zou ook leuk zijn.
0: Nou, Snelle op een paard heb ik nog nooit gezien. Maar ik zou het wel onwijs leuk vinden als Snelle mee zou doen.
2: Ja.
0: Ik vind het zo'n leuke kerel.
2: Absoluut leuk zijn. Ja. Zeker.
0: Dankjewel weer voor je gaven.
2: Graag gedaan.
1: De kaarten van Maarten.
3: De kaarten van Maarten.

0: Het is de prachtige Fast Car van Luc Combs. Vanavond hoor je eigenlijk heel veel gevestigde namen met hits alsof het water is. Maar deze Luc, ja, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt, want zoveel hits heeft hij niet in Nederland. Sterker nog, dit is eigenlijk zijn enige hit. En toch was deze ene hit genoeg om de Johan Cruijff Arena tot aan de nok toe te vullen. Hij stond er namelijk met een gigantische country show.
1: Ja, en met de volgende plaat slaan we het gelijk twee vliegen in één klap. Dat is lekker makkelijk, dacht ik. Het gaat namelijk over Ed Sheeran en Beyoncé. Allebei stonden ze in de Johan Cruijff Arena. Niet samen, maar afzonderlijk van elkaar. Mm-hmm. En bij één van de twee ben ik geweest. Mag jij raden wie van de twee?
0: Ik denk Beyoncé.
1: Ken je me toch goed?
0: Ja.
1: Inderdaad, Beyoncé. En weet je wat zo grappig was? Ze stond daar en ja, het is Beyoncé, weet je wel. Het is een icoon. Bijna een godin, niet menselijk. Ja. En toen zag ik haar en toen dacht ik, oh ja, het is inderdaad ook maar gewoon een vrouw. En toen ging een beetje de magie voor mij ervan af. Heb je dat ooit meegemaakt bij een artiest? Dat je
0: nou,
1: dacht,
0: nee. Maar nee? Ik moet zeggen, dat omdat ik niet zo veel van de artiesten ga.
1: Ja,
0: juist slim. Om dit te bewaren.
1: Ja, nou, ja. Hartstikke goed. Nou ja, het levert alsnog wel een heel mooi duet over. Het is namelijk Perfect Duet.

0: U2 stond ooit te schitteren in die bekende Johan Cruijff Arena. Ze hadden toen een concert ter ere van hun 30-jarige jubileum. Nou, laat dat nou ook precies morgen het geval zijn voor de arena zelf. Het is dan namelijk nou precies 30 jaar geleden dat de deuren van de Amsterdamse tempel werden geopend.
1: Ja, wat vroeg je net? Wat is nou jouw tempel? Welke plaats is voor jou heilig? Nou, Nancy die zegt Texel. Ik woon er al mijn hele leven en alleen eilandbewoners snappen hoe magisch het is om op dat eiland te wonen.
0: Ja, Harry dan, die zegt heel makkelijk oost, west, thuis, best. Er gaat niks boven je eigen

0: huis.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben het daar wel mee eens.
0: Ik ook.
1: Merel die zegt 15 jaar geleden op wereldreis geweest... en ik voel me nergens meer thuis dan in Indonesië. Wat een prachtig land.
0: Ja, en Lars die is de concurrent. Hij zegt namelijk, het AZ-stadion is mijn tempel. Daar kunnen die Amsterdammers nog jaloers op zijn.
1: René die roept, ik woon tegenover mijn ouderlijke huis... en hoewel mijn ouders er zelf niet meer wonen... blijft dat nog wel een bijzondere plek voor mij.
0: Ja, en aan de lijn hebben we een hele lieve luisteraar. Anja, goeie avond.
2: Hallo.
0: Hallo, wat leuk om jou te spreken.
2: Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Ja. Het is eindelijk gelukt, hè?
0: Het is eindelijk gelukt. Je wilde ons heel graag spreken in de uitzending. Nou, hier ben je. En jij wilde eigenlijk twee dingen doen, hè? Ja. Je wilde ons wat vertellen, geloof ik. En je wilde vertellen wat jouw magische plek is.
1: Laten we met die magische plek beginnen.
2: Oh, nou wil je daar beginnen? Ja. Oh, goed. De magische plek is de Widdelpolder in Amstelveen.
0: Ja.
2: En dat, als ik daar in de natuur loop, dan brengt het mij in het nu.
0: Oké.
2: En er bestaat dan niets anders meer dan dat het beleven en zien en vooral voelen.
1: En hoe komt dat?
2: Ja, dat voelt zo. Mooie luchten, de vogels, de bloemen. En vooral de speling van het licht. Oh. En dan is het net alsof de natuur zijn schoonheid wil laten zien. Zo beleef ik dat, hoor.
0: Nou,
2: ik
0: bedoel, zeg je dat mooi.
1: Ja, en met de speling van het licht bedoel je dan bijvoorbeeld de zon... die heel mooi staat, die zo over het water schijnt? Of?
2: Ja, bijvoorbeeld. En dan kan je ook hele mooie foto's van maken. Hm. En ik kan er zo enorm van genieten. Ik, zo fijn dat ik hier dichtbij de Middelpolder woon.
0: Ja, weet je wat ik er zelf altijd een beetje mee heb? Ik mis altijd een beetje bomen. Ja, het is zo plat.
2: Een beetje, jou?
0: Ja, nee, bij die polders in het hele land. Ja, soms zo plat.
2: Ja, je hebt wel stukken die dan wat lager zijn. Maar je hebt best veel bomen, hoor. Ach,
0: gelukkig, dan moet ik een keer daar naartoe. Gaan we een keer samen, Anja, gezellig. Hé, hey, ja, je wou nog wat vertellen.
2: Ik hou je er aan, hè. Pas op.
0: Ja, ik jou ook, hoor. Ja. Nee, goed, en dat was je magische plek. En dan wilde je nog wat zeggen, toch?
2: Nou, ik wilde eigenlijk... zeggen dat ik het fijn vind dat jullie weer bij elkaar zijn.
1: Oh, samen. Dat is lief.
0: Dat vinden wij ook.
1: Dat vinden wij ook.
2: Ja, weet je, want jullie enthousiasme en energie en inzet, vind ik, maken jullie een programma waar ik graag naar luister. En dat wilde ik jullie even meegeven.
1: Oh, maar dat vind ik echt onwijs lief. Dank je wel, lieve Anja. Ik zou zeggen, ga er nog even lekker van genieten dan. Want we hebben gewoon nog heel even te gaan. En met heel even bedoel ik gewoon een uur en 10 minuten. Dus dat is nog wel even.
2: En fijn dat het nu wel gelukt is, hè?
1: Absoluut. Liever, dank je wel.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja. Wij gaan verder met een heel bijzondere plaat. Marco Sato en Sita, die zaten samen in de arena... vanwege het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander.

0: Ja, het blijft toch een heerlijke plaat. Ja, Sita, die zal geen arena mee kunnen vullen, denk ik. Met haar aantal fans. Maar Marco Borsato misschien wel. Daar waren wat geruchten over. Net als Justin Timberlake, die hoor je zo.
1: Maar eerst gaan we naar een van de mooiste platen. Nee, de mooiste plaat die Taylor Swift ooit heeft gemaakt. Is mijn mening. Toen ik liefdesverdriet had, zong ik een zin zo hard mee dat de buren nog te scheuren in een trommelvlies hebben staan. And you call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. Nou, je hoort het dus al uitschreeuwen. Dit is All Too Well.

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostland aan het mooie Twisken.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
6: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
5: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
7: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
5: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Over de top. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 10.

0: Ja, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Er stond in 2007 voor het laatst in de Johan Cruijff Arena. Nog net niet met deze monsterhit, want die zag pas in 2016 het levenslicht.
1: Jelmer Plot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
3: Ja, welkom bij een nieuwe Over de Top. Het is opnieuw de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft en dat is het thema van de week.
0: En vandaag geven wij een enorm concert hier in Over de Top ter ere van de Johan Cruijff Arena. Die bestaat 30 jaar, precies morgen. Dat betonnen ding wordt groot gevierd en wij vieren dat feestje natuurlijk lekker mee. En komen allemaal met artiesten die daar al eens de revue hebben gepasseerd. Kom ik gelijk met een vraag, Maarten Faber. Ben jij een beetje een concertganger? En zo ja, wat was dan je mooiste concert?
3: Als je me deze vraag 2 weken geleden had gesteld, had ik gezegd nee. Maar het was World Pride. Hè? Was er deze
0: was week. World Pride? Ja. Je hoort het nog een beetje.
3: Ik wil zeggen, je hoort het nog steeds. Want ik was, ben 3 keer naar 3 concerten geweest.
0: Ik ben je
3: van
0: ook.
3: Van de World Pride.
0: Op paar keer tegengekomen.
3: Precies, ik was er op dinsdag. Ik was er op donderdag. Ik was er op zaterdag. Ik had de tijd van mijn leven. Vond het helemaal fantastisch. Dus dat vind ik leuk. Maar ik vind het alleen leuk als ik de liedjes ken.
0: Oh ja.
3: Ken je dat?
0: Dat je mee moet zingen.
3: Ja, als dan ik het hele album wordt gezongen, dan haak ik vrij snel af. Dus in principe vind ik het wel leuk. En wat het leukste concert is, ik ben ooit naar Christina Aguilera geweest en ben ik 2 dagen achter elkaar geweest naar hetzelfde concert, omdat ik het zo leuk vond.
0: En was het ook 2 keer leuk?
3: Het was 2 keer fantastisch. Het is Christina Aguilera, wat denk jij nou?
0: Nee, dat is ook zo.
3: En jij, ben jij concertganger?
0: Nee, ik ben helemaal geen concertganger. En dat is eigenlijk natuurlijk best wel een beetje slecht als je radiomaker bent. Tenminste, dat vertellen veel mensen. Ik vind altijd dat de magie, ik zei het net al eventjes, de magie wordt snel verpest. Het kan vaak alleen maar slechter worden. Er zijn maar een paar artiesten, ja, waarvan ik denk, nou, inderdaad, je klinkt een beetje zoals op je album. Verder denk ik vaak, moi.
3: Ja, dat komt door die autotune natuurlijk.
0: Dat komt door die autotune. En dan denk ik, ja, sta je daar tussen al die mensen. En
3: ja, nee, ik
0: vind het snel te druk.
3: Nou ja, wij zijn dus niet per se van de concerten. Maar ben jij dat wel? Laat ons dan weten, wat was jouw mooiste concert? Dat kan met een appje, een belletje of een spraakmemo. En dat kan via 088-850-51-52. Ja, wij vieren het feestje nog even verder. Dit is Pink met Keith Urban. Want Pink stond meerdere keren in de Johan Cruijff Arena.

0: Mars op In H met Risk It All. En ik vind het zo'n prachtig nummer. Hij stond er dit jaar mee met de Romantic Tour in de Arena. En ik wil dus op mijn bruiloft voor volgend jaar op dit nummer de openingsdans doen met Jeroen. Maar Jeroen wil niet dansen.
1: Ach, ja. Ja, Jeroen moet gewoon.
0: Ja, dus Jeroen, als je luistert, gewoon doen.
1: Ja.
2: In H over de top.
3: Over de top.
1: We zitten nog midden in ons eigenste arena-concert, omdat dat betonnen ding 30 jaar bestaat. Beyoncé, U2, Madonna, die hebben we al gehoord. Zij stonden er 1 of 2 keer, maar niemand stond er 10 keer. Op Harry Styles na dan. Afgelopen mei en juni vond de historische concertenreeks plaats en superfan Dave Van Poy, die was daarbij. Maar niet maar 1 keer. Dave, goedenavond.
4: Goedenavond, goedenavond.
1: Eventjes, als je het nog kan tellen op een paar handen, hoe vaak ben je er geweest?
4: In de arena, afgelopen keer, 10 keer.
0: 10 keer? Alle 10 keren?
4: Alle keren, maar ik ben sowieso alle keren dat hij in de arena stond, in zijn carrière was ik erbij.
0: Alle keren?
4: Alle keren.
0: Jeetje. Maar waarom? Van 10 keer hetzelfde concert?
4: Ja, maar toch is het elk concert anders. Ja.
1: Is dat zo?
4: Ja, dat vind ik wel. De sfeer, de mensen. Ik heb heel veel vrienden ontmoet daar die dan daar ook weer zijn. Ik ben niet de enige die het doet, gelukkig. Dus het is gewoon een bepaalde sfeer wat daar je van hangt. Waardoor je gewoon FOMO krijgt als je er niet bent.
0: En wat is die sfeer dan?
4: Heel vrolijk en heel veel liefde en heel veel lol vooral. Het is, ik ga echt heel vaak naar concerten, ook van andere artiesten. Maar er is geen concert waar de sfeer zo leuk is als bij Harry Styles.
1: En hoe doet hij dat dan? Want ik bedoel, het is een flamboyant jongeman. Het is een gezellig type. Hij ziet er altijd hartstikke leuk uit. Hij doet ook veel met het publiek, moet ik zeggen, in zijn video's. Is dat al een beetje wat dan die concerten zo leuk maakt? Of schuilt er meer achter?
4: Nou ja, ik denk of het feit na dat hij gewoon hele goede muziek maakt, waar gewoon die sowieso vaak over het algemeen heel vrolijk is en waar goed op gedanst kan worden en wat wel een bepaalde sfeer heeft. Denk ik dat de simpelheid van zijn shows en zijn charme inderdaad, dat gewoon hij staat. Hij is een hele leuke band, maar hij staat eigenlijk alleen op het podium. Hij had nu dan 2 dansers. Maar het is gewoon zo simpel, waardoor je zo dichtbij hem bent. Het heeft geen poespas, weet je wel. Het is allemaal gewoon, hij geeft een show. En er hoeven niet 1000 kilo vuurwerk, et cetera, bij.
0: Ja. Nou, je mag wel zeggen dat jij een echte superfan bent. Weet je ook nog wat het moment was dat je dacht, ja, dit is nou mijn idool?
4: Ik was al fan van One Direction toen ik echt nog een jongetje was, zeg maar, toen ik 10 was, ongeveer 12.
0: Ja.
4: Maar toen hij solo ging, en toen was ik bij zijn allereerste show solo in Amsterdam in de AFAS Live, toen waren de tickets nog €40.
0: Wow.
4: En toen hij daar het podium op kwam, toen dacht ik van ja, ik vind gewoon geen artiest zo cool als jij, denk ik.
1: Oh, wat heerlijk. En je zei net, dat begon eigenlijk al bij One Direction. Werd je daar altijd een beetje mee geplaagd? Want ik zelf namelijk wel.
4: Ja, ik wel hoor, zeker. Dat was echt niet cool.
1: Nee, dat was echt niet cool. Nee.
4: Zeg maar, ik ben een hetero man, maar dat was echt. Dat vooral, ik kom uit Volendam.
0: Ja.
4: Daar zijn ze sowieso wat stugger natuurlijk. Ja, dat was niet. Ja.
0: Niet cool. Ja, nou, ik vind het dan wel stoer dat je gewoon denkt, ja, je hebt er toch lak aan en denkt, ik ga gewoon. Weet je wat ik altijd een beetje bij Harry Styles vind en ik hoop dat jij dat kan bevestigen of beamen? Het lijkt een beetje alsof hij niet uit het nu komt. Alsof hij uit de jaren 70 of zo een beetje komt. Snap je wat ik bedoel?
4: Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja.
4: Ik denk, kijk, ik ben sowieso een heel groot muziekliefhebber. En dat vind ik zo cool aan zijn muziek. En nu bij elke plaat van hem is anders. Maar bijvoorbeeld zijn eerste plaat, gewoon zijn debuutalbum. Dat was gewoon echt een beetje wat rauwe poprock, weet je wel. Wat, ja, inderdaad, een beetje Fleetwood Mac, een beetje.
0: Ja, ja.
4: Die tijd. En dat vind ik inderdaad ook wel echt heel erg cool. En dan nu met het laatste album is hij wat elektronischer. Maar ook dat, helemaal in een arena, werkte echt als een. Echt geweldig, zeg maar.
1: Wat fantastisch. En nu was hij heel erg veel in het Vondelpark te vinden. Even tot slot, stel, je loopt hem tegen het lijf in het Vondelpark. Hij is nogal weg van Amsterdam. Wat zou je dan tegen hem zeggen?
4: Wat ik tegen hem zou zeggen, bedankt voor al je muziek. Bedankt voor alle herinneringen en vrienden die ik door jou heb.
1: Hmm.
4: En ik denk dat ik wel zou zeggen dat hij meer betekent voor de mensen die fan van hem zijn dan dat hij zelf misschien denkt.
0: Nou, Harry, als je luistert, bij deze.
4: Bij deze, naar radio.
0: Hartstikke goed. Dave, dankjewel. Het is vandaag Sign of the Times geworden.
4: Vet.
1: Gelukkig.

0: Eerst 5 keer stond de King of Pomper te schitteren. In de arena heb ik het dan over. Het is A Place with No Name.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: Ja, het is weer tijd. Je hebt het natuurlijk 2 weken moeten missen. Mijn ongelooflijke intelligentie, Maarten.
0: Zeker.
2: Maar vandaag gaat het weer beginnen. Mensen thuis, mensen in de auto, mensen waar je ook bent. Het is weer zover. Ik heb weer een prachtig lesje voorbereid. We hebben het vandaag over de arena, maar ik trek mijn lesje ietsje breder. Het is wel een kort lesje vandaag.
0: Oh,
2: dus
0: goed
2: ik zo. Zou zeggen...
0: Ja, niet om jou, maar het is, ik ben weer terug op school... en dan moet je eerst even moet ik er rustig inkomen.
2: Ja, dat is wel. Nou, rustig inkomen gaat makkelijk. Houd je kopje erbij, want het gaat snel. De allergrootste opkomst bij een concert ooit... dat is op naam van Rod Stewart. Die speelde in 1994 gratis op het strand. 3,5 miljoen mensen die kwamen kijken. Het langste concert, ja, dat is een uitvoering van John Cage. Ja, nu gaat het komen. Dat is de Organ to Aslops in Duitsland.
0: Ja.
2: Dat concert begon in 2001, maar het eindigt pas in 2640. Dat is een beetje de bedoeling.
0: Dat is nog steeds gaande.
2: Door blijft gaan en door blijft gaan. Ja, dat blijft doorgaan voor in totaal 639 jaar.
0: Maar dit heeft, levert vrij veel vragen bij mij op. Kan ik die stellen?
2: Nee.
0: Oké.
2: Ik weet, het is een soort piano dat ze er hebben neergezet. En die gaat gewoon voor 639 jaar spelen, zoiets.
0: Maar er is dus, één iemand die dat... Er zijn meerdere mensen die dat gaan bespelen hun hele leven lang?
2: Ik denk dat het automatisme is.
0: Oké.
2: Maar goed, ik weet het niet. Dat heb ik allemaal weer niet opgezocht. Ik voelde het een leuk feitje. En door. De meest extreme locatie waar ooit een concert is gegeven... Ja, die staat op naam van metalband Metallica. Die trad in 2013 namelijk op Antarctica. En zij zijn daarmee de enige band die op alle 7 continenten hebben gespeeld.
0: Oh, nou, dat vind ik een leuk weet.
2: Leuk, hè? Gelijknamige hartslag krijg je van samen naar live muziek luisteren. Ja, ook het publiek en de muziek die synchroniseert... echt de hartslag van al die mensen die daar staan. Vind je dat niet leuk?
0: Ik betwijfel het wel, maar het klinkt leuk. Ja, als jij het zegt, is het waar natuurlijk. Ik trek jou niet in twijfel.
2: Nee, je moet mij niet in twijfel trekken. Want...
0: Absoluut niet, want dan krijg ik weer billenkoek.
2: Dan krijg je weer billenkoek. Ik weet ook niet of het waar is, maar ik kan mij het zeggen. Volgende. Rihanna, die gaf in 2023 de Super Bowl Halftime Show... terwijl ze zwanger was van haar eerste kind. Nou, en welke plaat mocht dan natuurlijk absoluut niet missen? Dat is natuurlijk deze.
1: Educatief genot... met professor Vlot.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ja, maar liefst 2 keer stond hij er in de Johan Cruijff Arena, heb ik het dan over. Met zijn soloconcerten in 2003. Maar ook zijn publieke herdenking vond er plaats in de Amsterdam Arena, waar bijna 50.000 fans bijeenkwamen om afscheid te nemen van de iconische zanger.
1: Hij stond er niet alleen, maar hij lag er dus ook. We duiken nog eventjes de socials in. We vroegen je namelijk net, ben je een beetje een concertganger? Vind je het leuk om naar een concert te gaan of helemaal niet? Sanne die zegt, absoluut, ik vind het heerlijk om live muziek te horen. Ik ga liever 1 keer naar een goed concert dan 10 keer naar de bioscoop.
0: Ja, en Mark die zegt, ik ben een echte concertganger. En dan vooral die van Yves Berendsen.
1: Oh, wat heerlijk. Linda die zegt niet echt, ik vind concerten hartstikke leuk, maar die drukte, lange rijen en dure drankjes houden me altijd een beetje tegen.
0: Ja, en Daan dan, die komt vooral voor de sfeer, zegt hij. Soms ken ik maar 3 nummers van een artiest en toch sta ik helemaal op het dak te gaan. Nou, klinkt hartstikke gezellig, toch?
1: Klinkt hartstikke gezellig. Gestrik omheen.
0: Ja, wat ook gezellig klinkt, is deze.

0: zon. Ja, en zo nog even lekker door natuurlijk. Het is de geweldige René Vroeger. Natuurlijk omdat hij toch wel een beetje de vader van de toppers is. Maar liefst 50 keer stonden ze in de Johan Cruijff Arena met de toppers. Ben je ooit geweest?
1: Ik ben nog nooit geweest. Maar als we dan net Harry Styles hadden die de 10 keer stonden, was ik wel heel erg van onder de indruk. 50 vind ik wel echt niet normaal.
0: Ja, uitgespreid over natuurlijk heel veel jaren. Maar je bent nooit geweest, is
1: ik ben
0: niks
1: nooit
0: voor jou?
1: Geweest. Nou, ik weet het niet. Misschien vind ik het wel enig. Ik ben er echt nog nooit geweest. Ook niet zo bij stilgestaan, jij wel?
0: Nee, ik ben 1 keer geweest. En toen was het de Tropical Editie. En toen stonden de 4 mannen. En dat was wel echt fantastisch. Die stonden op surfplanken. Rondom de arena gingen ze toen. En dan hadden ze allemaal hele neppe, dus gespierde pakken aan.
1: Oh,
0: dus dan zag
1: hij
0: René Vroeger op zijn surfpak. Met zo'n sixpack. Ja, vond ik toch wel heel
1: leuk. En Dries kwam toen in zijn gele zwembroek.
0: Dries kwam in zijn gele zwembroek. En iedereen kwam voorbij, hè. Want ik bedoel, Emma Heesters, Rolf Sanchez, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker. Iedereen kwam voorbij. Dus dat is toch wel heel bijzonder.
1: Wat heerlijk.
0: Ja.
1: Ik ga er toch nog een keer naartoe.
0: Is dit.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I want to thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom, die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: In de slapeloze nacht, wacht, het is gewoon een droom.
10: Ja, geweldig, dit is geweldig.
11: This moment is so much bigger than me.
1: Morgen, dan is het exact 30 jaar geleden dat de Amsterdamse Arena werd geopend. De magische plek, die kennen we in

0: Inmiddels als de Johan Cruijff Arena. Je hoorde vanavond al de grote der aarde die daar de revue hebben gepasseerd. Maar er is er eigenlijk maar eentje die we vanavond op nummer 1 kunnen zetten. En dat is natuurlijk niemand minder dan Treintje Oosterhuis. Treintje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij hebt het gedaan. Jij opende die arena destijds groter dan groot met het nummer De Zee. Dat nummer is al groter dan groot. Wat betekent dat nummer voor jou?
1: Nou ja, als jij het er zo weer over hebt, dan krijg ik alweer helemaal het kippenvel langs mijn ruggengraat. Want ja, het was gewoon een superspannend moment natuurlijk. Ik was toen nog een jong prietje en had geen idee. Wij speelden in de kroegjes van Amsterdam en we wilden met Total Touch doorbreken. Touch Me There was net een beetje in de hit. Tipparade terechtgekomen en we dachten, nou, nu gaat het gebeuren, hopelijk. En toen ineens, dit was een soort klusje tussendoor. Ik zeg het je eerlijk, ik kwam op mijn fietsje naar de arena en ik denk, nou, ik had geen idee dat dit zo gigantisch veel impact zou hebben. En natuurlijk, ik wist wel groot, veel mensen en zo, maar ik had ook echt geen idee hoe spannend dat was. Ik denk, nou, zingen, dat kan ik. Dat gaan we gewoon even doen. Totdat ik daar stond en dacht, oh my god.
2: Het is bijna niet Nederlands. We hebben laatst natuurlijk Shakira gehad voor het WK natuurlijk, die finale. Daar doet het me een beetje aan denken.
1: Ja, ja, nou, dat vind ik een compliment. Want ik vind die grote internationale dingen, dat is toch wel nog wel next level. Maar voor Nederlandse standards is dit echt wel een hele indrukwekkende productie. En ja, weet je, alles ging fout wat er maar fout kon gaan.
0: Hoezo?
1: Ja, je wil niet weten. Er zijn zoveel leuke verhalen. Ja, ik geef je er één.
2: Ja.
1: Dat was toen nog helemaal niet zo normaal. We hadden oortje in, waardoor ik de muziek door mijn oortje kon horen. Nou, dat was toen helemaal niet gebruikelijk. Nu heeft iedereen dat in eerst, maar toen niet. En ik had dus een aftel click track, noem je dat. Zo tik, tik, en dan stond er op 1, 2, 3, en dan wist ik dat ik aan de beurt was.
2: Yeah.
1: Maar ik hoorde die aftel maar niet.
2: Nee.
1: Ik denk, nou.
2: Oh, wat een drama.
1: En had de koningin het lintje al doorgeknipt. En ik denk, nou, wanneer moet ik nou beginnen? Het was een hele toestand. Dus toen kreeg ik een soort panic attack. En toen bleek dus achteraf dat de aftel wel door de speakers van de televisie thuis te horen was, maar niet bij mij op mijn oor.
2: Oh,
1: er was iets misgegaan bij de techniek. Nou, dat soort dingen. En ja, ik bedoel, ik was gewoon een jong meisje nog en ik had geen idee hoe spannend dat was. En dat overkwam mij op dat moment.
2: Nou ja, en die jurk, die vind ik ook echt prachtig. Daar moeten we het ook nog over hebben. De rode hoepeljurk. Heb je die dan ook een beetje zelf uit mogen kiezen? Had je ook wat te zeggen erover?
1: Daar is ook een leuke anekdote. Of nee, joh. Ik was toentertijd gewoon, ja, ik zeg altijd, een straatkatje uit Amsterdam op mijn fietsje, in mijn leren broekje en mijn spijkerjackie.
2: Ja.
1: En alles behalve assenpoesterjurk. Maar ja, die jurk was gewoon al bedacht, ontworpen, voordat ze wisten wie dit liedje zou zingen. Ik weet nog dat wij in een soort meeting zaten met de producent. En er kwam de stylist en die had een Barbie-pop met zo'n rode jurk. En zei, nou, wie het dan ook mag worden. Ik had de demo ingezongen van het liedje. En dan moest nog bepaald worden wie het echt zou gaan doen voor het echie. Maar dit wordt in ieder geval de jurk. En ik denk, nou, ze gaan vast Celine Dion-achtig niveau artiest vragen.
2: Ja.
1: En ik zal het wel niet worden. Of, dat was helemaal niet aan de orde. En toen dacht ik al wel van, ja, maar als ik die jurk aan moet, stel dat ik het wel word, dan, ik weet niet hoor, dan zat ik niet op de. Ik weet nog dat ik naar huis ging.
0: Je vond hem gewoon foei lelijk, of niet?
1: Nou, niet, ik vond hem niet foei lelijk, helemaal niet, maar het was echt niet wie ik was. Ik dacht, ja, dan ga ik dus gewoon een rol spelen in een soort musical-achtig. En ik was gewoon stoer, touch me here, kiss me there, weet je wel. Dat was wie ik was. Nee, dus ik had die jurk helemaal niet. Ja, dat was niet my first go-to. Maar ja, dat werd hem dus wel. En nu terugkijkend, denk ik, jeetje, wat grappig.
0: Ja, precies. Dan kijk je er toch ook alweer met andere gevoelens.
1: Nu is het imposant en grappig.
0: Precies,
1: en
0: precies.
1: En nu ben ik belegen kaas, hè. Nu past het wel.
0: Ja, als maar, we nou nog eventjes. Als we nou nog eens even terug gaan, want op een gegeven moment heb je dat dan gedaan. In al die duizenden mensen om je heen, voor de eerste keer dus ook. Dan ga je op een gegeven moment dat enorme podium van het Johan Cruijff Arena af. Heb je dan een momentje van, oké, en nu heb ik het gemaakt. Nu is het zover.
1: Nee,
0: of niet?
1: Totaal totaal niet. Ik ging heel humble weer terug mijn kleedkamer in. En ik weet nog dat die voetballers het veld opkwamen. Maar die hadden echt een grafstemming tot en met. Want die hadden natuurlijk zware druk in de kleedkamer van... Ja. Jullie moeten die wedstrijd winnen. En het gras was helemaal drie keer ruk, want het was een soort zompig moeras. Dus ik stond daar als een soort kwispelende tackle.
0: Joehoe! Ja,
1: die stonden daar te kijken. Nou, ja, die hadden helemaal geen oog voor mij. Dus ik had eigenlijk het meest... bleef me bij van, ik was niet op tijd begonnen... en de clicktrack was niet goed afgegaan. En ik was gewoon heel kritisch en ik dacht, is dit wel goed gegaan? Weet je wel? En
2: nou,
1: toen de dag
2: weer
1: daarna...
2: Weer dan goed, want het is toch één groot spektakel. Het werd een gigantische hit.
1: Ja, maar dat was voor mij... Toen ik net het podium afging, dacht ik, nou... Ja, joh, schiet mij maar lek, dit was vast niet heel goed. En nou ja, weet je wel, gelukkig weet nog niemand wie ik ben. Ja. En kan ik zo verdwijnen en klaar.
0: Oh.
1: Maar toen kregen wij de dag daarna een telefoontje van mijn platenlabel... die helemaal in de Gloria-stemming met champagne aan het proosten waren. Van, we staan al in de top 5.
0: Oh,
1: en het nummer is een hit. En toen besefte ik me, toen ging ik weer op mijn vertrouwde fietsje door het Vondelpark... richting het American Hotel, waar we dat dan gingen vieren... met het label van, we zijn binnengekomen in de hitparade. En toen werd ik opeens herkend. En toen dacht ik, herkend?
0: Dat was voor
1: mij heel gek. En toen besefte ik me wel, dus het heeft wel echt indruk gemaakt.
2: Precies. En 30 jaar later hebben we het er nog over. Want bij ons ben je vanavond niet geen top 5, maar ben je gewoon de nummer 1. Toch? Ik bedoel, dat is toch bijzonder, toch? Dus we gaan er gewoon van genieten. Treintje, lieve Treintje, dank je wel. Want je bent net terug van vakantie, dus lieve... dat je even tijd voor ons maakte.
1: Ja,
2: we gaan er gewoon van genieten. Het is het heerlijk, het prachtige. De zee.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1965.

0: aandachtig muziekmiddag.
1: Met William van der Log.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
4: Ik ben Toon uit Spaarndam.
5: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
6: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
7: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
8: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
11: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
10: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punkoperette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punkoperette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
1: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochnen.
2: Ik ben Frans en kom uit het mooie Sint-Pancras.
3: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
6: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
5: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit de Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.
8: Hit the beat and take it to the verse now.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermhoorn.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 1 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.

Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.